0: Dit is Joe. Het nieuws van 6 uur.
1: Goedemorgen. Het is de nationale feestdag vandaag. Dat werd gisteravond traditioneel op gang getrapt met het Bal Nationaal in de Marolle in Brussel. De 23e editie intussen. Vandaag starten de feestelijkheden om 10 uur in de Sint-Michiels- en Sint-Goedele-kathedraal met het Te Deum. Deze namiddag is er het défilé op het Paleizenplein. En doorheen de dag zijn er optredens en activiteiten in het Warandepark. De nieuwe Britse premier Andy Burnham heeft meteen gebeld met de Amerikaanse president Trump. Dat postte Trump op zijn sociale media. De twee hadden het onder meer over hun bondgenootschap en hoe ze de straat van Hormuz willen vrijmaken. Trump noemde het een goed gesprek. Burnham volgde gisteren Keir Starmer op, die opstapte. Voor de 10e nacht op rij hebben Iran en de VS elkaar bestookt met aanvallen. Iran heeft een Amerikaanse luchtmachtbasis beschoten, dat zegt het leger. Ook in de straat van Hormuz werd een schip geraakt. De VS heeft het dan weer gemunt op onder meer Iraanse legerposten en lanceerinstallaties voor raketten en drones. En sport. In Italië heeft Bart Swings zich opnieuw tot Europees kampioen geskielerd. Hij kwam als eerste over de finish in de puntenkoers op 5 kilometer. Het is voor Swings zijn 16e Europese titel. Bij de jeugd pakte Leander de Rooijen het zilver. We krijgen een zonnige start met tegen de namiddag meer wolken. In het centrum van het land wordt het zo'n 24 graden. Morgen start bewolkt met kans op wat regen. Ook op donderdag blijft het bewolkt met een graad of 24. Vanaf vrijdag meer zon en weer wat warmer.

0: zat op de rug van een regenboogdraak en plukte gouden blaadjes van diamantenbomen.
1: Die verlangt alweer om te gaan slapen. Want Sleepworld laat 's nachts je dromen tot leven komen.
2: Nu solde met kortingen tot 50%. Sleepworld is elke zondag open van 2 tot 6. En ook open op onze nationale feestdag.
3: Sleepworld, uw slaap houdt ons wakker.
4: Goodbye bad hair days. Hello stralend kruidvat voordeel. Nu, veel Elsijf shampoo en conditioner. 3 voor maar €12.
3: Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
5: Met de superplusdeals van Delhaize gaan we...
6: Promo koken.
7: Ik heb zin in iets fris.
5: Een pastasalade met pruimtomaten. Want onze Datterino tomaten zijn nu 1 bakje kopen plus 1 gratis.
7: Ja, dat past dat voor mij.
5: Koken en besparen doe je met de superplusdeals van Delhaize. Mee met het leven.
8: Even bollen. Iedereen moet het weten.
9: Het zijn zomersolden bij Bol. Met alleen deze week tot 25% korting op vuilbakken. En tot €100 korting op witgoed, nu gratis aangesloten. Dus effe bollen voor de beste zomerdeals. De korting geldt voor de meest getoonde prijs.
10: Ricci, citroen met framboos. Bekijk.

0: Ga voor onze zoete promo. Nu bij Colruyt. -55% op trostomaten.
1: -55% op tomaten. Perfect, die gaan recht in mijn zomerslaatje.
0: Voorwaarden op colruyt.be. Colruyt, laagste prijzen.
2: Een goed verhaal is nooit ver weg. Kiosk.be bezorgt je de populairste kranten en tijdschriften voor de allerbeste prijs. Met deze week Dag Allemaal. Spraakmakende primeurs en verhalen die raken. Nu voor maar €1,95 per week en altijd opzegbaar. Tot zo op kiosk.be.
3: Grijp de Swiss Sense Hot Deal. Nu tijdelijk met €200 extra korting op boksprings en bedden bovenop de zomersolde. Swiss Sense.

0: We scrollen wat af. Elke dag opnieuw. Maar de mooiste momenten, die gebeuren niet op een scherm. Samen op uitstap. Even echt tijd maken voor elkaar. Op leukstetickets.be vind je inspiratie voor de leukste uitjes. Van dierentuin tot theater, van wellness tot avontuur. Makkelijk geboekt, altijd voordelig, meteen geregeld. Kies voor momenten die blijven. Leukstetickets.be. Jouw dagje uit begint hier.
1: Sleepworld, uw slaap houdt ons wakker.
2: Nu solden bij Sleepworld, met kortingen tot min 50%.
3: Eigenlijk zouden we met de Brabantsonnen moeten beginnen, maar als ik zie hoeveel voetballers dat nog kunnen meezingen, dan is YouTube misschien toch een beter idee. Beautiful day zo meteen. Na het nieuws van 7 met Thomas Everiks. Goedemorgen.
4: Goedemorgen, o dierbaar België. Een stevige feestnacht in Madrid en een zure nasmaak voor Argentinië na de finale op het WK. Nationale feestdag vandaag. En dat werd gisteravond traditioneel op gang getrapt met het Bal Nationaal in de Marolle in Brussel. De 23e editie intussen. 19.000 bezoekers kwamen er mee vieren. En dat is een record. Onder meer voor deze vrouw.
5: The one and only Bella Perez!
6: Come on, Brussel!
7: Wij zijn heel blij dat Bellen er is. We zijn heel blij dat wij er zijn. We hebben een supermooi land. We hebben alles. We hebben zee. We hebben bijna bergen.
8: Goeie bier. Mooie mannen. Dus daarom moeten we fier zijn.
7: En ook mooie vrouwen. Niet vergeten.
4: Vandaag starten de feestelijkheden dan om 10 uur in de Sint-Michiels- en Sint-Goedele-kathedraal in Brussel met het Te Deum. Deze namiddag is er het defilé op het Paleizenplein en doorheen de dag zijn er optredens en activiteiten in het Warandepark. De Britse premier Andy Burnham heeft gebeld met de Amerikaanse president Trump. Dat postte Trump op zijn sociale media. De twee hadden het onder meer over hun bondgenootschap en hoe ze de straat van Hormuz willen vrijmaken. Trump noemde het een goed gesprek. Burnham volgde gisteren Keir Starmer op, die opstapte. Voor de 10e nacht op rij hebben Iran en de VS elkaar bestookt met aanvallen. Iran heeft een Amerikaanse luchtmachtbasis beschoten, dat zegt het leger. En ook in de straat van Hormuz werd een schip geraakt. De VS heeft het dan weer gemunt op onder meer Iraanse legerposten, lanceerinstallaties voor raketten en drones. In Madrid in Spanje is gisteravond de wereldtitel gevierd. Meer dan 1 miljoen mensen kwamen daar op straat. Spanje versloeg Argentinië met 1-0 en werd zo voor de 2e keer in de geschiedenis wereldkampioen. De spelers die reden onder meer met een bus door de hoofdstad en werden 1 voor 1 in de bloemetjes gezet op een groot podium. En die WK-finale van zondag die krijgt trouwens nog een staartje. De Internationale Voetbalbond FIFA heeft een onderzoek geopend naar het gedrag van de Argentijnse middenvelder Leandro Paredes. Na het laatste fluitsignaal greep hij een Spaanse verdediger bij de keel. Een andere Spaanse speler werd op de grond geduwd. Ook tijdens de halve finale tegen Engeland waren er spanningen. Argentijnse spelers vierden toen met een spandoek waarop stond: de Falklandeilanden zijn van ons. Een verwijzing naar een oorlog met de Britten. En zo'n politieke statements zijn verboden. En in Italië heeft Bart Swings zich opnieuw tot Europees kampioen geskielerd. Hij kwam als eerste over de finish in de puntkoers op 5 kilometer. Het is voor Swings zijn 16e Europese titel. Bij de jeugd pakte Leander de Rooie het zilver. En eindigen doen we met het weer. We krijgen een zonnige start met tegen de middag meer wolken. In het centrum van het land wordt het zo'n 24 graden. Morgen start bewolkt met kans op wat regen. Ook donderdag blijft het bewolkt bij een graad of 24. En vanaf vrijdag meer zon en opnieuw wat warmer.
3: En zo werd het bijna 4 over 7. Eens kijken naar de weg. Het zal je niet verbazen dat er op deze feestdag geen probleem zijn. Geen files dus waar je langer dan 5 minuten moet aanschuiven.
9: Dit is Joe.
0: Met Alain Klaas.

Jonas zei gisteren dat we weerkundig in een klein dipje zitten. Een klein dipje. Maar die van U2 zijn optimistisch. It's a beautiful day. En in alle eerlijkheid, toen ik op weg was naar onze studio, heb ik geen wolkje gezien. Staalblauwe hemel. En a beautiful day, ja, dat zal wel niet gelden voor Rudy Garcia waarschijnlijk. Die kreeg gisteren te horen waar het gat van de deur is van de voetbalbond. Net op de dag dat FIFA bekend heeft gemaakt dat België een plekje is gestegen op hun ranking. We staan nu op de 8e plaats wereldwijd en ook net voor onze nationale feestdag. En die dag gaan we hier bij Joe in de verf zitten met de 100 beste Belgische nummers, die hoor je straks vanaf 10 uur. Vanaf het moment dus dat we de deuren van ons Paradise Beach in Westende zullen openen. En misschien leggen we daar ook wel een cadeautje voor jou klaar. Als je straks die smaak kan raden die we hier zullen wegklikken. Ja, die candy van gisteren, dat was niet zo voor de hand liggend, moeten we toegeven. Die van vandaag is een stuk eenvoudiger. Dat kan ik nu al verklappen. Dat gat van de playlist gaan we zo meteen dichten na deze twee nummers van bij ons. Meteor, zometeen met nooduitgang. En ook dit komt van bij ons, van Two Man Sound en de Disco Samba.

0: Dit is Joe.
1: Joe. Good times. Great music. Dit was niet wat ik wilde, niet wat het moest zijn. Het zou me niets kunnen schelen, nee, echt niemand kreeg me klein. Maar nu moet ik bekennen, ook al klinkt het raar. Het onbekende heeft me best wel pijn gedaan.

0: wie deze man ondertussen nog steeds aanspreekt als Joris van Rossum. Die zal hem al heel lang kennen waarschijnlijk. Want ondertussen is die meteoor zo ingeburgerd dat zijn naam al, zijn eigen naam, al een beetje vreemd begint te klinken. Nooduitgang, dat is zijn nieuwe single. Maar straks in onze Best of Belgium Top 100 gaan we hem ongetwijfeld nog een paar keer horen.
1: Dit is Joe.
0: Ja, Belgische feestdag vandaag. Alles is Belgisch vandaag, behalve het Franse vuurwerk vanavond in Brussel. Ja, wist je dat het grote vuurwerk in Brussel vanavond dus door een Frans bedrijf wordt afgestoken? Onze eigen Belgische vuurwerkmakers, die door de droogte al heel veel shows aan hen zagen passeren, voelen zich uiteraard compleet voorbijgestoken. Zo beweert Christophe Buil, de voorzitter van de Belgische Federatie van Vuurwerkmakers, dat nog nooit een Vlaams bedrijf de kans heeft gekregen om het vuurwerk te voorzien. Misschien moeten we de rollen omkeren en volgend jaar bij 14 juillet, dus op die Franse feestdag, Belgisch vuurwerk daar proberen af te steken. Aan de Eiffeltoren, dat zal waarschijnlijk ook niet gebeuren. Toch wel raar. En vandaag is het dus de nationale feestdag, brengt ons automatisch bij dit hier.
1: Het gat van de playlist.
0: Of misschien moeten we voor de gelegenheid toch eens een keertje... En ik neem aan dat je vandaag de hele dag gaat luisteren naar onze Belgische top 100. Of wordt het op deze verlofdag een uitstapje? Of wordt het gewoon gevierd op zijn Belgisch met een goed lekker pak frieten vanavond? Ja, onze muzikale frietzak die is nog niet volledig gevuld. Daar kan nog een frietje bij. Dus ik ben op zoek naar jouw favoriete Belgische plaat. Ik stel voor dat we vandaag voor de verandering is geen suggesties doen. Maar dat ze allemaal van jou komen. Wat is jouw favoriete Belgische nummer? Dat mag je nu doorsturen via de Joe-app. Gaan we zo meteen eens kijken wat er allemaal is binnengekomen. Eerst genieten van Kiss, I Was Made For Loving You. En deze Wet, Wet, Wet.

0: Joe Paradise Beach. Dat is het grootste ijssalon op het strand met de allerbeste artiesten. Terwijl jij geniet van een heerlijk ijsje, zorgen wij voor de strafste optredens. Met nu vrijdag, live at the beach, Belle Perez. Joe Paradise Beach. Nog tot en met 9 augustus op het strand van Westende.
1: Is je badkamer niet toe aan meer dan alleen een nieuwe handdoek? Profiteer nu in juli van de mega solde bij X2O Badkamers. Ontdek badkamers in elke stijl voor elk budget. X2O Badkamers. Dubbel zo blij mee. Nu zondag zijn al onze showrooms uitzonderlijk open.
2: We scrollen wat af. Elke dag opnieuw. Maar de mooiste momenten? Die gebeuren niet op een scherm. Samen op uitstap. Even echt tijd maken voor elkaar. Op leukstetickets.be vind je inspiratie voor de leukste uitjes. Van dierentuin tot theater, van wellness tot avontuur. Makkelijk geboekt, altijd voordelig, meteen geregeld. Kies voor momenten die blijven. Leukstetickets.be. Jouw dagje uit begint hier.

0: Ze zitten sinds kort in een select clubje die van Kiss. Namelijk mensen die 1 miljard streams hebben op YouTube. Als je weet dat Baby Shark de 17 miljard heeft, dan is nog wel een wegje af te leggen. Kiss and I was made for loving you. Joe.
1: Het gat van de playlist.
0: Ja, eens kijken wat er is allemaal binnengekomen. Ja, je weet dat we straks de Best of Belgium Top 100 gaan uitzenden. De beste Belgische 100 nummers. Maar als opwarmertje, zeg maar, toch is gevraagd wat we nog allemaal zouden kunnen toevoegen aan die lijst. Wel, Michel uit Knokke-Heist, die heeft iets fijns van aan de kust van aan het zeetje toegevoegd. Arno komt van Ginder natuurlijk, hè. Putain. Hele goede suggestie. Nous sommes des Européens. Dit is ook een paar keer gesuggereerd.
2: Nooit had ik een beter vriend als Benjamin.
0: Kwamen trouwens een paar nummers van Louis Neefs binnen. Ook logisch natuurlijk. Benjamin werd gesuggereerd door Mark uit Sint-Truiden. Lieve uit Harelbeke, die zou dan dit vooral willen horen.
3: Jij mag me alles vragen.
0: Prachtig nummer, hè.
3: Jij mag me alles vragen.
0: Ik ben er redelijk zeker van dat we die straks ook in onze Best of Belgium Top 100 zullen hebben. Wat een pareltje is dat toch van Philippe Robrecht en Magie. Maar ja, dit is zo vaak aangevraagd, dat kunnen we niet negeren. Onder andere door Lisbeth, Kevin en nog een hele reeks anderen. Porselein.

0: een mooi plekje staan straks in die Best of Belgium Top 100. Het muziekdoosje hoort er wel bij natuurlijk, hè. Fantastisch nummer, Jasmin en Porselein. Zometeen Céline Dion en I'm Alive. Maar eerst de hoofdpunten uit het nieuws. Die krijg je van Thomas Everiks. Goedemorgen.
1: Goedemorgen. Nationale feestdag vandaag. Met op de planning het Te Deum. Dat is een misviering ter ere van de koning en zijn familie. Het is vooral uitkijken tot we de koning en de koningin met hun vier kinderen die trappen zien opwandelen. En deze namiddag is er dan ook nog het defilé op het Paleizenplein en doorheen de dag activiteiten in het Warandepark. En nog een Belgische trots, Bart Swings, die heeft zich tot Europees kampioen geskielerd. Hij kwam als eerste over de finish in de puntenkoers op 5 kilometer. Het is voor Swings zijn 16e Europese titel. En de FIFA onderzoekt de agressie van de Argentijnse middenvelder Leandro Paredes. Die greep een Spaanse speler bij de keel en werkte een andere tegen de grond. Dat gebeurde na het afluiten van die match die Argentinië verloor. We krijgen een zonnige start met tegen de namiddag meer wolken in het centrum van het land. Wordt het zo'n 24 graden. Morgen start bewolkt met kans op wat regen. Ook donderdag blijft het bewolkt bij een graad of 24. En vanaf vrijdag dan meer zon en opnieuw wat warmer.
0: Het mag dan een feestdag zijn. Het is eigenlijk wel een goed idee om vroeg uit bed te gaan en nog een stukje van de wereld te zien. Want het is echt fantastisch mooi weer op dit moment. Straks als de wolkjes komen, dan zal je dat moeilijk kunnen voorstellen. Maar op dit moment echt wel prachtig. Geen files ook op onze snelwegen. Wat had je gedacht op deze feestdag? Dus geen plek waar je langer dan 5 minuten moet aanschuiven.
2: Sleeplife. Nu bij Sleeplife. Zonde op bedbodems, matrassen, dekbedden, kussens en bedtextiel. Sleeplife.
3: Dit is Joe.
2: Met Alain Klaas.

Na al dat onheilspellende nieuws van de afgelopen jaren had niemand verwacht wat er toch zal gebeuren binnen een zestal weken. Ze zal weer op het podium staan in Parijs en niet één keer. Ondertussen zijn er al 16 shows dit najaar. Ja, de reeks begint op 12 september en in mei volgend jaar staat ze er opnieuw. Dan zijn er weer al 10 shows. Ja, I'm Alive, dat is wel duidelijk. Céline Dion in de ochtend. Ja, vandaag en morgen zijn niet de beste dagen van deze maand. Als je nu buiten kijkt, dan kan je bijna niet voorstellen dat er straks nog wolkjes en morgen zelfs een beetje regen komt. Maar we zijn al extreem verwend geweest deze zomer en vanaf donderdag wordt het weer wat warmer. En dan longt dat Paradise Beach toch wel. Ik heb het afgelopen weekend vastgesteld hoe gezellig het daar is en hoe lekker ook. Oh, als je zin hebt in een lekker ijsje of een cocktail of een mocktail. We hebben ook cannoli van die koekjes, ook lekker hoor. Wel, je bent welkom elke dag van 10 uur tot 10 uur, maar niet te lang wachten, want we zijn er tot 9 augustus. Maar als je daarvoor een bezoekje kan brengen, dan zou het wel eens kunnen dat het allemaal op onze kosten is, want ik heb hier een goodie bag weg te geven. Wat zit erin? Er zit zo'n toffe tote bag bij, een t-shirt, een sleutelhanger, een strandbal, en er is ook een voucher voor een heerlijk ijsje op dat Paradise Beach. Allemaal exclusieve spulletjes die je dus niet kan kopen, maar die je hier wel kan krijgen tijdens de zomerochtend van Joe. Hoe ga je nu meespelen? Wel door naar de Joe-app te gaan, die te openen en naar de chat te gaan. En zometeen het smaakje dat we weglikken door te sturen. En het is een eenvoudige vandaag, dat kan ik dus al zeggen. Dus als je op deze feestdag vroeg uit de veren bent, dan zou het wel eens kunnen dat het vandaag jouw dag is. Dit is de opgave. Van zodra je hoort likken, kan je doorsturen.

0: vanavond bij VTM is het, behalve het weer, al Brits wat de klok slaat in Met Vier in Bed. En bij VTM 2 weer of geen weer, ze zijn klaar voor ronde 2 van World Matchplay Darts. Vanavond bij VTM en VTM 2.
1: Vandaag zijn we uitzonderlijk open. Kijk snel op zelfbouwmarkt.be.

0: Als je dit een leuk nummer vindt, dan zal je de Dream Academy uit het midden van de 80's ook wel leuk vinden. Life in an Older Town, want daar is het volledig op gebaseerd. Dit is de Sunshine van Dario G. We gaan naar Wendy uit Zonhoven. Goedemorgen, Wendy.
1: Goedemorgen.
0: Goedemorgen. Is het zonnig in Zonnehoven? Ik weet dat het flauw is om te vragen, maar het is toch wel belangrijk op een dag zoals deze. Is het zonnig daar?
1: Nog een klein beetje bewolkt. Toch een beetje fris.
0: Oh, ja, het is wel een beetje fris. Dat klopt wel. Hier echt geen wolkje aan de lucht in het centrum van het land. Maar ik vrees dat we straks toch nog wel wat wolkjes zullen krijgen. Dus als je naar ons Paradise Beach zou willen gaan, misschien wat later deze week, want dan wordt het daar weer stralend weer. Ben je al geraakt daar in Westende, Wendy, of nog niet?
1: Nee, nog niet. Mijn verlof begint volgende week vrijdag.
0: Oh, maar kijk eens aan. En Paradise Beach staat wel op jouw verlanglijstje?
1: Uiteraard.
0: Oh, en nu nog veel meer, want we hebben daar een goodie bag voor jou klaargelegd. Tenminste, als je het weggelikte smaakje hebt herkend natuurlijk. Hè. Wat hadden we weggehaald?
1: Koffie.
0: Koffie, inderdaad, dat was datgene wat we hadden weggelikt. Lag een beetje voor de hand, hè. Eén kopje koffie. Van VOF, de kunst. Goed, zeg, Paradise Beach staat al op de planning. Zijn er nog andere vakantieplannen, Wendy?
1: Nee, ik blijf dit jaar thuis.
0: Ah ja, maar groots gelijk. Ik kan heel
1: aangenaam. Het is
0: zonnig,
1: hè?
0: Ja, ik wou net zeggen, ja, eigenlijk het beste plekje in Europa is hier. Van zodra je naar het zuiden gaat, dan zit je met bosbranden en waanzinnige temperaturen. En we hebben hier ook al wel een beetje onze temperatuur gehad, maar eigenlijk kunnen we absoluut niet klagen. Groot gelijk, Wendy. Nee, we leggen dat cadeautje voor je klaar daar aan ons Paradise Beach. Ik wens je daar heel veel plezier mee en geniet van je nationale feestdag.
1: Dankjewel, jullie ook.
0: Bye bye.

De groepsnaam klonk als een vogeltje, een kajagoogoo. En de zanger van de groep zag er ook uit alsof hij was weggevlogen uit Paradise, dat moet ik zeggen. Hele speciale figuur was dat, die Limaal, want zo heet hij, de zanger van die kajagoogoo Too Shy uit het begin van de jaren 80. Het is dinsdag en als dat een dag is waarop je in de loop van het jaar wel eens luistert naar De Ochtend met Sven en Anke, dan weet je dat dinsdag het moment is waarop hier een coverartiest passeert. Wel, die gewoonte trekken we door, deze Joe Summer. Maar deze keer mag jij kiezen welke coverartiest heeft tijdens dat recentste seizoen van Sven en Anke, dat echte feestseizoen, hè, tiende seizoen, een bijzondere indruk nagelaten. Welk nummer wil jij graag nog eens horen? Wel, dit is je kans om een van die magistrale dingen opnieuw te beluisteren. Je mag het nu laten weten via de Joe-app. En we gaan naar het nieuws van 8 uur met een heel tof nummer van Hathaway. What is Love? Goedemorgen!

0: Gold presenteert Bruce Springsteen Forever. Rudy Franks duikt samen met jou in de muziekcarrière van de Bos.
1: Hey, ik ben Rudy Franks, jarenlang oorlogsjournalist, maar nu met wat meer tijd voor andere passies. De Bos.
0: Bruce Springsteen Forever met Rudy Franks. Beluister Bruce Springsteen Forever en alle andere Forever-reeksen nu op joegold.be of in je favoriete podcast-app. Joe Gold.
2: 21 juli, nationale feestdag met vanaf 10 uur onze Best of Belgium Top 100. Maar ook dit uur draaien we een klassieker van bij ons, van de Dinky Toys. Ja, ja. Na het nieuws van 8 uur met Thomas Everiks. Goedemorgen.
3: Goedemorgen en oh dierbaar België. Kan Remco ons land vandaag trots maken en een onderzoek naar Argentinië op het WK? Ja, zoals Alain het zegt, de nationale feestdag vandaag. En dat werd gisteravond traditioneel op gang getrapt met het Bal Nationaal in de Marolle in Brussel. De 23e editie. Intussen 19.000 bezoekers kwamen er mee vieren. Dat is een record. En ze kwamen onder meer voor deze vrouw.
4: The one and only Belle Perez!
5: Come on, Brussel!
6: Wij zijn heel blij dat Bellen hier is. We zijn heel blij dat wij hier zijn. We hebben een supermooi land. We hebben alles. We hebben zee. We hebben bijna bergen.
7: Goeie bier. Mooie mannen. Dus daarom moeten we fier zijn.
6: En ook mooie vrouwen. Niet vergeten.
3: Vandaag starten de feestelijkheden om 10 uur in de Sint-Michiels- en Sint-Goedele-kathedraal in Brussel met het Te Deum. En deze namiddag is er het defilé op het Paleizenplein en doorheen de dag nog optredens en activiteiten in het Warandepark. In Brussel mag het vuurwerk in het Jubelpark vanavond trouwens doorgaan, ondanks de droogte, dat meldt de brandweer. De afgelopen weken was daar twijfel over, omdat er in heel Vlaanderen code oranje geldt. Op het dancefestival Tomorrowland afgelopen weekend werd het vuurwerk bijvoorbeeld verboden. We starten vandaag aan week 3 in de Tour met op het programma een stevige tijdrit van 26 kilometer. Benieuwd of we ook daar kunnen rekenen op onze Belgische trots Remco Evenepoel. Die vertrekt als voorlaatste, als tweede in het klassement. Hij volgt intussen op 5 minuten van de Sloveense leider Tadej Pogacar.
8: Mijn mindset is om die tweede plek proberen vast te houden. En voor mij is morgen een heel belangrijke. En dan ga ik proberen 2 dagen zo economisch mogelijk door te komen om dan vrijdag en zaterdag op mijn best te zijn weer. Om de tweede plek te verdedigen. Maar ik ga niet meteen beginnen zweven en dromen van toerwinst.
3: De eerste renner rolt om 1 uur van het podium. Evenepoel vertrekt rond 16:45. In Madrid in Spanje is gisteravond de wereldtitel gevierd. Meer dan 1 miljoen mensen kwamen daar op straat. Spanje versloeg Argentinië met 1-0 en werd zo voor de 2e keer in hun carrière, liever of in hun geschiedenis, wereldkampioen. De spelers reden onder meer met een bus door de hoofdstad en werden 1 voor 1 in de bloemetjes gezet op een groot podium. En die WK-finale van zondag, die krijgt trouwens nog een staartje. De Internationale Voetbalbond FIFA heeft een onderzoek geopend naar het gedrag van de Argentijnse middenvelder Leandro Paredes. Die heeft na het laatste fluitsignaal een Spaanse verdediger bij de keel gegrepen. Een andere Spaanse speler werd op de grond gewerkt. Ook tijdens de halve finale tegen Engeland waren er al spanningen. Argentijnse spelers vierden toen met een spandoek waarop stond: de Falklandeilanden zijn van ons. En dat is een verwijzing naar een oorlog met de Britten. De Britten wonnen die. En zo'n politieke statements zijn verboden. We krijgen een zonnige start met tegen de namiddag meer wolken. In het centrum van het land wordt het zo'n 24 graden. Morgen start bewolkt met kans op wat regen. Ook op donderdag blijft het bewolkt bij een graad of 24. En vanaf vrijdag meer zon en opnieuw warmer.
2: Ja, ik ben net nog eens buiten gaan kijken. Prachtig weer nog altijd hier in het centrum van het land. Lichte wolkensliertjes beginnen nu te verschijnen. Dus ja, het zal waarschijnlijk toch niet voor de hele dag zijn. Maar op dit moment nog bijzonder aangenaam. Geen files op onze snelwegen op deze nationale feestdag. Dus geen enkele plek waar je meer dan 5 minuten verliest.
0: Dit is Joe.
9: Met Alain Klaas.

Een paar dagen geleden hebben ze een bijzondere verjaardag gevierd bij de Spice Girls. Nou, afgelopen vrijdag was het, toen was het precies 30 jaar geleden op de kop dat Wannabe uitkwam. Dat ene singeltje. Kunnen we toch wel zeggen dat het leven van vijf vrouwen serieus op zijn kop heeft gezet. Ja, die waren plots goed gelanceerd en dit was een van die opvolgers. Hè? Who do you think you are? Ik wens je een hele fijne Belgische feestdag. Misschien trek je wel richting Warandepark om naar dat defilé te gaan kijken en alle festiviteiten. Of om prinses Elisabeth te gaan spotten. Ja, dat zou me niet verbazen, want ze is met stip onze populairste royal. Dat bleek gisteren uit een peiling, een heel stuk boven onze koning zelfs. Jawel, dus er zullen een hele hoop fans opduiken. Daar waarschijnlijk. En suggesties voor die coverartiest, die mogen nog pakweg een minuutje doorgestuurd worden. En dan gaan we er hier één klaarzetten. Eerst een van mijn favorieten van het moment, Olivia Dean. Wat een topnummer is dat toch? So easy to fall in love. Dit is niet minder natuurlijk. Hè? Earth, Wind and Fire en Boogie Wonderland.

Ik zag ze op de uitreiking van de Grammy Awards en ik dacht bij mezelf, het lijkt alsof ze al 40 jaar op het podium staat. Die leeftijd heeft ze zelfs niet, dus dat is onmogelijk, maar ik bedoel maar de vlotheid en de charme die ze daar tentoonspreiden. Sindsdien enorm, enorme fan van Olivia Dean, So Easy to Fall in Love. En daarvoor Earth, Wind and Fire, samen met The Emotions ook nog en Boogie Wonderland. Ja, we hebben heel veel suggesties binnengekregen voor die cover. Ja, maar het zal niet verbazen, waarschijnlijk een van de meest opvallende verschijningen in die coverartiest tijdens dat recentste seizoen van Sven en Anke was toch wel Isabella A. Als je vanavond trouwens rond 11:30, dus een half uurtje voor middernacht, afzakt naar dat Luisterplein op de Gentse Feesten, dan kan je ze daar ook zien, Isabella A. Al zal het waarschijnlijk zonder die grote hit van haar blank of zwart zijn, want dat nummer was eigenlijk bedoeld als oproep tot verdraagzaamheid, maar het woordje blank, oh, dat liet vandaag de dag ook alweer gevoelig. Isabella A. merkt naar eigen zeggen zelf op dat de sfeer in het publiek soms omslaat wanneer ze die hit start. Dus ja, en de tekst zomaar veranderen naar wit of zwart, dat ziet ze ook niet helemaal zitten. Dus de klassieker blijft voorlopig van de setlist geschrapt. Maar om je alvast in de sfeer te brengen, duiken we nog eens in dat coverrepertoire dat ze hier heeft gebracht. En er is natuurlijk één plaat die telkens opnieuw wordt aangevraagd. En we gaan ze gewoon draaien. Onder andere gevraagd door Gaëtan, door Mirjam, door Ingrid uit Harelbeke. Echt een hele lijst. Deze We're the Wild

0: Even tijd voor jezelf? Laat je inspireren door het magazine Margriet. Dompel je onder in persoonlijke verhalen. Laat je raken door herkenbare columns. En lees alles over gelukkig en gezond ouder worden. Met Margriet wordt het leven nog leuker. Want je beste tijd is nu. Haal Margriet nu in de winkel voor maar €3,99.
1: Sommige Volkswagen-kilometers vergeet je nooit.
2: Zoals kilometer 65.000. Onze dochter haar eerste rijles met onze Polo. Paniek, echt aan elk kruispunt. Totdat hij ineens perfect inparkeert en zegt... Kun je iets van leren, hè, mama?
1: Ja.
2: En dat er nog veel kilometers mogen volgen? Daar zorgen we samen voor. Vertrouw daarom op een officiële Volkswagen-concessiehouder... voor je onderhoud en herstellingen. Ook als je naar de keuring moet. Maak nu je afspraak voor een gratis keuringscheck. Volkswagen. Op nog veel kilometers samen.
0: Ontdek het magazine Margriet

show. Die zal waarschijnlijk niet opduiken daar in Gent. Het zal alleen Isabelle A zijn. Dus die combinatie van die twee blijft wondermooi. De superlatieven druipen van het scherm telkens als we het nummer draaien. Dus met heel veel plezier nog eens die cover gedraaid. Volgende week dinsdag doen we hetzelfde. Dus dan kan je weer een suggestie doorsturen. En gaan we nog eens in die collectie van fantastische covers draaien. Ja, Katy Perry daarnet, die had een bijzonder lastige periode achter de rug. Ze was al een tijdje aan het zingen. Ze had zelfs een mooi platencontract gekregen. Maar er werd plots een punt achtergezet van de ene dag op de andere. En toen dacht ze, ik heb hier nog een troefkaart. Een beetje controversieel nummer, maar het valt wel op. I kissed a girl and I like it. En het deed zijn ding. Ze stond plots bovenaan alle hitparades. En iedereen stond weer te wapperen met een platencontract. En ondertussen nog altijd bijzonder hot, die Katy Perry. Ik ben vandaag trouwens weer op zoek naar iemand die de laatste 10 minuten, pakweg 10 minuten, van deze Joe Summer wil vullen. Denk eens goed na. Wat zijn zo de 3 nummers die je graag wil horen op een zomerse dag zoals vandaag? Het hoeft niet allemaal een Vamos a la Playa te zijn. Maar gewoon, Summer Request. Gewoon 3 nummers waar je blij van wordt. Het zou dus kunnen dat deze Belgische feestdag dan straks voor jou een muzikale feestdag wordt. Maar dan moet je nu dus die favorieten doorsturen via de Joe-app. Welke 3 platen maken jou gelukkig op een gemiddelde zomerse dag? Je mag het doorsturen via de Joe-app. En misschien bel ik jou dan straks wel en gaan we die 3 platen ook draaien. We zijn op weg naar de hoofdpunten, moet ik zeggen, van het nieuws. Zometeen komen die eraan om 8:30 na deze Beat It van Michael Jackson.

0: man die je zeker deze namiddag niet zal horen. Want de laatste keer dat ik heb gekeken was dit geen Belg. Michael Jackson en Beat It. Out in the Streets van Dinky Toys. Dat komt wel van bij ons. Die hoor je zo meteen. Eerste hoofdpunt uit het nieuws. En die hoor je van Thomas Eembrechts. Goedemorgen.
1: Goedemorgen. Het schandaal rond donoren breidt uit. Dat schrijft de VRT. Ook bij eiceldonoren is er geen rekening gehouden met het maximale aantal donaties. In mei vorig jaar ging de bal aan het rollen bij spermadonoren. Toen bleek dat er bij zeker 93 spermadonoren die limiet overschreden was. Voor wie het nog niet door had, België boven vandaag, want we vieren de nationale feestdag. Met over een klein uur, of met over een dik uur moet ik eigenlijk zeggen, de koning en zijn gezin die arriveren aan de Sint-Michiels en de Sint-Goedele-kathedraal voor het Te Deum. Dat is een misviering. Deze namiddag is er dan nog het burgerlijk en het militair defilé om 4 uur. En de renners in de Tour die rijden vandaag een tijdrit, een pittige van 26 kilometer. Het is natuurlijk uitkijken naar Remco Evenepoel, die vertrekt als voorlaatste, als tweede in het klassement. Hij volgt intussen op 5 minuten van de Sloveense leider Tadej Pogacar. Evenepoel die vertrekt rond 4:15. We krijgen een zonnige start met tegen de namiddag meer wolken. In het centrum van het land wordt het zo'n 24 graden. Morgen start bewolkt met kans op wat regen. Ook op donderdag blijft het bewolkt bij een graad of 24. En vanaf vrijdag meer zon en weer wat warmer.
0: Ja, en hoe het ook zij, dat Te Deum zullen wij missen, hè, want wij hebben iets anders te doen.
1: Sorry. Hey. Ja.
0: Ja.
1: Ja, kijk, we zullen er niet bij. Maar ik, in het nieuws, je gaat er wel een stukje bij zijn.
0: Oeh, maar kijk, we kijken er nu al naar uit. Tot straks om 9 uur. En geen files op onze snelwegen waar je meer dan 5 minuten verliest. Logisch, hè, op deze feestdag.
2: Sleep Life. Nu bij Sleep Life. Solde op slaapcomfort en bedtextiel. Sleep Life. Sleep Life.
3: Dit is Joe.
2: Met Anne en Klaas.

0: volledige servies meegenomen naar de studio. Moet maar eens luisteren. Hup, alles moest passeren. Aurum Street van de Dinketoys. Ja, het is de periode waarin Coco Junior de ene na de andere meezinger uit zijn mouw kon schudden. En ook allemaal met diezelfde zomerse vibe. En het is Belgisch, dus dat hebben we graag op deze dag. Hè. Dinketoys en Out in the Streets tot 8:30. Ja, we hebben Anna uit Laakdal gelukkig gemaakt met een geweldig weekend vorige week in La Roche-en-Ardennes. Het enige wat ze vorige week moest doen, was die 5 producten die ik in mijn koffer heb gestoken oplijsten. En ze had ze allemaal juist. Die koffer is ondertussen leeg gemaakt, maar we zijn dus opnieuw aan het vullen. Gisteren heb ik er al iets ingestoken, dat mag ik niet verklappen. Mondje dicht. Maar als je meteen meekijkt via de webcam of via de app, het kan ook via het kanaal van VTM Gold, dan kan je misschien nog wel iets te weten komen. We spelen voor 2 overnachtingen deze week voor 2 personen in Golden Lake en Spa in de Ardennen. Alles van Anatura. Dat is ook weer alles erop en eraan. Ontbijt, wellness, fles champagne, 4 gangen menu. Echt alles daarbij. Blijf luisteren, want zometeen ga ik dat tweede item in onze koffer steken. En dan is het de bedoeling dat jij goed onthoudt wat er allemaal in verdwijnt.
1: Anatura, luxe vakantieverblijven om zalig te ontspannen in eigen land. Anatura, nature as a destination.

Lionel Richie daarnet met All Night Long. En dit was Alize. Ja, dat leek gewoon een jong meisje dat het vanuit het niets er plots was toen. Maar er zat een hele machine achter. Allemaal aangestuurd door Mylène Farmer. De dame die Désenchanté origineel maakte. Hè, later succesvol gecoverd door Kate Ryan. Het was dus een project van die Mylène Farmer, die Alize en Moi Lolita. Het is 8:15 geworden. Ja, en deze week spelen we dus voor 2 overnachtingen voor 2 personen in dat Golden Lake en Spa in de Ardennen van Anatura. Inclusief ontbijt, wellness, fles champagne, 4 gangenmenu, alles erop en eraan. Ik hoop dat je je lijstje hebt klaargelegd, want ik ga nu dat tweede item in onze koffer steken. Misschien eerst nog eens kijken naar dat eerste item. Ik mag er niks over vertellen, maar ik kan je wel vertellen. En dat wil tonen. Kijk. Ik heb nu een beetje spijt dat ik er heb uitgehaald, want dan moet ik het weer netjes opvouwen zo meteen. Maar het is vooral heel zacht. Dus dat kan ik wel zeggen. Maar goed, dat heb je mogelijk gezien op de camera. Wat is nu het tweede item? Bijzonder handig op zo'n wellnessweekend. Een paar slippers. Ja, dus de slippertjes die verdwijnen in de koffer. En zo hebben we nu...

dus twee items in onze koffers gelegd, in onze koffer gelegd. En de bedoeling is dat je ze dus allemaal noteert. Want vrijdag ga ik jou vragen welke vijf items hebben wij in onze koffer gestoken. Dan moet je een beetje geluk hebben dat de computer jouw naam eruit kiest. En dan gaan we natuurlijk eventjes controleren of al die items op jouw lijst inderdaad juist zijn. En dan mag je op reis vertrekken. Slippers, die moet je dus op dat lijstje zetten als tweede item. Dit zijn de Doobie Brothers. Yeah.

Voorlopig blijft Madonna onbetwiste Queen of Pop. Maar als er ooit beslist wordt om er een punt achter te zetten bij Madonna, dan zou het toch wel eens kunnen dat de kroon richting Dua Lipa gaat. Want zij beheerst toch wel een tijdje de top 40 de jongste jaren. Onder andere met de single die we daarnet hebben gehad, Illusion. We zijn op weg naar het nieuws van 9 uur. Dat komt er weer aan. Ondertussen heb jij dat tweede item slaafs genoteerd op dat lijstje. Toch, hè? Daar ga ik nu wel uit. Right. Heel veel succes in ieder geval de rest van de week voor die reis van Anatura. Zometeen draaien we Marco Borsato, net voor het nieuws, en nu Kenny.

0: Attention luisteraars. Het vocabulaire van VTM Go wordt drastiekman uitgebreid. Dus hier alvast een paar eerste woordjes. Chasse patat, dat is tombonen die plat op zijn buik in het zwembad valt. Bidon collé, dat is Ruben van Gucht die zijn fles wijn niet meer wil afgeven. Congé payé, dat zijn wij die...
1: Mark, wat heeft dat met koers te maken, jong?
0: Koers? Hoe koers?
1: Ah wel, congé payé. Elke avond live op VTM Go.
2: VTM, kleurt je dag.
3: Sleep World, uw slaap houdt ons wakker.
4: Nu solden bij Sleep World, met kortingen tot min 50%.
5: Voorlopig nog een prachtig blauwe hemel hier in het centrum van het land. Maar hoe lang zal dat allemaal duren? Jonas die weet er alles van. Hij vertelt het zo meteen. Eerst het nieuws van 9 met Thomas Everiks. Goedemorgen.
6: Goedemorgen. Opnieuw een schandaal met donoren. Nationale feestdag vandaag. En laten we hopen dat we ook België boven hebben in de Tour vandaag. Het donorschandaal breidt uit. Ook bij eiceldonoren blijkt er geen rekening gehouden met het maximale aantal donaties, dat schrijft VRT. Het is bij wet bepaald dat een donor maximaal aan 6 gezinnen mag doneren. In mei vorig jaar ging de bal aan het rollen. Het sperma van een Deense donor met een kankerverwekkend gen werd te veel gebruikt. Hij heeft over heel Europa bijna 200 kinderen verwekt. Ook bij ons bleek van 93 donoren het sperma te vaak gebruikt te zijn. België boven vandaag, want we vieren de nationale feestdag met over een klein uur de koning en zijn gezin die arriveren aan de Sint-Michiels en de Sint-Goedele-kathedraal voor het Te Deum. Dat is een misviering. Deze namiddag is er dan het burgerlijk en het militair defilé om 4:00. En we starten vandaag ook aan week 3 in de Tour met op het programma een stevige tijdrit van 26 kilometer. Benieuwd of we ook daar dus kunnen rekenen op, of kunnen rekenen liever op onze Belgische trots Remco Evenepoel. Die vertrekt als voorlaatste, als tweede in het klassement. Hij volgt intussen op 5 minuten van de Sloveense leider Tadej Pogacar.
7: Mijn mindset is om die tweede plek proberen vast te houden. En voor mij is morgen een heel belangrijke. En dan ga ik proberen 2 dagen zo economisch mogelijk door te komen om dan vrijdag en zaterdag op mijn best te zijn weer. Om de tweede plek te verdedigen. Maar we gaan niet meteen beginnen zweven en dromen van toerwinst.
6: De eerste renner rolt om 1:00 van het podium. Evenepoel vertrekt rond 16:45. We krijgen een zonnige start met tegen de namiddag meer wolken in het centrum van het land, een graad of 24.
5: Ja, we mogen niet klagen, toch? Maar een beetje wolken, die komen er waarschijnlijk wel aan. Alle details die volgen dus zometeen. Eerst nog snel naar de weg kijken, maar er is heel weinig nieuws te rapen. Geen files op onze snelwegen waar je meer dan 5 minuten verliest.
8: Dit is Joe.
2: Met Anne en Klaas.

0: Abba en Lay All Your Love On Me. Ik ga verder niet meezingen, want dat komt niet helemaal goed. Abba dus, om dit laatste uur te starten. Ja, deze nationale feestdag wordt wel eens Drash Nationaal genoemd, maar vandaag zal het zo niet zijn.
1: Het weer met Jonas.
0: Nee, vandaag zal het een redelijk droge Belgische feestdag zijn, hè Jonas? Goedemorgen.
2: Hey, goedemorgen, absoluut. Het is een volledig droge nationale feestdag. En we krijgen toch best wel mooi weer. Nu, op dit moment wel nog grote verschillen in het land. Want over het noorden, dus in de provincies Antwerpen, Limburg, daar is er veel bewolking. Heeft de zon het nog moeilijk, terwijl er over het centrum en het westen toch wat meer opklaringen zijn. Maar in de loop van de dag gaan we toch overal mooie zonnige periodes krijgen. Al zijn er waarschijnlijk in de loop van de namiddag wel wat Noordzeewolken die richting de kust drijven. Dus vanmiddag waarschijnlijk aan de kust net iets minder zonnig dan in het binnenland. Maar ja, overal dus droog weer. En het wordt best aangenaam warm. Hè. We gaan naar 4, 25 graden in het centrum. Aan de kust, daar vandaag temperaturen rond zo'n 21 graden.
0: Ja, toen ik er straks naar hier reed, geen wolkje te zien. Het was echt fantastisch. Het was redelijk vroeg natuurlijk vanmorgen nog. Maar het zag er fantastisch uit. En jij hebt er ondertussen al een ballonvaart ingedaan, heb ik begrepen.
2: Ja, inderdaad. We zijn vanmorgen vroeg met zonsopgang opgestegen in Ternat en zijn een uurtje geleden geland in Herne. En het was inderdaad fantastisch. Hè? Een prachtige zonsopgang, een helderblauwe lucht ook hier. Dus het was alweer genieten.
0: Fantastisch. En als je dan opstijgt, weet je dan op voorhand al waar je gaat landen? Of is dat echt een beetje waar de wind ons naartoe brengt?
2: Dat is effectief waar de wind ons naartoe brengt. Hè? Dus op basis van de voorspellingen weten we natuurlijk wel naar welke richting dat we gaan. Maar waar precies we uitkomen is altijd wel een beetje een verrassing. Maar dat maakt het ook net zo boeiend, dat ballonvaren.
0: Ja, niet elke boer is daar gelukkig mee natuurlijk. Maar dit geheel terzijde. Zeg, wat kunnen we de komende dagen verwachten, Jonas?
2: Morgen wordt dan de mindere dag van de week. Hè. Dus morgen krijgen we toch wel veel bewolking. En dan kan er zelfs een beetje lichte regen vallen. Vooral over het centrum en het oosten van het land. In het westen blijft het waarschijnlijk wel droog. Maar het zijn echt minieme hoeveelheden. Hè. Het is heel weinig dat er zal vallen. Absoluut niet voldoende dus om een einde te maken aan de droogte. En waarschijnlijk in de loop van de namiddag ook een paar opklaringen in het westen. Het is morgen wat minder warm. Met temperaturen rond zo'n 21 graden. Maar de dagen nadien wordt het dan niet beter. Hè. Dus donderdag, dan gaan we nog met veel wolken starten, maar na de middag zijn er mooie opklaringen. Het wordt 23 graden en vrijdag, dat belooft toch wel een mooie zomerdag te worden met veel zon en dan temperaturen die toch opnieuw richting de zomerse 25 graden gaan.
0: Oh, fantastisch, hè. Ja, die woensdag, klein dipje, maar ja, wat stelt het allemaal voor als je het over de hele maand bekijkt? Ongelooflijk, wat een fantastische maand. We gaan nog eens even naar het weekend. Ik weet niet welke duidelijkheid je daar al hebt.
2: Wel, dus zaterdag zal een mooie dag zijn met zelfs temperaturen rond 7, 28 graden. Het is wel zo dat er in de loop van de namiddag waarschijnlijk iets meer bewolking verschijnt. Het blijft wel droog. Maar zondag dan zou het allemaal wat onstabieler kunnen worden. Vergrote kans op een paar buien, mogelijk ook met onweer. En dan is het ook wat minder warm met een graad of 24.
0: Oh, kijk eens aan. En begin volgende week is daar al duidelijkheid of nog te veel vraagtekens? Vertel maar.
2: Er zijn nog veel vraagtekens, maar het ziet er wel naar uit dat de kansen op neerslag zullen toenemen. Oh. Dus niet dat het echt verregende dagen zullen worden, absoluut niet. Maar een paar buien, die zijn wel mogelijk. Hè. Dus volgende week maandag, dinsdag, woensdag. Laat ons zeggen, lichtwisselvallig weer. Maar de temperaturen die blijven goed, hè, met waardes tussen de 20 en de 25 graden. Dus het blijft nog wel een tijdje zo.
0: Geen enkele reden om te klagen, al doen we dat soms graag. Hè, natuurlijk, als Vlamingen, dat is een beetje onze sport. Goed, geniet van je feestdag en van deze dinsdag. We horen elkaar morgen opnieuw. Tot dan en groetjes hoor.
2: Dankjewel, tot morgen.

en Green Green Grass. Ja, dan zal het toch een beetje moeten regenen, vrees ik. En die paar druppeltjes die morgen kunnen vallen, die gaan ook de zaak niet oplossen. De gemiddelde tuin is alles behalve green green op dit moment. Ja, nationale feestdag vandaag. Wie is er allemaal jarig op deze 21ste juli? Charlotte de Wit is jarig. Die naam doet misschien niet meteen een belletje rinkelen, maar als je een bezoeker bent van Tomorrowland, dan zal je ze zeker wel kennen. Daar is haar carrière begonnen. Ondertussen 15 jaar geleden, toen trouwens nog als Raving George. En vandaag kunnen we toch wel zeggen dat het een van de bekendste Belgische DJ's is. Dat is lang een mannenclubje geweest, maar Charlotte is dus de fijne uitzondering. Ze wordt 34 vandaag. Ze stond trouwens weer op het podium in Boom afgelopen weekend. Ze was een van de afsluiters. Nog een andere Charlotte is ook jarig, Charlotte Gainsbourg. De dochter van Jane Birkin en Serge Gainsbourg, fotomodel en zangeres ook, geboren in 1971. Zij wordt 55 vandaag. Ik ga nog even Robin Williams vermelden. Altijd een enorme fan geweest van de man. Ook zijn radiotalent dat hij toonde in Good Morning Vietnam. Eigenlijk, oh, van vroeger zelfs nog, Mark en Mindy. Ken je dat nog, Mark en Mindy? Daarin speelde hij Mark from Mark. Nanu, nanu. Hij begroette de mensen met die nanu, nanu. En we kennen hem natuurlijk ook als Mrs. Doubtfire, ook uit Dead Poets Society, en ga zo maar door, is ondertussen al 12 jaar niet meer onder ons, maar hij zou 75 geworden zijn vandaag. En ook Cat Stevens is jarig, al heeft hij niet graag dat we hem op die manier aanspreken. Dat moet tegenwoordig Yusuf Islam zijn. Dat is een Britse zanger die vooral in de jaren 70 een paar erg mooie nummers heeft gemaakt, zoals Matthew and Son. Ja, en dit hier zal wel zijn bekendste zijn, neem ik aan. Morning Has Broken. Hij wordt 78 vandaag.

0: Joe Paradise Beach. Dat is het grootste huissalon op het strand met de allerbeste artiesten. Terwijl jij geniet van een heerlijk ijsje, zorgen wij voor de strafste optredens. Met nu vrijdag, live at the beach, Bella Perez. Joe Paradise Beach. Nog tot en met 9 augustus op het strand van Westende.
1: Bij Van den Borre zijn we voor het leven, ook tijdens de solden.
2: Hoe dat?
1: Wel Tine, bij ons moet je geen prijzen vergelijken voor je nieuwe frigo.
2: Oh cool!
1: Wij vergelijken onze prijzen met die van andere winkels en we passen ze aan zodat we jou de laagste prijs kunnen garanderen. En als je een product ergens anders toch goedkoper ziet, betalen we het verschil terug. Van den Borre, voor het leven.
3: Ricci, citroen met framboos. Bekijk.

was nog maar 16 jaar toen ze deze hit scoorde. En het was een cover trouwens van Tommy James en de Shondells. Misschien ken je die nog wel, die komt wel eens langs bij Joe Gold, nummer uit de 60s. Maar dat was wel bijna niet meer te herkennen in haar versie, maar het werd wel een hele grote hit. I Think We're Alone Now. Het is Belgische Nationale Feestdag. Een 100% Belgisch feest, tenminste, dat zou je denken. Maar het absolute hoogtepunt van vanavond, dat is toch wel dat vuurwerk, is van Franse makelij. En dat schiet, om een beetje in de terminologie van het vuurwerk te blijven, in het verkeerde keelgat bij de Belgische vuurwerkmakers. Zeker in een zomer waarin al zoveel shows niet mogen doorgaan door de droogte. En daarboven moet je weten dat we hier in België met de wereldtop van het vuurwerk te maken hebben. Hoe zit dat precies? We gaan Christophe Bill bellen. Hij is drievoudig winnaar van het internationale vuurwerkfestival in Shanghai. En ook voorzitter van de Federatie van Vuurwerkmakers in ons land. Iets in mij zegt dat de man een beetje misnoegd is door dat Franse vuurwerk vanavond op die Belgische feestdag. Maar we gaan het hem zo vragen. Eerst nog Coolio, Gangsta's Paradise.

0: Stevie Wonder ging akkoord met het gebruik van zijn nummer voor deze Gangsta's Paradise, maar hij mocht niet vloeken. Dat was de voorwaarde. Coolio mocht niet vloeken. En zo is het dus het enige nummer geworden waarin Coolio niet vloekt. Deze Gangsta's Paradise. Zometeen draaien we trouwens Europe en de Final Countdown. Maar het is ondertussen 21:50 geworden. Hoofdpunt uit het nieuws, die krijg je nog eens van Thomas Everiks. Goedemorgen.
1: Goedemorgen. Het schandaal rond de donoren breidt uit. Ook bij eiceldonoren is er geen rekening gehouden met het maximaal aantal donaties. In mei vorig jaar ging de bal aan het rollen bij spermadonoren. Toen bleek dat er al bij zeker 93 spermadonoren in ons land de limiet overschreden was. Over een half uur start in de Sint-Michiels- en Sint-Goedele-kathedraal in Brussel het Te Deum. Dat is meteen de aftrap van deze nationale feestdag. Later vandaag is er dan ook nog het defilé, optredens in het Warandepark en vanavond laat de Belgian Party. En de broers Andrew en Tristan Tate willen niet uitgeleverd worden aan het Verenigd Koninkrijk, dat zegt hun advocaat. De influencers werden dit weekend opgepakt in Miami in de VS. Ze worden onder meer verdacht van verkrachting, seksuele uitbuiting en mensenhandel. Het gaat in totaal om net geen 60 aanklachten. De twee ontkennen alle beschuldigingen. Zonnige start. Tegen de namiddag komen er meer wolken opzetten en we halen 24 graden. Morgen start ook bewolkt. Kans op regen trouwens. Ook donderdag blijft het bewolkt met 24 graden ook. En vanaf vrijdag dan meer zon en opnieuw warmer.
0: Maar gisteren was het al heel rustig op de weg. Heel veel mensen die een extra vrije dag hebben genomen. Dan kan je je voorstellen dat op deze Belgische feestdag dat het helemaal rustig is. Geen files op de snelwegen waar je meer dan 5 minuten verliest.
2: Dit is Joe.
3: Met Alain Klaas.

0: aftellen natuurlijk, hè, want er is het weer de Best of Belgium Top 100. En als je aan aftellen denkt, dan denk je ook een beetje aan nieuwjaar natuurlijk. En wat gebeurt er als we bij nummer 1 zitten? Dan start het nieuwe jaar, maar dan gebeurt er nog iets anders. Hè. Dan gaan de vuurwerkpijlen de lucht in.
1: Dit is Joe.
0: Ja, en dat gebeurt straks ook. Het grote vuurwerk in Brussel. Maar de pijlen die daar de lucht in gaan, die worden afgestoken door een Frans bedrijf. En dat zorgt toch wel voor wat vrevel bij onze eigen vuurwerkmakers. Ik heb er eentje aan de lijn. Goedemorgen, Christophe Bil.
2: Goedemorgen.
0: Ja, jij bent voorzitter van de Belgische Federatie van Vuurwerkmakers. Een 100% Belgisch feest vandaag, maar straks wel Frans vuurwerk. Dat komt bij jullie toch wel aan, geloof ik, hè?
2: Ja, dat is nu wel al enkele jaren het geval. Sinds dat de vuurwerken plaatsvinden in het Jubelpark, blijkt het stevast een Frans bedrijf te zijn. Oké, zou je kunnen zeggen, hè, we leven in Europa, maar de Belgische bedrijven hebben nog nooit de kans gekregen om in te schrijven sinds die nieuwe locatie. Dus dit lijkt ons een beetje kort door de bocht dan, om te zeggen dat het enkel een Frans bedrijf is die het zou kunnen gaan doen.
0: Ja. Hoe groot is die sector eigenlijk in ons land? Zijn er heel veel vuurwerkbedrijven in België?
2: Nee, dat is momenteel zijn er misschien nog een handvol in Vlaanderen en dan nog een handvol in Wallonië en nog eentje in Brussel. Dus dat zullen er niet zo heel veel zijn, maar er zijn toch wel een aantal, er waren toch wel een aantal bedrijven die internationaal toch al heel wat bereikt hebben. Zelfs meer dan het betrokken Franse bedrijf zelfs.
0: Oh ja. Ja, want u zelf heeft heel wat bekers op de schouw staan, geloof ik. Hè? Heel veel prijzen gewonnen, toch?
2: Ja, die staan op de kast, omdat er geen schouw is. Maar er zijn er heel wat, ja. Kijk, we zijn als Belgen redelijk bescheiden altijd in onze in het doen en laten van ons beroep. Ik heb er heel veel in Azië behaald, maar ook in Canada bijvoorbeeld. Dat heeft blijkbaar geen invloed op de resultaten van boekingen of dergelijke in je eigen land.
0: Ja, het is toch wel een beetje raar, want ik hoorde ook altijd dat ons vuurwerk, Belgisch vuurwerk, gerenommeerd was en dat wij vaak naar het buitenland gaan om daar ook grote feesten op te luisteren. Dat gebeurt toch, hè?
2: Ja, wij worden, of ik werd toch, en nog altijd, want ik doe geen vuurwerk meer in België, maar wel nog in het buitenland. En ik heb ook een collega in het Antwerpse en wij worden toch regelmatig gevraagd op internationale vuurwerkfestivals om deel te nemen of aan wedstrijden deel te nemen over heel de wereld. Dus dat wil zeggen dat wij toch wel iets te betekenen hebben. En we halen dan ook nog eens goede resultaten, nota bene.
0: Ja, en bovendien, dat moeten we ook zeggen, en dat daarom pikt het waarschijnlijk nog net iets harder, is dat dit een lastige zomer is met al die droogte natuurlijk. Welke impact heeft dat op de sector? Want er zijn heel veel vuurwerk afgeschaft, toch? Hè?
2: Ja, momenteel, rondgeraakt bij de leden, zitten wij toch aan minstens 90-95% van de vuurwerkshows vanavond die afgelast zijn. Nu, wij hebben daar ook alle begrip voor. Hè. Als het droog is, we zijn de laatste om risico's te gaan nemen. We zijn vuurwerkmakers, we zijn geen pyromanen. We hebben er alle belang bij om alles veilig te laten verlopen. Maar sommige vuurwerken kunnen ook niet op een latere datum terug afgeschoten worden, omdat er misschien geen andere activiteit is op een latere datum in die stad of gemeente. Of men vervangt het door een laser- en lichtshow vanavond. Dus dat is allemaal inkomstenderving voor onze Belgische vuurwerkmakers. En nu, dat is al de laatste jaren etelijke malen gebeurd.
0: Het zal met gemengde gevoelens zijn dat de vuurwerksector naar het feest kijkt vanavond. Ik hoop dat jullie de volgende keer wel, zoals het hoort, netjes een offerte mogen indienen. En dat het de volgende keer toch wel Vlaams of Waals vuurwerk is. Daar op de Belgische Nationale Feestdag. Christophe, bedankt voor het gesprek en nog een hele fijne dinsdag toch. Gegroet, hè.
2: Oké.

0: Show Paradise Beach. Het grootste ijssalon op het strand. Kom langs en geniet van heerlijke ijsjes, live radio en straffe optredens. Straks vanaf 10 uur op het strand van Westende. In vreemde munten betalen met je debitkaart? No stress. Kedit, KBC, beweegt met je mee. Sommige Volkswagen-kilometers vergeet je nooit.
1: Zoals kilometer 65.000. Onze dochter haar eerste rijles met onze Polo. Paniek, echt aan elk kruispunt. Totdat hij ineens perfect inparkeert en zegt... Kun je iets van leren, hè, mama?
2: Ja.
0: En dat er nog veel kilometers mogen volgen? Daar zorgen we samen voor. Vertrouw daarom op een officiële Volkswagen-concessiehouder... voor je onderhoud en herstellingen. Ook als je naar de keuring moet. Maak nu je afspraak voor een gratis keuringscheck. Volkswagen. Op nog veel kilometers samen.

0: Ik had het daarnet al over Tiffany. Zij was 16 jaar toen ze een wereldhit had met I Think We're Alone Now. Wel, deze jongens die waren nog een stuk jonger, straf hè. Hanson en Mbop.
1: Joe's Summer Request.
0: Ja, je weet het, elke ochtend zijn die drie laatste platen misschien wel voor jou. Deze keer is het Cindy uit Hammen. Cindy, goedemorgen.
2: Goedemorgen, Talijn.
0: Hoe is het in Hammen? Zonnig of al bewolkt op dit moment?
2: Nog steeds zonnig in Hammen.
0: Kijk. Ja, hier in het centrum van het land ook nog altijd mooi weer. Maar ik vrees dat de wolkjes er wel aan zullen komen, maar het is niet erg. Hè. We hebben al een mooie zomer gehad, hè. Cindy, is het niet waar?
2: Ja, veel te warm eigenlijk voor mij. Voor mij mag
0: het,
2: deze temperatuur
0: dit is goed,
2: veel
0: hè?
2: Beter.
0: Ah, Cindy, ja, we zitten in hetzelfde clubje. Ik vind het ook. Zeg, je hebt drie plaatjes gekozen. De eerste, dat is inderdaad, je zegt het ook, hè, lang geleden. Blue Pearl en Naked in the Rain. Wat een tof nummer, zeg. Waarom dat nummer?
2: Ja. Jeugdherinneringen vooral. Ik weet vroeger als ik uitging en dat nummertje kwam door een DJ, door de luidspreker, dan wier ik helemaal wild op de dansvloer. En elke keer als ik het nummer hoor, dan geeft dat nog altijd dat heel fijn gevoel. En
0: gaan wij...
2: met in de achterhoofd het warme weer dat we gehad hadden, regen.
0: Ja, Naked in the Rain. Als wij het gaan draaien zo meteen, ga je nog eens wild worden of gaat dat wat rustiger zijn?
2: Ik ben wat ouder geworden, het zal wat rustiger zijn.
0: Over rust gesproken, je hebt ook Rob de Nijs gekozen met Het werd zomer, die gaan we ook draaien. Waarom dat nummer?
2: Ik kan dat niet uitleggen wat dat nummer met mij doet, maar als dat op de radio komt, dan gaat dat loeihard en dan zing ik dat volle borst mee, vooral als ik alleen ben.
0: Alright, oké, dat mag je dan zo meteen ook doen. En Clouseau, ja, op deze Belgische feestdag, Clouseau gaan we draaien met passie. Fan van Clouseau?
2: Ja. Een fan van
0: Clouseau,
2: ja, inderdaad.
0: Wow. We gaan die drie plaatjes draaien. Ik wens je een hele fijne nationale feestdag. En geniet van jouw Summer Request. Bedankt daarvoor, hè. Dag Cindy.
2: Dat zal ik zeker doen. Dankjewel, Alain.
1: Show Summer Request.

neem aan dat Cindy daarnet, Cindy Uithammen, toch een beetje gek heeft gedaan op die Blue Pearl met Naked in the Rain. Maar nu was het weer een beetje rustiger aan, hè, met Rob de Nijs en Het werd zomer. We gaan trouwens ook rustig naar dat nieuws van 10 uur. En daarna beginnen we aan de Belgische top 100. De Best of Belgium top 100. En we doen dat ook met een Belgisch nummer trouwens. Naar dat nieuws gaan. Met Clouseau en Passie. Heel veel plezier met Astrid en maak er een fijne feestdag van.

0: De wafel, de chocolade zijn al binnen. Straks dan weer frietjes met stoofvlees. Misschien nog een verdwaalde Brussels sprout. En zo zijn we helemaal klaar voor deze nationale feestdag. 10 uur nieuws, dat hoor je met Thomas Everiks. Goedemorgen.
1: Goedemorgen. Opnieuw een schandaal met donoren. De nieuwe Britse premier neemt al meteen een eerste maatregel. En de broers Tate willen niet uitgeleverd worden. Het donorschandaal breidt uit. Ook bij eiceldonoren blijkt er geen rekening gehouden met het maximale aantal donaties. Dat bevestigt het Federaal Agentschap voor Geneesmiddelen, het FAGG. Het zou om 2 gevallen gaan, zegt Michelle Lambrechts van Ik zit met een ei, dat is een VZW die werkt rond eiceldonatie.
2: Er is sowieso het tipje van de ijsberg. Als er meer dan 17 jaar lang geen register bestaat dat de beweging van die donaties bijhoudt, dan is het logisch dat dit het tipje van de ijsberg is. In dit geval gaat het om 2 intern geworven eiceldonoren, dus binnen dezelfde kliniek.
1: In mei vorig jaar bleek dat er in ons land het sperma van 93 donoren te vaak gebruikt is. Het Verenigd Koninkrijk schrapt de BTW op elektriciteit vanaf oktober. Dat heeft de nieuwe premier Andy Burnham aangekondigd. Op die manier hoopt hij dat de Britse gezinnen meer geld overhouden en dat we hen opnieuw hoop kunnen geven, zei hij. De maatregel zou elk gezin ongeveer €53 per jaar moeten opleveren. En de broers Andrew en Tristan Tate willen niet uitgeleverd worden aan het Verenigd Koninkrijk. Dat zegt hun advocaat. De influencers werden dit weekend opgepakt in Miami in de VS. Ze worden onder meer verdacht van verkrachting, seksuele uitbuiting en mensenhandel. Het gaat in totaal om net geen 60 aanklachten. De 2 ontkennen alle beschuldigingen. Op socials zijn ze enorm populair. Naar eigen zeggen prediken ze traditionele mannelijkheid. In de praktijk gaat het om vrouwenhaat. We krijgen een zonnige start. Tegen de middag meer wolken. In het centrum van het land wordt het zo'n 24 graden. Morgen bewolkte start, daarna kans op regen. Donderdag ook wolken en 24 graden. En vanaf vrijdag dan meer zon en opnieuw warmer.
0: Dankjewel Thomas en stem toch weer vandaag.
1: Ja, ze is terug. Yay.
0: Ze is terug. Goed gedaan, goed geslapen toch wel hoor. Nog eens even kijken op de weg. Ja, geen kat te bespeuren daar. Duiven daarentegen, dat ben ik vanochtend keivaak tegengekomen. Enfin, dat terzijde natuurlijk.
3: The Best of Belgium Top 100.
4: Met Astrid Philips.
0: Yay, The Best of Belgium Top 100 wordt hier afgetrapt met 100 keer op rij. Dus het allerbeste van bij ons, muzikaal dan toch vooral. Tot vanavond, Unstoppable met dat lijstje dat hier nu opent met Milk Inc. Good times, great music, dit is Joe.
3: Nummer 100.

0: Waarom wachten ook op het weekend, hè? Als de Beats ook nu al kunnen op een dinsdag met dank aan Milk Inc. Goed afgetrapt met deze Unstoppable. En Milk Inc. die mag je trouwens nog wel eens verwachten, hè? Daarvoor heb jij gezorgd, want jij hebt de voorbije periode deze lijst samengesteld via joe.be. Dankjewel.
1: Dit is de Best of Belgium Top 100.
0: En goedemorgen trouwens, welkom nog steeds hier bij Joe. Of je dat nu thuis of op het werk meepakt, of hier gewoon in Westende aan ons Paradise Beach, waar het volk al begint toe te stromen. Heerlijk, je bent zeer welkom, je mag ook gerust binnenkomen, hè. Zeker dat je dat weet. Tot 6 uur ongeveer, al zal het vroeger zijn waarschijnlijk, we zien wel waar we uitkomen. Niks dan Belgische muziek hier bij ons. Het gaat goed klinken, dat is misschien wel het belangrijkste. Maar ik kan u nog meer aanbieden, want voor 1 uur deze middag mag ik nog iets weggeven. Iets dat te maken heeft met de Nationale Feestdag, en daarvoor trekken we naar Brussel dan, naar het Atomium. Maar dat is voor later allemaal. Zullen we vooral de muziek erbij halen met op 99 dan nu eentje dat eigenlijk wel best vaak wordt aangevraagd als ik tijdens de Greatest Hits in het weekend vraag naar een leuk plaatje daar bij jou. Komt dit hier heel vaak aan bod, en logisch ook hoor, want die stem van Luke Water Jr. met Blue Blood en hun versie van Toto, hun Hold the Line, blijft heerlijk. Ook vandaag dus hier in de lijst op 99.

0: Jawel hoor, het enthousiasme in de app is aanwezig voor Blue Blood en Hold the Line. Dankjewel voor die goede muziek ook in de Best of Belgium hier te noteren. Want het is jouw keuze die je hoort tot 6 uur vanavond ongeveer. Op deze nationale feestdag niks dan Belgische muziek. En hoe vier je dat verder? Dat mag je gerust laten weten via de app. Hang jij misschien jouw vlag uit of zo? Ik durf dat al eens doen wanneer onze Rode Duivel spelen op het WK. Maar verder niet. Zo'n klein beetje te weinig chauvinisten toch wel op dat vlak. Tenzij het dus gaat over onze Belgische muziek. Hè. Daar ben ik wel bijzonder trots op. We hebben hier dan ook zoveel goede dingen in huis. En vandaag zetten we ze dus nog eens op een rijtje. Daar zit dan voor 11 uur deze ochtend Paul Severs tussen. Daar kijk ik naar uit. Nachtend Nebel komt voorbij. Gorky en oh, deze vier hier die in de jaren 90 Vlaanderen op hun kop zetten. En ik ben er zeker van dat ze dan nu gewoon opnieuw doen. Get ready is dit met Laat.
1: Dames en heren.
2: Dit is de Best of Belgium Top 100.
1: Dank aan allen. Vol levensvreugde.
3: Good times.
2: Great music. Nummer 98. Laat.

0: Bijna 20 over 10, dat bolt hier goed vooruit. Ja, op 97 de Soul Sister met Like a Mountain. Ja, bergen verzetten, dat kunnen die mannen wel. Bruggen bouwen naar je hart dan ook alweer, want jawel hoor, die Way to Your Heart, die gaat weer ook nog tegemoet in de Best of Belgium Top 100. En zo hoort dat ook. Het zou raar zijn moest dat er nu weer niet in terecht gekomen zijn.
1: De Best of Belgium Top 100.
0: En daarin mag je nu dan weer Aaron Blomaert verwachten, die in veel artikels opduikt, zeg ik deze periode toch. Want las ik bijvoorbeeld dat Aaron Blomaert zijn grootste angst, naast hypochondrie dan weer, want dat is hem ook niet vreemd, maar zijn grootste angst is om een eendagsvlieg te zijn. Maar ik was zijn cv nog eens aan het bekijken en dat lijkt wel helemaal goed te zitten hoor. Want je hebt bijvoorbeeld zonde, je hebt egotrip, je hebt DNA, je hebt tranen van goud. En dat zijn allemaal toch al dikke hits geweest. Maar eerlijk is eerlijk, is dat wel maar één keer in de Best of Belgium Top 100. Wel op 96.
1: De Best of Belgium Top 100.

0: Aaron Blom, Zoe Levi doet mee in onze Best of Belgium Top 100. Binnenkort doet hij trouwens ook nog eens mee met een feestje te geven hier aan ons Paradise Beach in Westende. Want 8 augustus komt hij langs. En ik ben er redelijk zeker van dat hij tranen van goud ook wel zal brengen. Zeg, we zitten op deze 21 juli ook aan dag 5 van de Gentse feesten. Als ik de beelden van de voorbije dagen zo al eens zag voorbij komen. Het is daar al stevig geweest. Die Vlasmarkt bijvoorbeeld barst daar geregeld uit zijn voegen. Het moet zijn dat het daar goed is geweest al. Zometeen een klein beetje Gent ook naar Westende brengen met Gorky. Lieve kleine piraat.
1: Joe Gold presenteert... ABBA Forever.
2: Ronnie Monsuze duikt samen met jou in de fascinerende geschiedenis van de grootste popgroep aller tijden. ABBA Forever.
1: Met Ronnie Monsuze. Beluister ABBA Forever en alle andere Forever-reeksen. Nu op joegold.be of in je favoriete podcast-app.
3: Die vakantie is dichterbij dan je denkt. Want het is Live Happy Sale bij TUI. Met korting tot wel 50% per persoon en tot €150 extra korting per kind. Boek nu op TUI.be, in de TUI-app of bij je reisagent. TUI. Live happy.
4: Rijvers, het meest verrassende festival van Vlaanderen. Met onder meer Clouseau, Pommelien Thijs, Bankzitters, Bazaar, Suzanne en Freek, Young Yellow en de jeugd van tegenwoordig. Rijvers, in Lievegem tussen Gent en Brugge, van 13 tot en met 16 augustus. Koop je tickets nu via rijvers.be.
5: Good times.
1: The Best of Belgium Top 100.
5: Good times, great music, it is Joe.
1: Nummer 95.

0: Ik had vergeten dat ik die tekst zo goed ken, maar het zingt ook zo lekker. Hè? Lieve kleine piranha op 95. Gorky, dus te horen. Ik vroeg het daarnet al, hè, hoe vier jij deze nationale feestdag? Hang jij dan bijvoorbeeld ook al eens een vlag uit? Ik heb er vanochtend denk ik geen enkele gezien als ik naar hier reed. Maar het gebeurt wel hoor. Bij Johan Verlaak bijvoorbeeld, die zit in de Auvergne in Frankrijk. En ook daar vieren ze de nationale feestdag. Ook daar hangt effectief de vlag uit, want ik heb een fotootje meegekregen. Christel Deunink heeft mij ook een foto doorgestuurd. Onze vlag hangt uit op de camping aan de Côte d'Azur. Maar hoe plezant is dat wel niet, ook dat ze daar mee vieren. Martien heeft een hele schattige foto ook doorgestuurd. Door haar twee hondjes hebben zo'n Belgisch sjaaltje omgekregen. En ze aanvaarden dat, want ze staan toch schoon in op de foto. En Vanessa de Blok, die stuurt dat ze gewoon onderweg zijn naar ons. En dat is op een bepaalde manier dus toch ook die nationale feestdag vieren. Want dat doen we met niks dan Belgische muziek. Met een van onze grootste diva's, onze grootste trotsen op muzikaal vlak. Dit is Natalia op 94 met Rising.
1: Dit is
0: Your
1: Paradise Beach.
2: The best of Belgium.
1: Top 100.

0: dat was toch wel echt een van die zotste Belgische hits ooit gemaakt hier, denk ik. Gigantisch lang, 16 weken lang zelfs, stond dat onafgebroken in de Ultra Top 30. Dat was eigenlijk ongezien. Hè. En vandaag op 93, je bent ze niet vergeten, de Fixkes met het Vraag het aan. Een plaatje van bijna 20 jaar oud, want het kwam uit in 2007. Ik zie er intussen trouwens nog heel veel berichtjes binnenkomen. Jawel, het nationalistische gevoel, hier en daar is dat toch aanwezig. Ook bij Bart Vermeers hangt bijvoorbeeld de Belgische vlag uit. Net zoals bij Martin de Pieren. En Anita van de Wouw, die heeft ook haar hondje Ayla aangekleed met zo'n schoon zwart-geel-rood strikje. Maar het ziet er ongelooflijk schattig uit. 21 juli, vandaag de nationale feestdag. Kom hem gerust meevieren met de Best of Belgium Top 100. Maar we vieren hem op nog een plezantere manier. Want we gaan voor een hoogtepuntje van jouw zomer misschien wel. En dat mag je trouwens letterlijk interpreteren. Vooral blijf je luisteren als je een hoogtepuntje wil beleven. Want heb jij altijd al eens willen dineren in het meest iconische gebouw van België? Wel, dan moet je zeker volgend uur ook blijven plakken hier bij Joe. Want in het volgend uur geef ik namelijk een exclusief dinertje weg voor twee personen in dat indrukwekkende Atomium restaurant. Je gaat kunnen heerlijk tafelen in de allerhoogste bol met een adembenemend panoramisch uitzicht. Je kan je dat wel voorstellen. Hè? En het is een diner met echt alles erop en eraan. Het is niet gewoon een boterham met choco. En het gaat echt een diner zijn met alles erop en eraan. En ook alle drankjes zijn daarin begrepen. Maar zo'n nationale topprijs, dat krijg je natuurlijk niet zomaar. Ik ga daarvoor straks na 11 uur een spel met jou spelen om te checken hoe trots, hoe echt Belgisch jij bent. Dus over een uurtje draag ik hier live een stukje voor uit ons volkslied. Ik ga dat niet zingen, ik ga het gewoon voorlezen. Een stukje uit de Brabanson. Alleen, ik heb in de tekst stiekem één woord verstopt dat er eigenlijk helemaal niet in thuis hoort. En dat woord moet jij straks dan doorsturen als je kans wil maken om te winnen. Hou de Joe-app dus al maar dicht bij jou, want je gaat hem nodig hebben. En luister vooral goed mee als zo'n diner in het Atomium iets voor jou zou kunnen zijn. Vraag ik mij nu af of meezingen met zo'n goede Vlaamse klepper ook iets voor jou zou kunnen zijn. Want het kan hoor nu met Willy Sommers als een leeuw in een kooi.
1: De Best of Belgium Top 100.
2: Good times, great music.
1: Nummer 92.

0: en lees alles over gelukkig en gezond ouder worden. Met Margriet wordt het leven nog leuker, want je beste tijd is nu. Haal Margriet nu in de winkel voor maar €3,99. Op zoek naar een dagje, avondje of weekendje weg? Ga erop uit en maak samen de mooiste herinneringen. Jouw zoektocht naar het ideale uitstapje begint bij leukstetickets.be. Bezoek een pretpark, dierentuin, museum of verwen jezelf met een dagje wellness. Zolang je maar geniet. Boek je ticket nu op leukstetickets.be. Ontdek het magazine Margriet. Nu in de winkel voor maar €3,99.
1: Joe Paradise Beach.
0: The Best of Belgium.
1: Top 100.
0: Nummer 91. And when

Because of You staat ook Gustav in deze lijst die jij hebt samengesteld. Belgische trots met Gustav op 91, die, weet je nog, zevende eindigde op het Eurovisie Songfestival van 2023. We tellen verder hier in deze lijst. We zijn al 10 plekjes vooruit gegaan. Komen nu uit bij nummer 90, waar Nachten Nebel staat. Ja, we gaan richting de jaren 80. Met frontman Patrick Nebel, die tot de Belgische Club 27 behoort. Dat was ik precies een klein beetje vergeten. Stierf op 15 maart 1996. Maar wat, 86 liever. Maar wat een gigantische hit heeft hij ons nagelaten. Ik blijf ervan genieten met van zijn Beats of Love. Dit is dus Nacht und Nebel.

gewoon, hè. Dat allereinde van hoe dan ook van Maxime en Babette. Ik merk hierop dat ik een beetje moet opletten op het feit dat ik niet te luid meezing of zo, want mensen kunnen dat weer horen. 89, daar waren we net aan toegekomen. Ik was nog eens naar onze berichtjes aan het kijken. Ik zag dat Sophie de park onderweg is. Ik vermoed, waar was het? Naar Nederland. Samen met de hele kroost. En ze vraagt of ik toch ook eens de groetjes wil doen aan haar zoon Mauro. Die is 22. Hevige fan van Joe. Maar dan nog wil ik heel graag de groetjes doen aan Mauro. En ik wens jullie een zeer fijne rit. En zeer veel plezier ook met de Belgische muziek hier. En het gaat net een beetje uitbundiger worden. Ja, we gaan met de klappen in onze handen. We gaan niet anders kunnen. Want

0: Attention luisteraars. Het vocabulaire van VTM Go wordt drastiekement uitgebreid. Dus hier alvast een paar eerste woordjes. Chasse patat. Dat is tombonen die plat op zijn buik in het zwembad valt. Bidon collé. Dat is Ruben van Gucht die zijn fles wijn niet meer wil afgeven. Congé payé. Dat zijn wij die...
1: Mark. Wat heeft dat met koers te maken, jong?
0: Koers? Hoe koers?
1: Ah wel, congé payé. Elke avond live op VTM Go.
2: VTM. Kleurt je dag.
3: Sleep World, uw slaap houdt ons wakker.
4: Nu solden bij Sleep World, met kortingen tot -50%. Dit is
5: jouw. Blijf je mee aftellen dan hier met de Best of Belgium Top 100. Hangen we zo meteen bij het nummer 86 en daar komt veel sfeer aan te pas. Het is van nadoen. Na het nieuws van 11 krijg je met Thomas Everiks. Goedemorgen.
6: Goedemorgen. Een dodelijk ongeval in Jabbeke. Opnieuw een schandaal rond donoren en slecht nieuws voor Alexander Doom. In Jabbeke in West-Vlaanderen is een man van 67 om het leven gekomen. Hij werd in zijn elektrische rolstoel aangereden door een auto. Dat bevestigt het parket. Je hoort Grietenprest.
7: De bestuurder van de personenwagen is een 27-jarige man. Hij heeft een positieve ademtest afgelegd. Intussen werd de man door de politie gearresteerd en zal in de loop van de dag worden verhoord. Zijn rijbewijs is ook voor 14 dagen ingetrokken.
6: Hoe het ongeval kon gebeuren, dat wordt nog onderzocht. Er is sprake van al zeker 2 gevallen van misbruik bij eiceldonatie. Dat bevestigt het FAGG, dat is het Federaal Agentschap voor Geneesmiddelen. Wettelijk mag er per donor maar aan 6 gezinnen gedoneerd worden. Je hoort Michelle Lambrechts van Ik zit met een ei, dat is een VZW die werkt rond eiceldonatie.
8: Er is sowieso het tipje van de ijsberg. Als er meer dan 16 jaar lang geen register bestaat dat de beweging van die donaties bijhoudt, dan is het logisch dat dit het tipje van de ijsberg is. In dit geval gaat het om 2 intern geworven eiceldonoren, dus binnen dezelfde kliniek.
6: Ook bij spermadonaties werd die limiet overschreden. Vorig jaar raakte bekend dat een spermadonor in ons land meer dan 50 kinderen verwekt heeft. En atletiek dan, Alexander Doom kan niet deelnemen aan het EK omdat hij met een hamstringblessure zit. Doom is titelhouder op de 400 meter. Het EK vindt plaats midden augustus in Birmingham, maar zijn blessure gooit dus roet in het eten. We krijgen een droge dag met afwisselend zon en wolken, maxima tot 24 graden. Morgen bewolkt met kans op een bui en 23 graden. Ook donderdag vooral wolken bij 24 graden dan. En vrijdag opnieuw warmer en meer zon.
5: Daar kijken we naar uit. Om 11:02 ook nog steeds geen files. Nee, het is echt zo'n kalm dagje. Hè? Maar niet voor lang, toch niet met Vaya Con Josta.
2: The Best of Belgium Top 100
9: met Astrid Philips.

van Vaya con Dios. Maar het was toch eerder van ja, ja, ja, want ze staan ook al in deze lijst. Best of Belgium, top 100 op 86. Het is een heerlijk lijstje op een heerlijke dag. Er zijn misschien wel wat wolken, hè, maar het is nog steeds aangenaam. Ik zie mensen in t-shirt zelfs buiten lopen. Dat kan dus allemaal vandaag op deze heerlijke dag. Vooral dankzij de muziek die jij gestemd hebt in deze Best of Belgium top 100. We gaan nog een paar keer naar het Eurovisie Songfestival. We gaan nog eens pompen met Tu Fabiola. Maar ook de vrienden van Leopold 3, die doen mee, die krijg je zo meteen bijvoorbeeld al met hun zomernacht. Na nog een festivaletje, Euro Song Festival van 10 jaar terug. Toen deed Laura Tesoro mee. What's the pressure?

waren er ook mensen die niet verliefd waren op Erik Goossens. Ik ken ze niet alleszins. Op 94, 84 kreeg je net Leopold 3 te horen met Zomernacht. Daarmee zaten we echt wel bij de hoogdagen van 10 om te zien. Goedemorgen, goeie bijna middag misschien ook wel. Het is fijn om te zien dat jij meegeniet van deze Best of Belgium Top 100. Dat zie ik toch van Bart van Tongelen. Die heeft een schone foto van zijn zonnige benen doorgestuurd. Hij is zalig aan het genieten op het terras in Lier met de Top 100 van de Belgische muziek op de achtergrond. Fijne feestdag voor iedereen van Joe. Wel, dat is goed. We gaan blijven feesten ook met heerlijke muziek nu, hoor. Want de jaren 90, daar zaten we net met Leopold 3, maar ook in de jaren 80 mogen we zeker en vast trots zijn op wat er toen allemaal gemaakt werd. Door bijvoorbeeld die Belgische band Scooter met You, Piet van den Heuvel. Zot talent is dat. Die nadien ook nog vaak achtergrondzang deed. Hè. Bij onder andere Clouseau, bij de Scabs, bij de Kreuners. Bands die allemaal ook nog zullen passeren. Maar eerst is het hier aan hem met zijn band Scooter dus. En You.

Wel, daar ga ik goed op Last Go met Something. En ik ben lang niet de enige, want Greet Strooband stuurt ook via de app. Soms vergeet ik toch echt hoeveel goede muziek er in België wel niet gemaakt werd, wordt. Bij elk goed liedje zet ik de radio luider, maar uiteindelijk blijft die gewoon luid staan, omdat ze allemaal fantastisch zijn. Ik bevestig graag, goeie lijstje samengesteld toch wel. Hingen we net bij 82, dat betekent dat we vooral doortellen. Maar wil ik misschien ook nog eens even kijken naar dat berichtje dat ik daarnet van Margot Benoit doorkreeg. Behoorlijk kort en bondig, maar wel duidelijk. Wanneer voor het etentje? Wel, ja, ik weet het. Ik heb het voor 11 uur al even meegegeven dat weer etentjes uitdelen. Ik ga dat straks ook nog doen voor zo'n hoog. Genoteerd, het etentje meer bepaald in het Atomium. Daar kan jij gaan dineren op onze kosten. Dat leek ons wel gepast op een nationale feestdag als vandaag. Straks gaan we dat effectief al uitdelen. En het gaat over zo'n 5-8 minuutjes ongeveer zijn. Dus blijf gerust nog even hangen. Maar dat mag je nu ook al doen voor Berre. Say My Name heeft ook al deze lijst hier gehaald. Je vindt hem terug op 81.

0: je stem komt hier geregeld binnen als het over Berg gaat. Zeg dat wel. Say My Name van Berre, die trouwens binnenkort ook naar ons Paradise Beach hier in Westende langskomt. 30 juli, meer bepaald, geeft hij hier een summer session. Als je dat allemaal nog eens wil overlopen, joe.be, daar moet je zijn voor alle leuke concertjes, leuke events hier te weten te komen. Dus 30 juli staat Berre hier aan ons Paradise Beach. Ik ben zelf op vakantie dan, dus je gaat moeten meezingen in mijn plaats. Alsjeblieft, doe dat goed, want hij heeft dat ook wel graag. Meezingen, dat kan je nu al eens testen. Misschien hoe goed dat lukt bij jou. Want dit is wel zo'n nummer dat erom vraagt, hoor. Op 80 krijg je nu Anne van Clouseau.
1: Dit is
2: The Best of Belgium
1: Top 100.
2: Nummer 80.
1: Anne.

Clouseau doet uiteraard ook mee op nummer 81 was het. Goedemorgen, heel fijn dat je luistert naar Joe, naar de Best of Belgium, die zometeen nog een beetje mooier wordt. Met alweer een 10 om te zien momentje met Good Shape, Take My Love.

0: goede herinneringen zie ik hier en daar toch opduiken in onze app. En mezelf ook, hoor. Ik moet zeggen, ik moet altijd denken aan die mannen met hun schone witte pakjes aan in het linnen, denk ik zelfs nog. En voor Ann Timmerman, die laat weten via de app dat het jeugdsentiment is in de Ford Fiesta. Muziek keihard totdat het cassetje vastliep. Maar dat moment, dat ga je nog wel een paar keer ervaren. Het is 2:30 en ik hoop heel hard dat jij jouw gsm in de buurt hebt, want je hebt hem nodig. Ciao,
1: Paradise Beach. Dit is de Best of Belgium Top 100.
0: Ja, in dat rijtje van de Best of Belgium past namelijk meer dan alleen muziek, vonden wij toch ook. Namelijk ook het Atomium. Laten we daar eens naartoe trekken. Wat een prachtig bouwwerk toch nog steeds. Je moet er minstens één keer in je leven naartoe gaan. Ik heb dat toch al 5, 6 keer gedaan en ik ga dat nog wel eens doen. Ik vind het leuk om daar te zijn. Als je het nog nooit gedaan hebt, dan krijg je van ons de kans. Nu zelfs. Je maakt kans ook op een diner voor twee in het Atomium Restaurant. Dan kan je heerlijk genieten met een fantastisch uitzicht in die hoogste bol van het Atomium. En bij dat diner zijn ook nog alle drankjes. Ik vind dat precies wel belangrijk om dat te vermelden. Dat niet alleen eten is, maar drinken, dat is toch ook wel belangrijk. Dus dat krijg je daar ook allemaal bij. Hoe kan je dat nu winnen? Wel, we gaan vooral testen of jij toevallig een trotse Belg bent en of je dus ook de tekst van de Brabantson goed kent. Want ik ga hier zo meteen een klein stukje van de tekst voordragen uit die Brabantson. Ik heb dat ook moeten opzoeken allemaal. Ik ken dat ook niet helemaal. Wat. Ik heb er nu wel één woord ingestoken in die Brabantson dat niet thuis hoort in dat lied. En je voelt mij aankomen aan jou om te raden welk woord dat precies is. Denk je te weten, dan moet je dat woord doorsturen in de Joe-app. Dus het woord dat niet klopt in de tekst, dat stuur jij mij door. En zo wordt jij misschien wel die uiteindelijke winnaar. Zo word jij er misschien wel uitgekozen door ons systeem hier. En hier komt de opgave, dus luister goed. Dit is een stukje tekst dat ik voorlees uit de Brabantson, maar één woord daarin klopt niet. Welk woord is dat? Stuur het door. Onze ziel en ons hart zijn u gewijd. Aanvaard ons kracht en het bloed van ons aderen. Wees ons doel in eenheid en in strijd. Bloei, o land, in eendracht. Niet te breken. Et voilà. Dat was het. Welk woord hoorde daar nu niet in thuis? Stuur dat door via de app.
1: De Best of Belgium Top 100. Ja.

0: Ik kan nu dat hier bijna over elk nummer zeggen, maar dit is ook wel een van mijn lievelingsjes, hoor. Machiavel met Fly in de Best of Belgium Top 100. Tuurlijk dat hij er ook mocht in passeren. Zeg, daarnet is het gepasseerd, hè. Jij kan kans maken op een dinertje in het Atomium Restaurant. Niet alleen eten, maar ook drinken. Dus erbij, wat moest je daarvoor doen? De fout achterhalen in de Brabanson in het Volkslied van België. Ik heb hier Maximilien bij mij zitten. Hoe oud ben jij eigenlijk, Maximilien?
1: 12 jaar.
0: En jij kent ook iets van de Brabanson. Kan je dat meezingen?
1: Nee.
0: Ah nee, niet meezingen. Maar je kent wel een klein beetje van de tekst. Zeg eens.

0: in Eendracht niet te breken. Dus die eenheid, dat is het woord dat ik moest doorgestuurd krijgen in de app. En ik kan u zeggen, dat gebeurde gigantisch veel. Er zijn heel veel mensen die ook het juiste foute woord doorsturen. Snap je, ben je nog mee? Alleszins, wie heeft onder andere eenheid doorgestuurd? Jason van Vught uit Turnhout. Jij gaat lopen met dat dinertje in het Atomium Restaurant. Zeer veel plezier ermee. Blijf vieren ook met de muziek hier in de Best of Belgium Top 100. Want we tellen verder nu met een plaat van bij mij in Torp eigenlijk gewoon gemaakt. Want het zijn opwijkenaren. Hè? Die van Stash, die krijg je zo meteen. Sadness vind je ook al terug in deze lijst op 76.
1: Joe Paradise Beach. Dat is het grootste ijssalon op het strand met de allerbeste artiesten. Terwijl jij geniet van een heerlijk ijsje, zorgen wij voor de strafste optredens. Met nu vrijdag, live at the beach, Belle Perez. Joe Paradise Beach. Nog tot en met 9 augustus op het strand van Westende. Dit is Joe. Vandaag zijn we uitzonderlijk open. Kijk snel op zelfbouwmarkt.be.
2: Dames en heren.
3: Dit is de Best of Belgium Top 100.
2: Dank aan allen. Vol levensvreugde.
1: Good times.
3: Great music.

0: gigantische hit in 2004 alweer. Deze Stash met als frontman Gunther Verspecht, die dat nummer in een kwartiertje zou gemaakt hebben toen hij in Argentinië was. Deze Sadness. Ja, genoeg Sadness, even op de radio. We gaan nog eens voor sfeer zorgen. Dat heb jij goed gezien ook, want jij hebt deze lijst samengesteld. Hebt ervoor gezorgd dat we gaan kunnen dansen nu. Een volksdansje met de radio Sam Into Folk op 75.
1: I die.

beste muzikale exportproducten toch wel. Het Stromae Alors On Danse, uiteraard staat dat ook in je lijstje op 74. Bad Crimson dan, die passeerde al eerder in deze Best of Belgium Top 100. Dat deed hij met Leopold 3. Maar toen hij met dat bandje uiteindelijk stopte, was er een nieuw projectje. Hè. Ja, de man die kon niet stilzitten. En alweer een project dat hij vernoemde naar een van onze royale mensen in ons land. Naar de toenmalige koningin Too Fabiola, die je hier nu hoort. Vlak voor 12 uur nog. Too Fabiola op 73.

0: Met de superplusdeals van Delhaize gaan we...
1: Promo koken.
2: Ik heb zin in iets fris.
0: Een pastasalade met pruimtomaten. Want onze Datterino-tomaten zijn nu 1 bakje kopen plus 1 gratis.
2: Ja, dat past dat voor mij.
0: Koken en besparen doe je met de superplusdeals van Delhaize. Mee met het leven.
3: Dit is jou. En een goede frisse pint erbij, dat kan wel zeker op een dag als vandaag. Al was het eentje zonder alcohol, gewoon om de Best of Belgium Top 100 in de beste sfeer mee te pakken. Met muziek zometeen van Hoovenfonic, maar eerst het nieuws van 12 met Thomas Everiks. Goedemiddag.
4: Goedemiddag. Een dodelijke aanrijding in Japeke. Brussel kleurt vandaag zwart, geel en rood en Remco Evenepoel is uit zijn bed gehaald voor een dopingcontrole. Een dodelijk ongeval in Jabbeke in West-Vlaanderen. Een man van 67 in een elektrische rolstoel werd er aangereden door een auto. Dat bevestigt het parket. Griet de Prest.
5: De bestuurder van de personenwagen is een 27-jarige man. Hij heeft een positieve ademtest afgelegd. Intussen werd de man door de politie gearresteerd en zal in de loop van de dag worden verhoord. Zijn rijbewijs is ook voor 14 dagen ingetrokken.
4: Hoe het ongeval kon gebeuren, dat wordt nog onderzocht. In Gent is de politie op zoek naar het wapen dat gebruikt werd bij een steekpartij gisteren. Dat schrijft HLN. Er wordt onder meer op het water gezocht met sonarboten. Bij die steekpartij gisterochtend raakte een jongen van 19 zwaar gewond. Drie daders konden wegvluchten, zij worden nog altijd gezocht. In de Sint-Michiels- en Sint-Goedelijk-kathedraal in Brussel is het jaarlijkse Te Deum gehouden. Dat is een misviering en traditioneel de start van onze nationale feestdag. Koning Filip en zijn gezin waren erbij en ze nemen ook altijd wat tijd om de toeschouwers te begroeten.
6: De koningin zag er weer fantastisch uit. Hé? En de koning ziet er ook heel goed uit. En zijn nieuw kostuum hé? Van de landmacht, hé? Die doen dat heel goed. Hé?
7: Bijna een jaarlijkse traditie om naar hier te komen op 21 juli. Maar dit jaar willen we eigenlijk graag eens even de koninklijke familie echt in levende lijven zien. En dat is gelukt, want we waren eigenlijk net op tijd hier en we stonden eigenlijk heel dichtbij. Dus ja, het is al heel goed gestart voor ons eigenlijk.
4: Straks om 4 uur is er dan nog het burgerlijk en het militair defilé. Ook daar is de koninklijke familie bij aanwezig. Remco Evenepoel is vannacht met zijn ploegmaten gecontroleerd op doping. Dat laat zijn ploegleider weten. Eerder kregen gele truidrager Tadej Pogacar en de Deen Jonas Vingegaard 's nachts al bezoek van een controleur. Je hoort onze wielersjournalist Maxime Goethals.
8: Niet op zo'n ontiegelijk nachtelijk uur zoals Vingegaard en Pogacar een paar dagen geleden. Maar het zou gisterenavond gebeurd zijn toen de renners net in bed zaten. Maar zij waren niet de enige ploeg. Het is niet dat Evenepoel eruit gepikt is, want ook de andere ploegen die in dat hotel lagen, bijvoorbeeld de ploeg van Tom Pidcock, ook zij hebben een controle ondergaan.
4: Vandaag staat trouwens een tijdrit van 26 kilometer op het programma. De eerste renner begint er over een klein uurtje aan, Evenepoel rond 16:45. En atletiek dan nog, want Alexander Doom kan niet deelnemen aan het Europees kampioenschap omdat hij een hamstringblessure heeft. Doom is titelhouder op de 400 meter. Dat EK vindt plaats midden augustus in Birmingham, maar zijn blessure gooit dus roet in het eten. We krijgen een droge dag met afwisselend zon en wolken, maximaal tot 24 graden. Morgen bewolkt met kans op een bui, ook zo'n 24 graden. Ook donderdag vooral wolken. Ja, 24 graden weer. En vrijdag opnieuw warmer en meer zon.
3: Dat klonk heel teleurgesteld van, ach, wolken.
4: En ja, het is altijd zo hetzelfde. Het mag toch zo wat dynamisch zijn, toch? Graadje meer, wel, maar... graadje minder.
3: Ja, maar maak er iets plezant van in uw volgend weerbericht.
4: Ah, wel, hè? We gaan voor 1 uur listen and be there.
3: Jawel, maar ik ga dat doen. Thomas, dankjewel.
4: Ciao, ciao.
3: En ik was nog eens even aan het kijken op de weg. Nergens files langer dan 10 minuten. Meer tijd voor muziek. Van Hoovenfonic dus, Mad About You.
9: The Best of Belgium Top 100.
10: Met Astrid Philips.

0: Je hebt ze één keer in deze lijst gezet op 72 Hoevenfonnik die dit jaar trouwens hun 30-jarig bestaan vieren. En dat doen ze met een nieuwe symfonische theatertour.
1: The Best of Belgium Top 100.
0: Zo'n theatertour, dat klinkt altijd wel zeer stijlvol ook, maar dat hebben ze wel, hè? Die van Hoevenfonnik, net dus met Mad About You. Nu dan weer mag je even alles losgooien, hoor. Jawel, nog een uurtje ben ik bij jou met de leukste Belgische hits waar we fier op mogen zijn. Straks komt Wiltura er nog eens aan te pas. Clouseau, Jasmin, daar kunnen we ook niet voorbij. Pommelien, Thijs, ik denk dat al die kinderen die hier aanwezig zijn, en het zijn er heel wat, zich daar zeker op zullen kunnen uitleven. Maar jij en ik net zo goed op dit Eurovisie Songfestival momentje vanuit 87 met dat heerlijke dansje eraan te pas. Dit is Lilian St-Pierre nu en Soldiers of Love.

Ik snap het dat je een beetje zou beginnen fronsen bij Novastar in de Best of Belgium Top 100. Maar dat is niet wrong dat hij erin staat, hoor. Want hij is dan wel geboren in Nederland, maar op zijn 3 al verhuisd naar België, naar Neerpelt. En intussen woont hij al jaren in Antwerpen. Novastar is meer dan terecht toch wel in deze lijst op 70. En ben je klaar dan nu voor een eerste keer Pommelien Thijs in deze lijst? Je hoort ze nu met Ongewoon op 69.

0: Ik niet hoe ik zonder moet.
1: Dames en heren.
2: Dit is de Best of Belgium Top 100.
1: Dank aan allen. Vol levensvreugde.
3: Good times.
2: Great music. Nummer 68.

0: onze allerliefste collega Raf van Brussel met Sunny Side Up op 68. En dat die graag gezien wordt door jou, dat merk ik aan alles hoor. Aan de berichtjes onder andere. Gert Kriekelmans is heel blij dat hij erin staat, Raf van Brussel. Maar hij had wel hoger gemoeten. Ja, dan moeten we zo nog meer support vinden voor al die stemmers dat ze hem er toch hoger inzetten. Sylvie Jacques zegt ook al, oh, mijn favorietje, wat een mooie muziek. We mogen daar ook eens fier op zijn. Tuurlijk dat we dat zijn. Vicky de Walen stuurt ook nog, oh, ons Rafke mocht uiteraard niet ontbreken. En deze Raf maakt mij happy, stuurt Sandra van der Schoot. Toch ja, de app is er voor jou. Daar mag je altijd ook laten weten waar je precies luistert of wat jij doet op deze nationale feestdag. Zijn er bijvoorbeeld mensen die werken vandaag? Als ik naar buiten kijk, zou ik denken van niet. En dat is ook heel oké. Kan je misschien des te meer genieten van de Best of Belgium Top 100 met zometeen een van onze meest geliefde vrouwelijke artiesten, toch zeker ook in ons land. Jasmin komt eraan zometeen een eerste keer met Deep in Mij.
1: Joe Gold presenteert
2: Bruce Springsteen Forever. Rudy Franks duikt samen met jou in de muziekcarrière van The Boss.
3: Hey, ik ben Rudy Franks, jarenlang oorlogsjournalist, maar nu met wat meer tijd voor andere passies. The Boss.
2: Bruce Springsteen Forever met Rudy Franks.
1: Beluister Bruce Springsteen Forever en alle andere Forever-reeksen nu op joegold.be of in je favoriete podcast-app. Joe Gold.
4: Sleep World. Ik zat op de rug van een regenboogdraak en plukte gouden blaadjes van diamantenbomen.
5: Die verlangt alweer om te gaan slapen. Want Sleep World laat 's nachts je dromen tot leven komen.
6: Nu solden met kortingen tot 50% op boxsprings, matrassen, lattenbodems, hoofdkussens en beddengoed. Sleep World is elke zondag open van 2 tot 6.
7: Sleep World, uw slaap houdt ons wakker.
8: De Swiss Sense Hot Deal. Nu tijdelijk met €200 extra korting op boxsprings en bedden bovenop de zomersolde. Swiss Sense.
9: Bij Van den Borre zijn we voor het leven, ook tijdens de solde.
8: Hoe dat?
9: Wel Tine, bij ons moet je geen prijzen vergelijken voor je nieuwe frigo.
8: Oh cool.
9: Wij vergelijken onze prijzen met die van andere winkels en we passen ze aan zodat we jou de laagste prijs kunnen garanderen. En als je een product ergens anders toch goedkoper ziet, betalen we het verschil terug. Van den Borre, voor het leven.

0: in het vakantiehuisje? Dan stuur je het vlotjes terug.
1: Met Kruidvat ligt de wereld aan je voeten. En het voordeel ook. Nu, alle voetverzorging, tweede aan halve prijs. Ren dus snel naar Kruidvat. Steeds verrassend, altijd voordelig.
2: Echte liefde begint in een stijlaarts badkamer.
3: Kijk eens, lieveke, wat denkt u? Turquoise, grijs of beige?
4: Maar schatke, elke kleur past perfect bij u.
3: Oh, dat is lief. Maar ik bedoel eigenlijk de tegels, hè. Uh-huh. Welke vind jij het schoonst voor onze nieuwe badkamer?
4: Oh, dat is makkelijk. Degene die jij het schoonste vindt.
3: Oh.
2: Kiezen begint in een stijlaarts badkamer. Kom nu uw nieuwe badkamer passen bij stijlaarts in Lier, Temse of Roeselare. En onze badkamerexperts regelen alles voor u. Van A tot Z. Stijlaarts. Renoveert uw badkamer.

in de app. Ze wordt nog steeds omarmd en terecht ook. Hè. Jasmin met Diep in mij, dan is nog wachten op die porselein van haar. Want die duikt ook op. In België is het op 100 hier. En ik vroeg daarnet, zijn er mensen aan het werken? Wat zijn jullie allemaal aan het doen op deze nationale feestdag? Ah, wel, Rita Langers of Longé? Klinkt ook wel goed, denk ik dan. Ligt in het zonnetje op haar terras in Mol. Eindelijk een zonnetje om van te genieten. Ah, wel ja, ik dacht eerst van het gaat er niet doorkomen, maar de wolken zijn hier ver verdwenen. Dus die zon pakt ze zeker en vast ook mee. En daarnaast dat er vooral keihard gewerkt wordt. Door Patrick bijvoorbeeld, die laat weten in de app. Ik ben bezig met mijn mise en place voor onze pizzabar in de Gentse Koekendoos in Gent voor de Gentse feesten. Maar daar gaat snoeihard gewerkt worden, denk ik zelfs. Marie Geldof, en zo zijn er heel wat mensen, laat ook weten. Ja, er zijn zeker en vast mensen die werken. Ik ben op mijn studentenjob een pralinewinkel en ben heel de dag open van 10 tot 6. Maar doe het graag, dus heerlijk. Heerlijke mentaliteit ook. Heel wat verpleegkundigen natuurlijk, zoals Evie Duprier. Die heeft net gedaan voor vandaag. Zij is een thuisverpleegkundige en zo zit mijn app eigenlijk vol hoor. Met verpleegkundigen, met thuisverpleegkundigen. Anja de Jager dan weer, die is onderweg. Die is onderweg vanuit Reims met een koffer vol champagne. Ah, dat zijn echt van de goeie. Met Joe op de achtergrond zou je er dorst van krijgen. Ik volg u helemaal. Goeie rit nog naar onze Belgische kust misschien wel. Daar ben je ook zeer welkom aan ons Paradise Beach in Westende. Met nu Milo op 66. You don't know.

vuurwerk, dat zal je vandaag zeker ook wel krijgen op de Nationale Feestdag in Brussel, uiteraard. Clouseau, net een tweede keer in deze Best of Belgium Top 100. En voor de fans, ze zullen er nog wel 3 keer aankomen. Logisch ook, hè, want het gaat over Clouseau. Hier dan een tweede en een laatste keer. Vaya con Dios en What's a Woman. Zeer goedemiddag.

0: jou nummer 64 in de Best of Belgium Top 100. Deze What's a Woman? We gaan de woman echter even achterwege laten. De man mag vooral floreren. De keizer van het Vlaamse lied meer bepaald. Wiltura zo meteen. Mooi, het leven is mooi.
1: Ga voor onze zoete promo. Nu bij Colruyt. -55% op trostomaten.
2: -55% op tomaten. Perfect, die gaan recht in mijn zomerslaatje.
1: Voorwaarden op colruyt.be. Colruyt, laagste prijzen.
3: Die vakantie is dichterbij dan je denkt. Want het is Live Happy Sale bij TUI. Met korting tot wel 50% per persoon en tot €150 extra korting per kind. Boek nu op TUI.be, in de TUI-app of bij je reisagent. TUI. Live happy.
4: Vertrouw op een officiële Volkswagen-concessiehouder voor je onderhoud en herstellingen. Ook als je naar de keuring moet. Maak nu je afspraak voor een gratis keuringscheck. Volkswagen.
5: The Best of Belgium Top 100. Good times, great music, it is Joe. Nummer 64.

Axel Red in de Best of Belgium Top 100. Ik blijf trouwens nog heel even plakken hier bij jou met de Dinky Toys nog. We gaan ook nog kreunen op zijn best met Leila. En nu, ja, nu weer toch aan het zeetje zitten in Westende, denk ik dat deze ongelooflijk goed op zijn plek zit. Ik moet altijd denken aan mijn communiefeesten van vroeger. Toen gingen wij allemaal zitten en bootje varen. En je mag dat gerust ook nu weer doen, want dit is voor jou Bart Kael, die ook al staat in de Best of Belgium Top 100. Zeil je voor het eerst op 61.

ik zie je graag en nog meer van die liefdesverklaringen hier vlak voor één. Op de meest zonnige manier ook. Want op 59 heb jij de Dinky Toys gezet met Declaration de Amor. Hey, veel plezier nog, zometeen ook met Jan Bosman.

0: we scrollen wat af. Elke dag opnieuw. Maar de mooiste momenten, die gebeuren niet op een scherm. Samen op uitstap. Even echt tijd maken voor elkaar. Op leukstetickets.be vind je inspiratie voor de leukste uitjes. Van dierentuin tot theater, van wellness tot avontuur. Makkelijk geboekt, altijd voordelig, meteen geregeld. Kies voor momenten die blijven. Leukstetickets.be. Jouw dagje uit begint hier.
1: Sleep World, uw slaap houdt ons wakker.
2: Nu solden bij Sleep World, met kortingen tot min 50%.
3: Hele fijne middag, Astrid Philips. Niet te ver weglopen, want ik heb net zoals gisteren haar hulp nodig. Benieuwd of dat ze het er vandaag wel goed van afbrengt. Gisteren is dat duidelijk niet gelukt, maar vandaag tweede kans dus. Het is ondertussen 1 uur geworden, tijd voor nieuws. Je hoort Thomas Everiks.
4: Goedemiddag. Brussel en de rest van het land vieren feest. De brand in de buurt van Madrid blijkt bijzonder lastig te bestrijden. En een nachtelijke dopingcontrole voor Remco Evenepoel. Brussel kleurt zwart-geel-rood voor onze nationale feestdag. Met deze voormiddag het Te Deum in de Sint-Michiels- en Sint-Goedele-kathedraal. Dat is een misviering en traditioneel de start van de dag. Koning Filip en zijn gezin waren er uiteraard bij. Ze nemen ook altijd even de tijd om de toeschouwers te begroeten.
5: De koningin zag er weer fantastisch uit. Hé? En de koning ziet er ook heel goed uit. In zijn nieuw kostuum van de landmacht. Hé? Die doen dat heel goed. Hé?
6: Bijna een jaarlijkse traditie om naar hier te komen op 21 juli. Maar dit jaar willen we eigenlijk graag eens even de koninklijke familie echt in levende lijven zien. En dat is gelukt, want we waren eigenlijk net op tijd hier en we stonden eigenlijk heel dichtbij. Dus ja, het is al heel goed gestart voor ons eigenlijk.
4: Straks om 4 uur is er ook nog het militair en het burgerlijk defilé. Ook daar is de koninklijke familie bij aanwezig. In Gent is de politie op zoek naar het wapen dat gebruikt werd bij de steekpartij gisteren, dat schrijft HLN. Er wordt onder meer op het water gezocht met sonarboten. Bij de steekpartij gisterochtend raakte een jongen van 19 zwaar gewond. 3 daders konden wegvluchten, zij worden nog altijd gezocht. De brand in de buurt van Madrid in Spanje is een van de meest complexe ooit, dat zeggen de autoriteiten daar. Door de droge ondergrond verspreidt het vuur zich razendsnel. 29.000 hectare is al verwoest qua natuur en zeker 1.200 mensen werden geëvacueerd. Naast 600 mensen van de brandweer is ook het leger ingeschakeld en ook 29 blusvliegtuigen. Het Verenigd Koninkrijk schrapt de BTW op elektriciteit. En dat vanaf oktober. Dat heeft de nieuwe premier Andy Burnham aangekondigd. Op die manier hoopt hij dat de Britse gezinnen meer geld overhouden en dat we hen opnieuw hoop kunnen geven, zei hij. De maatregel zou elk gezin ongeveer €53 per jaar moeten opleveren. En ook Remco Evenepoel is vannacht met zijn ploegmaten gecontroleerd op doping. Dat laat zijn ploegleider weten. Eerder kreeg je gele truidrager Tadej Pogačar en de Deen Jonas Vingegaard 's nachts al bezoek van een controleur. Wielerjournalist Maxime Goedals.
7: Niet op zo'n ontiegelijk nachtelijk uur zoals Vingegaard en Pogačar een paar dagen geleden. Maar het zou gisteravond gebeurd zijn toen de renners net in bed zaten. Maar zij waren niet de enige ploeg. Het is niet dat Evenepoel eruit gepikt is, want ook de andere ploegen die in dat hotel lagen, bijvoorbeeld de ploeg van Tom Pidcock, ook zij hebben een controle ondergaan.
4: Rond deze tijd begint de eerste renner aan de tijdrit Evenepoel rond 4:15. Droog met afwisselend zon en wolken en maximaal tot 24 graden. Morgen een graadje minder met wolken. Kans op een bui ook. Donderdag overwegend bewolkt en opnieuw 24 graden. En vanaf vrijdag dan opnieuw warmer en meer zon.
3: Dankjewel Thomas. Onderweg geen problemen.
0: Joe Paradise Beach. The Best of Belgium Top 100. Met Jan Bosman.

0: The Best of Belgium Top 100.
1: Mooie dagen van Johan Verminnen stond op nummer 58 in de Belgische Top 100. Ja, mooie dagen. Het leven van Johan Verminnen heeft wel aan een zijden draadje gehangen natuurlijk. Kankerdiagnose gehad, zware operatie gehad aan de slokdarm en de maag. Maar ondertussen zou het wel weer beter gaan. En hopelijk kan hij binnenkort misschien toch nog wel eens optreden. Misschien zo'n soort van afscheidstournee. Ik denk dat hij daar eigenlijk al mee bezig was. Maar ja, die ziekte heeft dan toch wel wat serieus wat
2: roet.
1: Ja, maar fijn als je dat kan zien natuurlijk en al die dingen kan meezingen. Zeg, fijne dagen en mooie dagen. Gisteren was het een beetje minder, Astrid Philips, want ik had jou een opdracht gegeven.
2: Ja, en ik ben gaan lopen.
1: Ja, wat had ik jou gevraagd?
2: Ik moest ergens een dansje organiseren. Eigenlijk kusjes dansen.
1: Ergens een dansje.
2: Maar ik ben daar zo geen gooi voor, Jan. Dus ik sta hier achter de microfoon, maar gewoon om jou te entertainen en omdat je het vroeg.
1: Nee, maar dat stopt erbij.
2: Dat
1: is La Bamba van Los Lobos. En dan zegt de kuskusdans. En niemand deed dus mee, hè? Omdat jij er niet was.
2: Het zal aan mij liggen.
1: Dus ik heb vandaag een tweede kans voor jou?
2: Nee, maar ja.
1: Tuurlijk wel. Ja. Oh. Want in de loop van dit uur moet ik...
2: Zeg, maar mijn shift zit erop, hè.
1: Maar je blijft hier toch nog niet
2: gaan. Ik ging gaan shoppen.
1: Ja, straks, hè. Dat kan allemaal zijn. Want ik draai dit uur Lies en Smitje.
2: Oh, dat is heel leuk, maar dat kan ik zeker niet.
1: Nee.
2: Heb je gezien wat voor een sletje dat ik aan heb?
1: Maar zelfs ik kan dat.
2: Als ik daar op de volksdans... Ah ja, je hebt dat geleerd onlangs zeker.
1: Maar ja?
2: Dat is een heel feestje.
1: Nee, ik kende dat al.
2: Dat is wel heel leuk. Ik vind dat heel leuk om naar te kijken.
1: Ja, maar dat is goed. Dus zorg tegen straks voor goede sletjes.
2: Ik zal gewoon de knopjes overnemen terwijl je...
1: Wij gaan samen dansen. Kijk wat een mooie middengang we hier hebben.
2: Dat
1: we gaan
2: dat straks. En mooie mensen die dat misschien wel allemaal super
1: Ja, maar die gaan meedoen, hè, gewoon. Die gaan gewoon meedoen.
2: Ja.
1: Dus straks Lies en het Smitje.
2: Ik bevestig nog ontkennen, hoor.
1: Maar anders moet ik nog iemand anders gaan zoeken, dat kan ik niet doen.
2: Lukt wel.
1: Je weet dat ik ooit in een bank heb gewerkt?
2: Nee? Jij blijft mij verbazen.
1: Ah, ja, ik heb ooit in een bank gewerkt, de ASLK.
2: Ah,
1: ja. En de volgende groep die heeft eigenlijk een grote hit te danken aan die bank. Want als je daar een rekening opende, kreeg je een verzamelalbum en dit nummer stond daar ook op. En heel veel jongeren hebben dat liedje via deze weg leren kennen.
2: Ah.
1: Ja.
2: Oh.
1: Van de kids, There Will Be No Next Time. Ja, via die weg.
2: En de weetjes blijven maar komen. Hè. En het is nog maar pas begonnen. De Jan Vosman, dames en heren.

Nummer 56 in de Belgische top 100. Hij schreef het voor zijn madame Christel, de zwarte van K3, beter bekend misschien nog wel. Dat was Gene Thomas met Voor haar. Wie Sam Bettes graag eens wil bezig zien, dat kan. Want hij is in het land, staat op de Gentse feesten, altijd in voor een feestje. Alhoewel, het is op het Luisterplein dat je hem kan gaan bekijken. Morgenavond dus staat hij op de Gentse feesten daar. Dit is Case Choice met Not

0: Jojo Paradise Beach. Dat is het grootste ijssalon op het strand met de allerbeste artiesten. Terwijl jij geniet van een heerlijk ijsje, zorgen wij voor de strafste optredens. Met nu vrijdag, live at the beach, Belle Perez. Jojo Paradise Beach. Nog tot en met 9 augustus op het strand van Westende.
1: Even tijd voor jezelf? Laat je inspireren door het magazine Margriet. Dompel je onder in persoonlijke verhalen. Laat je raken door herkenbare columns. En lees alles over gelukkig en gezond ouder worden. Met Margriet wordt het leven nog leuker. Want je beste tijd is nu. Haal Margriet nu in de winkel voor maar €3,99.
2: Bij Zelfbouwmarkt in Ninove vind je 7 speciaalzaken onder 1 dak.
3: Dag meneer, kan ik helpen?
4: Ja, mijn madame doet graag een terrasje, maar je weet wat dat kost.
3: Oh, een koffieke neer, ik ga van gedaan.
4: Voilà, dus ik wil graag zelf een terrasje aanleggen.
3: Goeie idee. Ik heb dat zelf thuis ook gedaan met deze tegeliers.
4: En content van?
3: Zeker. Na 5 glazen kava denkt mijn vrouw dat ze op de grote markt zit.
4: Ha, verkocht.
2: Nu tot 50% korting op al onze terrastegels. Kijk snel op zelfbouwmarkt.be.
1: Ontdek het magazine Margriet. Nu in de winkel voor maar €3,99.
5: Met de superplusdeals van Delhaize gaan we...
6: Promo koken.
7: Ik heb zin in iets fris.
5: Een pastasalade met pruimtomaten? Want onze Datterino tomaten zijn nu 1 bakje kopen plus 1 gratis.
7: Ja, dat past dat voor mij.
5: Koken en besparen doe je met de superplusdeals van Delhaize. Nee, met het leven.
0: Rijvers, het meest verrassende festival van Vlaanderen. Met onder meer Clouseau, Pommelien Thijs, Bankzitters, Bazaar, Suzanne en Freek, Young Yellow en de jeugd van tegenwoordig. Rijvers, in Lievegem tussen Gent en Brugge, van 13 tot en met 16 augustus. Koop je tickets nu via rijvers.be.
8: Een goed verhaal is nooit ver weg. Kiosk.be bezorgt je de populairste kranten en tijdschriften voor de allerbeste prijs. Met deze week Dag Allemaal. Spraakmakende primeurs en verhalen die raken. Nu voor maar €1,95 per week en altijd opzichtbaar. Tot zo op kiosk.be.
9: Even bollen. Iedereen moet het weten.
10: Het zijn zomersolden bij Bol. Met alleen deze week tot 25% korting op vuilbakken en tot €100 korting op witgoed, nu gratis aangesloten. Dus effe bollen voor de beste zomerdeals. De korting geldt voor de meest getoonde prijs.
11: Goodbye bad hair days. Hello stralend kruidvat voordeel. Nu, veel Elseif shampoo en conditioner. 3 voor maar €12.
12: Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
13: The Best of Belgium Top 100.
14: Good times, great music, it is a show.
13: Nummer 54.

0: Dit is de Best of Belgium Top 100.
1: Ze stond op nummer 54 en dan had ik het over Camille met Vuurwerk. Je weet het, vanaf 29 juli dan staat Camille op het klein strand in Oostende voor Circus Camille. En ze is hier een paar dagen geleden geweest voor een summer session. Ze heeft dan een paar nummers gezongen en ook tickets achtergelaten. Familietickets, die heb ik ondertussen allemaal uitgedeeld. Maar luister nu goed, want ben je nog vrij op zondag 9 augustus, dan maak je op onze Instagram-pagina van Joe dus nog kans op één familieticket voor Circus Camille. Met een exclusieve meet and greet erbij. Dus je kan ook gaan voor handtekeningen, foto's en wat nog allemaal. Maar hoe moet je dan deelnemen? Dat is heel simpel. Je moet met een hartjes-emoji reageren op de foto met Camille die op onze Instagram-pagina staat. En je moet daar ook iemand taggen, dus iemand aanduiden met wie je graag zou meegaan of die je graag zou meenemen naar die voorstelling op zondag 9 augustus. Je kan deelnemen tot 24 juli, dus dat is nog een paar dagjes, niet vergeten. Maar dus via onze Joe Instagram pagina is er nog zo'n exclusief familieticket te winnen voor Circus Camille. 9 augustus, klein strand in Oostende, maar dus toch eerst ook even nakijken of je die dag vrij bent en eventueel kan gaan. En dan jouw kans wagen natuurlijk. En hopen dat de computer jou goed gezind is en jou er dus uitpukt. Veel succes in ieder geval. Ik moet verder met de Belgische top 100, want deze die stond wekenlang op nummer 1. We kennen allemaal de tekst uit het hoofd, we hebben dat veel meegezongen. Erik van Eijgen en Sanne.

0: 20 landen op nummer 1 gestaan. Dus een van die singles waar we bijzonder trots mogen op zijn van de Wallace Collection. En Daydream op nummer 52. Joe Paradise
1: Beach. The Best of Belgium Top 100 met Jan Bosman.

wat dichterbij. Reggie samen met Jack Rees en OG natuurlijk. Het is vandaag Nationale Feestdag. Ik weet niet of ik iedereen al een geweldige Nationale Feestdag heb gewenst vandaag. In ieder geval, kom dan, als je in de buurt bent, zeker eens langs naar het Joe Paradise Beach. Want Belgische Nationale Feestdag, maar we worden hier ook omringd door de beste Belgische kwaliteit. Ja, je weet het, er zijn dingen waar ik verslaafd aan ben. En dat is roomijs, om te beginnen. Ja, ik ben de tel kwijt van de ijsjes die ik nu al heb opgegeten. Maar het is dan ook fantastisch, geweldig, lekker roomijs van onze eigen leverancier. Onze hofleverancier, zeg maar. Dat is roomijs miso. En daarnaast ben ik hier sinds kort ook helemaal verslaafd geraakt, zeg maar, aan koffie. Nu, ik was dat eigenlijk al. Maar ik heb hier de iced latte leren kennen. En ik moet daar toch elke dag mijn portie van binnen hebben. En dat dankzij de Belgische koffiebranderij Taimans kan dat ook allemaal gebeuren. Dus zeker en vast de moeite waard om die Belgische producten hier op de Belgische Nationale Feestdag eens te komen uitproberen natuurlijk. Want er is op dit moment op ons terras nog een beetje plaats, maar het zal toch heel snel worden ingevuld. Dus als je in de buurt bent, zeker komen proeven van al dat lekkers dat Joe Paradise hier heeft te bieden.

0: Porsche voor onze smakelijke promo. Nu bij Colruyt. 20% korting op Zeeuwse jumbo-mosselen van Boni.
1: Oh, korting op jumbo-mosselen. Oh ja, met frietjes.
0: Voorwaarden op Colruyt.be. Colruyt, laagste prijzen.
2: Dames en heren.
3: Dit is de Best of Belgium Top 100.
2: Dank aan allen. Vol levensvreugde.
4: Good times.
3: Great music. Nummer 49.

0: Dit is de Best of Belgium Top 100.
1: Met net dus op nummer 49 Henna May en Maxime. Ik wil dat je liegt. Wat mij betreft staat hij veel te laag. Want ik vind dat een van de beste nummers die in de afgelopen jaren

Vlaamse nummers dus gemaakt zijn. Dus het mocht wat mij betreft wat hoger staan. In ieder geval, ik heb Astrid Philips zover gekregen dat ze nog niet is gaan winkelen. Ze is hier bij mij nog altijd in de buurt. En Lijs en Smitje komen er zo meteen aan. Wat gaan we nu doen? We gaan hier proberen dat dansje te doen op Joe Paradise Beach. En mensen die net een ijsje hebben gegeten, die worden stellig aangeraden om mee te doen, om dat te laten zakken uiteindelijk. Maar ik denk dat er ook heel veel mensen thuis zijn die dat dansje kennen en die dat zo meteen met ons gaan doen. Dus film dat ook een beetje en stuur dat even door via de Joe-app als je dat hebt gedaan. Dan kunnen we zien hoe jullie thuis ook aan het meegenieten zijn. Dus gewoon even de camera aanzetten of iemand anders laten filmen die toch niet mee wil dansen. Maar hier gaan we dat dus ook proberen te doen met zoveel mogelijk mensen. Het kan zijn dat Astrid Philips en ik zelf dat we ons onsterfelijk belachelijk maken. En dat we daar alleen staan. Maar we gaan het in ieder geval wel proberen. Komt eraan na onze Belgische inzending voor het Eurovisie Songfestival van 1971. Dat was deze Goeiemorgenmorgen van Nicole en Hugo. Konden jammer genoeg niet zelf naar het Songfestival wegens geelzucht van Nicole. En Lily Castel en Jacques Raymond, die namen

Maar helemaal buiten adem. Maar helemaal buiten adem. Maar wel veel mensen kunnen overtuigen om mee te doen op deze lijst. En Smitje, ik moet even bekomen. En Astrid ook. Ja, we zijn allebei moe. Deze nog voor het nieuws van Lost Frequencies. I wanna dance by water 'neath the Mexican sky. Drink some margaritas by

0: Attention luisteraars. Het vocabulaire van VTM Go wordt drastiekement uitgebreid. Dus hier alvast een paar eerste woordjes. Chasse-patat, dat is tombonen die plat op zijn buik in het zwembad valt. Bidon collé, dat is Ruben van Gucht die zijn fles wijn niet meer wil afgeven. Congé payé, dat zijn wij die...
1: Mark, wat heeft dat met koers te maken, jong?
0: Koers? Hoe koers?
1: Ah wel, congé payé. Elke avond live op VTM Go.
2: VTM, kleurt je dag.
1: Echt, ondertussen mijn hart en mijn ziel en mijn lijf gedanst en dan stuurt Claude. Astrid was het elegantst in dansen. Allee, meteen met de neus op de feiten gedrukt. Ondertussen is het 2 uur geworden. Nieuws met Thomas Everiks.
3: Goedemiddag. Het feest in Brussel blijft duren. Russische schietoefeningen voor de Britse kust en extreem moeilijke bosbranden in Spanje. Om 4 uur deze namiddag trekt het defilé door Brussel ter ere van onze nationale feestdag. Militairen en organisaties paraderen dan in kolonnen voor onze koninklijke familie en de leden van de regering. Collega Eva Peters weet meer.
4: Er zijn een aantal nieuwigheden. Zo zullen voor het eerst de gloednieuwe F-35 gevechtsvliegtuigen van het Belgische leger hier overvliegen. En bij de civiele bescherming ligt dan weer de focus op de grote overstromingen die er nu al 5 jaar geleden waren in Wallonië. En zij zullen hier onder andere met reddingsboten door de straten van Brussel rijden.
3: Vanavond trekt de koning met zijn gezin naar de Marolle voor Resto Nacional. Het is de eerste keer dat ze dat doen. Samen met zo'n 2000 andere Brusselaars gaan ze daar mosselen met friet eten. Het Russisch oorlogsschip heeft schietoefeningen gehouden op minder dan 100 kilometer voor de Britse kust. Dat meldt het Britse leger. Het schip werd in de gaten gehouden door de Britten. De Russen hadden laten weten dat Britse schepen voldoende afstand moesten houden. De oefening duurde een half uur. En de brand in de buurt van Madrid in Spanje is een van de meest complexe ooit. Dat zeggen de autoriteiten daar. Door de droge ondergrond verspreidt het vuur zich razendsnel. 29.000 hectare natuur is al verwoest. Zeker 1200 mensen werden geëvacueerd. Naast 600 mensen van de brandweer is ook het leger ingeschakeld en ook 29 blusvliegtuigen. Droog met afwisselend zon en wolken en maximaal tot 24 graden. Morgen een graadje minder met wolken, kans op een bui ook. Donderdag overwegend bewolkt en opnieuw 24 graden. En vanaf vrijdag opnieuw warmer en meer zon.
2: The Best of Belgium Top 100 met Jan Bosman.

nummer 45, daar gaat ze van Clouseau. Een van die liedjes trouwens waarmee ze ook Nederland wisten te overtuigen, want ook daar in de hitlijsten gestaan met daar gaat ze. Hier bij ons dus op 45 betekent dat ze wel een aantal plaatsen gezakt zijn tegenover vorig jaar. Dus dat betekent minder mensen die hebben laten weten van ha, die daar gaat ze van Clouseau moet hoog in die Belgische top 100. Zeg, waar is de tijd gebleven dat je, als er opnames gebeurd waren van een serie of van een programma, dat je daar wekenlang moest op wachten vooraleer je dat kon zien? Wel, nee. Vorige week waren hier dus aan de kust de opnames van 10 om te zien. Die zijn ondertussen al achter de rug, maar als je nu denkt van, goh, ja, het is nog even wachten om dat te bekijken. Nee, je kan dat nu al bekijken. De zomerse sfeer hier in Middelkerken, mocht je die gemist hebben, dan kan je meteen de schade inhalen op VTM Go Plus, want de eerste aflevering, die is daar nu al exclusief te bekijken. Wordt op vrijdag, dus nu vrijdag 24 juli, ook uitgezonden op VTM. Als je denkt van, ik wil zien hoe ik in beeld ben gekomen, kan je dat nu al bekijken op VTM Go Plus. Met natuurlijk heel wat artiesten die daar hun hits hebben gebracht. Een overzicht, K3, Berra was erbij, De Romeo's, Meteor, Maxime en Babette, Sam Goris, Stan van Samang, Milk Inc, Aaron Blommaert en Zoe, Levi en Judith. En ook nog Bas Serra, die The Voice heeft gewonnen, hè, in het team van Koen. Dus die zat daar ook bij. En wie er ook nog bij was, is Niels de Stadsbader. En laten we Niels nu net tegenkomen in deze Belgische top 100 op nummer 44. Met een nummer natuurlijk origineel van Case Choice, maar hij bracht er een cover van In Liefde voor Muziek. Met succes, want het werd een dikke hit.

0: sound of sea. The sound which creates a new dimension. This is a new style of music.
1: Ook zoiets waar we bijzonder trots mogen op zijn. Deze Belgische stijl van muziek. Confetti's hebben die gecreëerd met The Sound of Sea. The Sandwich Creates, zei ik altijd vroeger. Ik vond dat een geweldig moeilijke zin, maar wel een fantastische plaat. En iedere keer ook een fijn dansnummer om opnieuw te kunnen horen. Zeg, we hebben hier bij Joe regelmatig ook Summer Sessions. Dat wil zeggen dat artiesten langskomen voor een klein of om een klein optreden te geven. Bijvoorbeeld morgen, dan om 6:10 staan op ons podium.

Gert en James dus morgenavond. Dus ook met Maddy Wodo te horen hier bij ons op het podium. Maar dat is niet alles, want ook Meteor komt binnenkort nog langs. Dinsdag 28 juli staat Meteor hier bij ons op het podium om 5 uur. Dus je moet al die uren ook een beetje in de gaten houden. Hè? De ene komt om 6 uur, de andere om 5 uur. Maar dat kan je allemaal terugvinden via de Joe-app en op joe.be. En het is nog niet gedaan, hè? Je hoort hem hier al live bezig, maar dus op... Donderdag, dan is dat. Donderdag 30 juli komt Berre ook langs hier bij ons. Om 5 uur zal hij ook op het podium staan. En wie komt er nog? Ja, ja, deze. K3, die komen ook nog langs op woensdag 5 augustus. Om 6 uur komen ze langs. Dan staan ze ook bij ons op het podium. En dat zal de nieuwe K3 zijn. Niet de OG's, hè. Nee, het is de nieuwe K3. Maar dit zijn wel nog de OG's in deze Belgische top 100. Hey, ja, mama staat op nummer 42 in ons lijst.

0: Thank you very much.
1: Elvis Forever.
2: Ik ben Helmut Lotti en ik duik samen met jou in het spraakmakende leven van Elvis Presley.
1: Beluister Elvis Forever en alle andere Forever-reeksen nu op joegold.be of in je favoriete podcast-app.
3: Met Kruidvat ligt de wereld aan je voeten. En het voordeel ook. Nu, alle voetverzorging, tweede aan halve prijs. Ren dus snel naar
4: Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
5: Met de superplusdeals van Delhaize gaan we
6: promo koken.
7: Ik heb zin in iets fris.
5: Een pasta salade met pruimtomaten? Want onze Datterino tomaten zijn nu één bakje kopen plus één gratis.
7: Ja, dat past dat voor mij.
5: Koken en besparen doe je met de superplusdeals van Delhaize. Nee, met het leven.
1: The Best of Belgium Top 100.
8: Good times, great music.
1: Nummer 40.

Meteor samen met Hanna May. En wat wil je van mij op nummer 40? Dit is de Belgische top 100. En dat naar aanleiding van onze nationale feestdag natuurlijk. Een lijst die jij de afgelopen paar weken hebt mogen stemmen en samenstellen. En deze heeft net wat minder stemmen gekregen. Want gezakt van 38 naar 39, Axel Red en Parce que c'est toi. Maar ik maak dat zo meteen goed met de

0: 38, ik hou van u van Noordkaap. Ah, met een kus. Ik zat er net over, sorry. Joe
1: Paradise Beach. The Best of Belgium, top 100. Met Jan Bosman. Good times, great
0: music. Dit is Joe. Maar je hoorde dus veel liefde van Noordkaap die je kreeg. Ondertussen zijn we aan nummer 37. Dit is Wiltura, ik mis je zo.

Maar zoveel drama in één liedje. The Best of Belgium Top 100. Wiltura was dat met Ik mis je zo. Op nummer 37 stond hij in de Belgische Top 100. En zo gaan we stilaan vooruit natuurlijk, want straks bij Ann moeten we sowieso de nummer 1 bereiken. Maar eerst iets helemaal anders, want we zijn, en bij Joe allemaal, en ik vooral, zetten we ons in voor het goede doel, hè? En iedereen trekt nu ogen. Jij voor het goede doel? Jawel. Kijk, want ik ga daar nu reclame voor maken. Want dit weekend, mocht je aan zee verblijven, heerlijk aan zee, dan wil ik jou op zondagvoormiddag op een leuke, nuttige manier laten starten, in plaats van met koffiekoeken en dergelijke. Spits gewoon even je oren, want wij genieten hier op Joe Paradise Beach in Westende met volle teugen van de zee en het strand. Maar we willen dat strand natuurlijk ook graag kraaknet houden. En daarom zijn we hier bij Joe helemaal fan geworden van de Propere Strandlopers. Dat is een fantastische Vlaamse vrijwilligersorganisatie die zich elke dag keihard inzet voor propere stranden en een gezonde Noordzee. En omdat wij hun engagement ontzettend waardevol vinden, slaan we dus deze zomer de handen in elkaar. Want zondag organiseren we voor de tweede keer dus deze zomer een opruimactie hier op het strand in Westende. En ik roep jou dan graag op om tussen 10 en 11:30, dat is anderhalf uur, dat valt gelukkig mee, 's ochtends gezellig te komen meehelpen. En zoals bij de propere strandlopers zelf zeggen, het is ontzettend laagdrempelig. Je stapt gewoon het strand op en je begint op te ruimen. Hè? De impact is enorm. Als je dat in groep gaat doen met veel mensen, dan wordt dat strand op korte tijd veel properder. Dus kom zondag 26 juli om 10 uur hier naar ons Joe Paradise Beach. Steek dan samen met de andere luisteraars die hier zijn anderhalf uur de handen uit de mouwen en geniet daarna dus extra goed van een proper strand, van een propere zee en gewoon ook van onze fantastisch lekkere cocktails, koffies, ijsjes en dat soort dingen. Dus anderhalf uurtje komen meehelpen om het hier allemaal een beetje proper te maken. Mij lijkt dat een goed idee. Ik zou zeggen, mocht ik nu zelf in de buurt zijn, ik zou meekomen doen, maar ik ben er niet zondag. Jij kan toch moeilijk speciaal afkomen. Ik heb dat ook al voor de hondenwandeling gedaan. En toen heb ik ook al heel veel moeten opruimen hoor. Van de honden dan wel, maar zondag samen met de propere strandlopers meer dan welkom om hier even de handen uit de mouwen te steken. Ondertussen de Belgische top 100. Daar zitten we nu aan nummer 36. Weer zo'n lekkere van Silver. Dit is Turn.

Ja, dat was een mama Sjasje. En ik heb op de verkeerde knop gedrukt, ik weet het. Dus werd ineens een beetje stil. Maar ik was ook... Ja, nee, het heeft te maken met het feit dat Hans, die hier bij mij zit in de studio, en ik, we hebben een beetje discussie over het feit... Vandaag in de Tour de France is er een tijdrit over 26 kilometer. En ja, Hans zegt, tuurlijk gaat Remco Evenepoel dat winnen. En ik denk van, ja, nee, ik ben daar eigenlijk niet zo zeker van. Want er is nog altijd Pogacar, die ook heel erg goed rijdt. Maar Hans zegt van, nee, er zitten te weinig heuvels in. Dus ik dacht van, nee, ik ga dat vragen aan jou daar thuis. Wat denk jij over de rit van vandaag? Op onze nationale feestdag, denk jij dat Remco Evenepoel de rit in de Tour de France zal winnen? Ja of nee? Er zijn twee mogelijkheden. Natuurlijk is de eerste. En de tweede is, ik twijfel toch een beetje. Dus dan is eigenlijk, met andere woorden, nee, hij gaat het niet winnen. Maar jij moet dat laten weten. Dus open even de Joe-app en...

Laat weten wat jij ervan denkt. En het antwoord op de vraag: wint Remco Evenepoel op onze nationale feestdag de tijdrit in de Tour de France? Laat liefst met zoveel mogelijk mensen jouw mening kennen, zodat we een cijfer krijgen dat relevant is en heel erg duidelijk. De meeste mensen gaan voor de overwinning op dit moment. Andere, een paar, die twijfelen nog een beetje. Maar straks het volledige resultaat natuurlijk, want dat wil ik jou toch nog graag meenemen. Want het zou wel leuk zijn, hè, op onze nationale feestdag, dat er een Belgische ritoverwinning is daar in de Tour de France. Nationale feestdag betekent ook een top 100 van allemaal Belgische nummers die jij in de lijst hebt gestemd, met nu deze van The Pebbles en hun Seven Horses in the Sky op 4.

0: Onze nummer 33 in de Belgische top 100, Enamorada van Belle Perez. Maar die heeft natuurlijk nog veel meer singles. Deze Que Viva La Vida, om er maar eentje te noemen, maar er zijn er nog andere. Bellen met El Mundo Bailando, en deze blijf ik ook nog altijd heel erg leuk vinden. Ja, ik noem er zo een paar, want je weet maar nooit wat ze vrijdag allemaal zal zingen hier bij ons. Op Joe Paradise Beach komt ze langs om een concert, een optreden te geven. En dat begint dus vrijdagavond om 8 uur met heel veel van die nummers waarvan je net een stukje hebt te horen gekregen. Maar ik veronderstel dat ze in haar set, ja, die heel uitgebreid en heel lang zal zingen. Dus als je in die zomerse sfeer terecht wil komen, zorg er dan voor dat je vrijdagavond hier op ons Joe Paradise Beach terras staat. Om 8 uur begint ze eraan en ze gaat er, dat heeft ze beloofd, toch een geweldig feestje van maken. Ondertussen is er ook nog die poll die ik daarnet had gestart. Wint Remco vandaag op onze nationale feestdag de tijdrit in de Tour de France? Heel veel mensen hebben gereageerd ondertussen. En 80% zegt natuurlijk gaat hij dat winnen met twee vingers in de neus. 20% twijfelt toch nog een beetje omdat Pogacar nog altijd heel erg sterk is. En dan zijn er ook nog heel veel mensen die sturen: ik kijk niet naar de koers. Dat kan natuurlijk ook. Maar kijk, ik ben toch al een beetje te gerustgesteld. 80% die denkt dat Remco vandaag met de overwinning aan de haal gaat.
1: Op zoek naar een dagje, avondje of weekendje weg? Ga erop uit en maak samen de mooiste herinneringen. Jouw zoektocht naar het ideale uitstapje begint bij leukstetickets.be. Bezoek een pretpark, dierentuin, museum of verwen jezelf met een dagje wellness. Zolang je maar geniet. Boek je tickets nu op leukstetickets.be.
2: Sleep World. Slaap houdt ons wakker.
3: Nu solden bij Sleep World. Met kortingen tot min 50%.
2: Dit is jouw.
0: Een uur geleden ging ik in deze Belgische top 100 verder met Clouseau. En zometeen, je mag eens raden wie er weer klaar staat. Een groep met dezelfde naam. In ieder geval, dat krijg je te horen na het nieuws van 3 uur met Julie Isabeau.
4: Goedemiddag. Een nieuwe steekpartij in Gent. Rusland houdt een schietoefening voor de Britse kust. En over een uurtje begint het défilé voor de nationale feestdag. In het centrum van Gent is afgelopen nacht een man gewond geraakt bij een steekincident. De politie en het parket onderzoeken nog wat er precies is gebeurd. Er zijn wel al 3 verdachten in beeld. Het is al de 3e steekpartij in Gent op amper 2 dagen tijd. Gisteren raakte nog een man van 19 zwaar gewond. 3 daders konden wegvluchten. Die worden nog gezocht. Een Russisch oorlogsschip heeft schietoefeningen gehouden op minder dan 100 kilometer voor de Britse kust. Dat meldt het Britse leger. Het schip werd in de gaten gehouden door de Britten. De Russen hadden laten weten dat Britse schepen voldoende afstand moesten houden. De oefening duurde zo'n 30 minuten. De timing is wel opvallend, een dag na het aantreden van de nieuwe Britse premier Andy Burnham. En over een uurtje trekt het défilé door Brussel, ter ere van onze nationale feestdag. Militairen en organisaties paraderen dan in kolonnen voor onze koninklijke familie en leden van de regering. Collega Eva Peters.
5: Er zijn een aantal nieuwigheden. Zo zullen voor het eerst de gloednieuwe F-35 gevechtsvliegtuigen van het Belgische leger hier overvliegen. En bij de civiele bescherming ligt dan weer de focus op de grote overstromingen die er nu al 5 jaar geleden waren in Wallonië. En zij zullen hier onder andere met reddingsboten door de straten van Brussel rijden.
4: Vanavond trekt de koning dan met zijn gezin naar de Marolles voor Resto Nationaal. Het is de eerste keer dat ze dat doen. Samen met zo'n 2000 andere Brusselaars gaan ze daar mosselen met frieten eten. Vrij zonnig deze namiddag en tot 24 graden. Morgen meer wolken en lokaal kans op een bui tot 23 graden dan. Ook donderdag bewolkt met af en toe wat regen en opnieuw tot 24 graden. Vanaf vrijdag dan zonniger en warmer.
6: De beste Belgium Top 100 met Jan Bosman.

uur geleden begon ik ook al met Clouseau. Dit was de nummer 32 in de Belgische top 100. Afscheid van een vriend. Veel gevraagd natuurlijk. En door jou gestemd, want inderdaad, deze lijst, de Belgische top 100, hebben we samengesteld op basis van de stemmen die jij had uitgebracht via joe.be en via de Joe-app. Met nu een artieste van bij ons, ja, het zijn er allemaal van bij ons natuurlijk, die een heel aantal jaren geleden bij Idol niet won, maar wel een van de bekendste artiesten is geworden die we in ons land hebben. En dan heb ik het natuurlijk over Natalia. Die hoort natuurlijk ook in deze Belgische top 100 thuis. Met ja, het liedje dat ze dan meteen uitbracht na die deelname. En meteen een dik schot in de roos. Ook in deze lijst natuurlijk, want ze staat ermee op nummer 31. Natalia en I've Only Begun to Fight.

0: Dames en heren.
1: Dit is de Best of Belgium Top 100.
0: Dank aan allen. Vol levensvreugde.
2: Good times.
1: Great music.

dat is best wel zo typisch, hè. Je draait die regelmatig tijdens het jaar, maar dan zie je die plots opduiken in de Belgische top 100 en denk je van, ah ja, inderdaad, dat was een Belg, een Italiaanse Belg, Italiaanse roots natuurlijk, maar dus ook met rechte reden in de Belgische top 100 hoorde je net die Claude Barzotti en Madame op nummer 30 staan. Belgische top 100, dat betekent ook heel veel meezingen en dat kan ook zo meteen op nummer 29, want daar staat Get Ready

0: Joe Paradise Beach. Dat is het grootste hijssalon op het strand met de allerbeste artiesten. Terwijl jij geniet van een heerlijk ijsje, zorgen wij voor de strafste optredens. Met nu vrijdag, live at the beach, Bella Perez. Joe Paradise Beach. Nog tot en met 9 augustus op het strand van Westende.
1: Even tijd voor jezelf? Laat je inspireren door het magazine Margriet. Dompel je onder in persoonlijke verhalen. Laat je raken door herkenbare columns. En lees alles over gelukkig en gezond ouder worden. Met Margriet wordt het leven nog leuker. Want je beste tijd is nu. Haal Margriet nu in de winkel voor maar €3,99.
2: Sleepwalk. Ik zat op de rug van een regenboogdraak en plukte gouden blaadjes van diamantenbomen.
3: Die verlangt alweer om te gaan slapen. Want Sleepworld laat 's nachts je dromen tot leven komen.
4: Nu solde met kortingen tot 50%. Sleepworld is elke zondag open van 2 tot 6. En ook open op onze nationale feestdag.
5: Sleepworld, uw slaap houdt ons wakker.
1: Ontdek het magazine Margriet. Nu in de winkel voor maar €3,99.
6: Goodbye bad hair days. Hello stralend kruidvat voordeel. Nu, veel Elsijf shampoo en conditioner. 3 voor maar €12.
7: Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
8: Met de superplusdeals van Delhaize gaan we...
9: Promo koken.
10: Ik heb zin in iets fris.
8: Een pastasalade met pruimtomaten. Want onze Datterino tomaten zijn nu 1 bakje kopen plus 1 gratis.
10: Ja, dat past dat voor mij.
8: Koken en besparen doe je met de superplusdeals van Delhaize. Nee, met het leven.
11: Alles wat je weet over A-mode. Start.
10: Ah, oh, dat weet ik. Mode voor het hele gezin. Ja, voor elk seizoen een perfecte look. Meer dan 50 kwalitatieve en betaalbare modemerken. Winkels in Aardrijke, Brugge, Oostende, Poperingen, Veurne en Waarschoot. Online shoppen op de webshop. Leuke voordelen met de family card. En stop de klok.
11: Nieuwe hippe looks voor elke dag. Dat is A-mode. Ontdek de laatste trends voor het hele gezin in onze winkels en op amode.be.
12: A-mode. Familie van mooie merken.
13: The Best of Belgium Top 100.

0: Dit is de Best of Belgium Top 100.
1: Ze stond op nummer 27, Pommelien Thijs met Rob of Ronder. Een paar plaatsen nog gestegen, dus heeft dat heel erg goed gedaan dit jaar. Zeg, het is tijd voor onze zomerbol. Ik vind het een hele toffe zomerbol. De vraag is daar eigenlijk, wat eet jij, welk Belgisch gerecht eet jij vandaag op onze nationale feestdag, 21 juli? Met andere woorden, wat is het meest populaire Belgische gerecht? Dat is eigenlijk de vraag die we daar stellen. En je krijgt daar 6 opties. De ene al wat lekkerder dan de andere, volgens mij. In ieder geval, de opties zijn stoofvlees met frieten, om te beginnen. Er zijn ook mosselen met frieten. Er is volle vin. Er is witloof met hesp in de oven. Klust dat niet. Balkjes in tomatensaus of gehaktballen met krieken. Oh, dat is ook zo lekker. Balkjes met kriekjes. Dus ik zou het al ongelooflijk moeilijk vinden om daar te kiezen. Maar ik vraag het dus aan jou. De 6 mogelijke opties die staan nu online. Dus je opent de Joe-app en kan je daar meteen die 6 verschillende dingen zien verschijnen. Dus wat is het populairste gerecht op dit moment? Dat is wat wij vragen. Belgisch gerecht natuurlijk. Belgische klassiekers die we daar even in de verf willen zetten. En misschien is het wel iets dat jij vanavond zal eten of wat er op het menu zal staan. Dus laat even weten wat het populairste gerecht volgens jou is in de Joe-app. Stemming die is nu helemaal open. En ondertussen ga ik natuurlijk verder met de top 100, de Belgische top 100, met de nummer 26. Die passeert nu in de lijst. Guy Swinnen met zijn band natuurlijk. Dit zijn Skeps en Hard Times.

0: nummer 25 in de lijst was voor Wim Soetaar. En allemaal, we hadden aan AI gevraagd van... Zeg, weet je nog iets over Wim Soetaar tegenwoordig, waar die mee bezig is? En AI zei van, ja, Wim Soetaar gaat allemaal in het Spaans vertalen. Wat dus helemaal niet waar is, hè? Dus je mag AI nooit vertrouwen. Vertrouw gewoon op je eigen gezond verstand en dan komt dat allemaal wel meer in orde dan dat je op AI tegenwoordig vertrouwt, blijkbaar. Je hebt nog één nummer de tijd om te stemmen voor de beste Belgische kost, want ik zie dat er heel veel mensen vanavond lekker gaan eten. Dus je weet het, frieten met stoofvlees, mosselen met friet, dat kan eventueel ook. Vol-au-vent, hesperolletjes, balkjes in tomatensaus of balkjes met kriekjes. Dat zijn de 6 opties die je krijgt als je de Joe-app nu opent. Misschien staat er wel iets tussen dat je vanavond gaat eten, maar ik ben dus even op zoek naar het allerbeste Belgische gerecht. En omdat we allemaal Bourgondiërs zijn, kunnen we daar gerust eens een keuze uitmaken. Of net niet, want het wordt moeilijk om te stemmen voor één van die gerechten. Nee, ik zal er een aantal aanduiden. Joe
1: Paradise Beach. The Best of Belgium Top 100 met Jan Bosman.
0: Nog geen platentijd om te stemmen en dat is tijdens deze Tim van Wim de Kranen. Wim schreef het voor zijn zoon, die eigenlijk Ramses heet, maar dus, ja, Tim bekte beter, blijkbaar in het liedje. Maar wel een hele grote radiohit geweest, deze nummer 4.

van allerlei lekkere dingen die misschien mensen vanavond gaan eten. Maar ik ga die poll nu even stoppen om te zien hoe het uiteindelijk is uitgedraaid. Ik was een beetje op zoek naar de beste Belgische schotel, de nummer 1 eigenlijk. Helemaal onderaan staan de balkjes met tomatensaus. Dan gevolgd door, ik had hier gehaktballetjes, maar eigenlijk is dat gehakt brood hè, met kriekjes. Ik heb dat zo omschreven. Ik vind dat bijzonder lekker, maar ook maar 5% op dit moment. 10% voor vol-au-vent, valt een beetje tegen. 11% voor witloof met hesp in de oven. Ik vind dat verschrikkelijk, ik lust dat dus niet. Nee, echt niet. En dan de top natuurlijk, op 33% stoofvlees met frieten en 38% zijn mosselen met frieten geworden. Dus dat is de grote overwinnaar voor vanavond. Ik veronderstel dat er heel veel mensen dat vandaag ook zullen eten. Mosselen met frieten op onze nationale feestdag. Heel erg lekker. Wat mij betreft graag low-chroom, maar dat kan ook iets helemaal anders zijn. Dus we hebben onze nummer 1, mosselen met frieten. De meest populaire Belgische schotel, Belgische kost op onze nationale feestdag. En ik heb dat nu gepland om die nummer 1 bekend te maken, omdat ik nu ook een nummer 1 moet draaien. Nummer 1 op het Eurovisie Songfestival. Onze enige Belgische overwinning ooit. En dan heb ik het natuurlijk over deze Sandra Kim, die aan de kust hier gaat optreden binnenkort met haar hit, waaronder deze J'aime la vie, in deze lijst op nummer 23.

0: Vandaag zijn we uitzonderlijk open. Kijk snel op zelfbouwmarkt.be.
1: Ga voor onze zoete promo. Nu bij Colruyt. -55% op trostomaten.
2: -55% op tomaten. Perfect, die gaan recht in mijn zomerslaatje.
1: Voorwaarden op colruyt.be. Colruyt, laagste prijzen.
3: Attention luisteraars. Het vocabulaire van VTM Go wordt drastiekement uitgebreid. Dus hier alvast een paar eerste woordjes. Chasse patate, dat is Tom Bone die plat op zijn buik in het zwembad valt. Bidon collé, dat is Ruben van Gucht die zijn fles wijn niet meer wil afgeven. Congé payé, dat zijn wij die...
4: Mark, wat heeft dat met koers te maken, jong?
3: Koers? Hoe koers?
4: Ah wel, congé payé. Elke avond live op VTM Go.
5: VTM, kleurt je dag. De Best of Belgium Top 100.

Brood voor morgen vroeg, Bart Peters, op nummer 22. Ik heb het daar net al gezegd. Sam Bettes, die treedt morgenavond op de Gentse Feesten op het Luisterplein daar. Dus dat zijn echt heel veel luisterliedjes. Iedereen moet daar braaf op een bankje en op een stoeltje zitten en ondertussen iets drinken. Maar vanavond wordt het ook al echt vreewijs op de Gentse Feesten, want Isabelle A. die treedt daarop op het

Luisterplein ook al, ze begint eraan om 11:30. Isabelle die heeft nu ook heel erg mooie luisterliedjes. Ook heel veel liedjes in het Frans trouwens. En dus echt de moeite om vanavond eens af te zakken naar Gent. Zeker naar het Luisterplein en naar dat optreden van Isabelle A te gaan kijken. En nu zaterdag is ze ook hier te gast tussen 12 en 2 bij Tess. Want dan komen haar grootste en beste vakantieverhalen boven. Want die gaat ze allemaal vertellen in Tess on the Beach. Dus Isabelle A, heel veel te horen, te zien. En u ook in deze Best of Belgium Top 100. Want wat had je gedacht? Natuurlijk staat ze ook genoteerd in deze lijst met Heel Lekker Beest. 5 plaatsen gestegen ten opzichte van vorig jaar trouwens. Toen stond ze op nummer 26.

0: Ik hoop dat ze dan vanavond wel een rustige versie zingt van Heel Lekker Beest daar op het Luisterplein op de Gentse Feesten. Om 11:30 is dat bij de A.
1: The Best of Belgium. Top 100.
0: Hoe zit dat? Wanneer gaan wij een keer naar de Gentse Feesten? Anne van Elzen.
2: Oh, maar zeg maar, dan zitten wij sowieso staan met een dag daarna in het laatste nieuws.
0: Kijk, misschien. Waarom?
2: Oh, maar wij twee, losgelaten op de Gentse Feesten.
0: Ik gedraag mij altijd en overal.
2: Maar dat is niet waar, ja. Dat komt niet goed. Maar ja, we geraken hier niet weg. Wij willen hier ook niet weg, hè.
0: Maar waar zouden we dan staan op de Gentse Feesten? Wat is de moeite waard daar? Polly,
2: ja. Vind ik wel tof.
0: Ja, ik ook.
2: Maar ik zit zo wat meer in de rand. Ik sta altijd wel in de rand van de maatschappij.
0: Ja, dat weet ik.
2: Ik weet dat jij altijd het middelpunt van
0: Beetje randgeval toch wel.
2: Dan zet jij zo de maandag lege portemonnee, Vlasmarkt.
0: Ja, nee, dat doe ik niet. De Vlasmarkt doe ik eigenlijk minst graag. Ik vind dat te druk. Te druk allemaal.
2: Ja. Wacht, dat is op een andere dag precies. Zondag.
0: Ja, het eindigt zondag. Dan liggen op de manier van Van Elzen. Kom een keer buiten.
2: Maar wanneer ben jij er geweest al nog?
0: Dit jaar nog niet, maar ik ga met Hans ga ik er zeker nog eens naartoe deze week. En kom ook mee.
2: Wanneer?
0: Als je gedraagt.
2: Nee, wanneer?
0: Dat moeten we nog afspreken.
2: Dat ik weet wanneer ik telefoon krijg, dat ik een beetje vroeger moet komen werken waarschijnlijk. Om je te vervangen.
0: Dat zou best eens kunnen. Goed, ik ga eruit met een van de beste nummers ooit gemaakt in België. Het was wel een cover, maar fantastisch. Op nummer 20 zometeen Anne-Christie en de Roos. En daarna is het Anne van Elzen.
1: The Best of Belgium Top 100.

0: Tot 100 euro korting op witgoed, nu gratis aangesloten. Dus even bollen voor de beste zomerdeals. De korting geldt voor de meest getoonde prijs. Dit
1: is jouw... Eén nationale feestdag, 100 Belgische kleppers. Kortom, geen plek voor muzikale bescheidenheid. De Best of Belgium Top 100. We gaan verder zo meteen met mijn all-time favoriet. Hè. Het nieuws van 4 uur krijg je nu van Julie Isabeau. Goedemiddag.
2: Goedemiddag. Een nieuwe steekpartij in Gent. President Trump overweegt nieuwe importtarieven. En het is tijd voor het défilé voor de nationale feestdag. In het centrum van Gent is afgelopen nacht een man gewond geraakt bij een steekincident. De politie en het parket onderzoeken nog wat er precies is gebeurd. Er zijn wel al 3 verdachten in beeld. Het is al de 3e steekpartij in Gent op amper 2 dagen tijd. Gisteren raakte een man van 19 nog zwaar gewond, ook nadat hij werd neergestoken. 3 daders konden wegvluchten, die worden nog gezocht. Amerikaans president Trump wil nieuwe importtarieven invoeren voor tientallen landen. Dat schrijft de Britse krant Financial Times. Trump voerde eerder al tarieven van 10% in over de hele wereld, maar die vervallen vrijdag. Hij zou de nieuwe tarieven hoger willen maken. Gisteren legde Trump al een extra invoertax van 50% op aan een hele reeks Canadese producten, omdat hij vindt dat Canada de VS oneerlijk behandelt. En rond deze tijd trekt het défilé door onze hoofdstad ter ere van de nationale feestdag. Militaire, politie en brandweer paraderen dan in kolonnen voor de koninklijke familie en de leden van de regering. Dit jaar zijn er een aantal nieuwigheden, zegt collega Eva Peters.
3: Zo zullen voor het eerst de gloednieuwe F-35 gevechtsvliegtuigen van het Belgische leger hier overvliegen. En bij de civiele bescherming ligt dan weer de focus op de grote overstromingen die er nu al 5 jaar geleden waren in Wallonië. En zij zullen hier onder andere met reddingsboten door de straten van Brussel rijden.
2: Nog de hele dag is er feest in Brussel met vanavond optredens van heel wat Belgische artiesten in het Jubelpark. Afsluiten doen ze met vuurwerk. Vrij zonnig deze namiddag en tot 24 graden. Morgen meer wolken en lokaal kans op een bui. Maxima tot 23 graden. Ook vrijdag bewolkt met af en toe wat regen en opnieuw tot 24 graden. Vanaf vrijdag dan zonniger en warmer.
1: Sorry. Ah, dat was het wel, hè?
2: Ja.
1: Vanaf vrijdag zijn we klaar. Voilà. Dat was het belangrijkste, dat moesten we weten. Yes. Tot ziens. Geen files op onze snelwegen waar je meer dan 5 minuten verliest.
4: The Best of Belgium Top 100
5: met Anne van Elzen.

0: Paradise Beach. Niet alleen van Willy Sommers, maar van ons allemaal natuurlijk.
1: Dit is de Best of Belgium Top 100.
0: Ja, en we klimmen hoger en hoger in die Best of Belgium Top 100. Maar misschien klim jij binnenkort ook wel heel hoog. Want als jij een letterlijk hoogtepunt wil beleven deze zomer, dan kunnen wij misschien helpen. Heb je altijd al eens willen dineren in het meest iconische gebolde gebouw van België? Dan is dit jouw kans. Straks mag ik nog één exclusief diner voor twee weggeven in dat indrukwekkende Atomium-restaurant. Je mag dan heerlijk tafelen in die allerhoogste bol met een adembenemend panoramisch uitzicht. En het is een diner, houd u vast. Het is echt, allez, je bent niet gecharreld. Het is met alles erop en eraan. Je krijgt ook alle dranken erbij. Een mens zou het er gewoon hoog van in zijn bol krijgen, natuurlijk. Zo'n topprijs, die geven we niet zomaar cadeau. Daar moet je iets voor doen. Ik ga testen in welke mate jij een echte trotse Belg bent. Nog dit uur draag ik hier live een stukje voor uit ons volkslied, de Brabanson, zoals je wel kent. Alleen, ik heb in de tekst één woord verstopt dat er toch niet helemaal in thuis hoort. Dat woord moet jij dan straks doorsturen als je kans wil maken om te winnen. Dus maar één ding wat je moet doen. De Joe-app al openzwieren en hem heel goed in de gaten houden. En ondertussen gaan wij verder hier in onze lijst, hè, met een stukje magie van Philippe Robrecht. En hou je ook al maar vast voor Ostense rockgekte. Zometeen met Arnaud Tissimatic en Oh La La La.

op nummer 18. Filip Robrecht, één plekje hoger. Arno Hintjes op zijn allerbeste. Een unieke rauwe mix van rock, new wave, vol pure Belgische brani. In Oostende kan je nu trouwens ook de Oostense godverdomme wandeling doen. Helemaal in het spoor van Arno door de stad aan zee. Oh la la la. Dat is magnifiek, staat hier ook nog bij, mogen meezingen. TC

En oh la la la. En nu een ster die hier te gast was afgelopen zondag in Tess on the Beach. Tussen 12 en 2 is dat. En toen Tess hem vroeg over de valiezenstress. Ja, dat was heel duidelijk, hè, zoals het op heel veel plekken gaat. Wow, ik pak gewoon mijn grief mee en mijn vrouw die doet de rest. Ja.

0: 1987 was ze wanneer ze nationaal en internationaal doorbraken met dit zwoel mysterieuze nummer. Maandag zou het alweer 3 jaar geleden zijn, of is het 3 jaar geleden, dat ze is overleden. Als jouw feestje dreigt te slabakken, dan heb ik zo meteen de sfeerinjectie voor je klaarstaan.
1: Joe Gold presenteert... ABBA Forever.
2: Ronnie Mossuze duikt samen met jou in de fascinerende geschiedenis van de grootste popgroep aller tijden. ABBA Forever.
1: Met Ronnie Mossuze. Beluister ABBA Forever en alle andere Forever-reeksen. Nu op joegold.be of in je favoriete podcast-app.
3: We scrollen wat af. Elke dag opnieuw. Maar de mooiste momenten, die gebeuren niet op een scherm. Samen op uitstap. Even echt tijd maken voor elkaar. Op leukstetickets.be vind je inspiratie voor de leukste uitjes. Van dierentuin tot theater, van wellness tot avontuur. Makkelijk geboekt, altijd voordelig, meteen geregeld. Kies voor momenten die blijven. Leukstetickets.be. Jouw dagje uit begint hier.

en Gina, toen zagen we nog Excession met On and On. En we gaan echt van het ene extreem naar het andere, want dit hier is dat prachtig meesterwerkje van de broers Walschaerts, waarin Vlaamse kleinkunsttheater en rauwe emotie perfect samensmelt op nummer 13.

0: komt waarschijnlijk ook niet meer naar school.
1: Prachtig nummer, hè. De ruimtevaarder van Comilfo op nummer 13. En zometeen een nieuwkomer in onze lijst. Een prachtige nieuwkomer van Margriet Hermans. Maar eerst de hoofdpunten van het nieuws. Het is 3:05. Die krijg je nu van Julie Isabeau. Goedemiddag.
2: Goedemiddag. De christelijke en socialistische vakbonden kondigen nieuwe acties aan na de zomervakantie. Dat zeggen ze samen in een persbericht. Ze zijn nog steeds ontevreden over de besparingsmaatregelen van de regering. Hoe die nieuwe acties er dan gaan uitzien is nog niet duidelijk. Amerikaans president Trump wil nieuwe importtarieven invoeren voor tientallen landen. Dat schrijft de Britse krant Financial Times. Trump voerde eerder al tarieven van 10% in over de hele wereld, maar die vervallen vrijdag. Hij zou de nieuwe tarieven ook hoger willen maken. En in het tennis hebben Sander Gillet en zijn Nederlandse dubbelpartner zich niet kunnen plaatsen voor de kwartfinales van het dubbelspel op het toernooi van Kitzbühel in Oostenrijk. Ze verloren van een Argentijns-Amerikaans duo. Later vandaag komt Rafael Collignon nog in actie in de eerste ronde van het enkelspel. Vrij zonnig deze namiddag en tot 24 graden. Morgen meer wolken en lokaal kans op een bui, maxima tot 23 graden.
1: Verkeersproblemen zijn er niet. Ik mag jou wel de fantastische nummer 12. Helemaal nieuw in onze Best of Belgium Top 100 van Margriet Hermans. Lekker blijven hangen. Joe
3: Paradise Beach. De Best of Belgium Top 100.
4: Met Anne van Elzen.
3: Nummer 12.

Fantastisch, hè. En je zou het niet geloven, toch nog niet geloven, dat ze er niet meer is. Lekker blijven hangen, haar versie uit Liefde voor Muziek van Margriet Hermans in Middelkerken. Is er een gedenkplaats voor haar ingehuldigd? Dat is een bankje met daarop een herdenkplaatje vlakbij het Silt. En op het bordje staat een deel van de tekst uit haar lied Niets houdt me tegen. En ook in Silt zelf, het nieuwe casino, is een zaal omgedoopt tot Zaal Margriet. Dan nu nummer 11. We kruipen dus stilaan dichter richting nummer 10. Maar dan moeten we nog eerst nummer 11 te horen krijgen. Dat is een onverwoestbare belpopklassieker uit 1985. Ja, en waarom twee Belgen? Ja, ze begonnen de band letterlijk als een duo met Rembert de Smet en Herman Celis. En vandaar Lena krijg je nu te horen. Nummer 11. En dan zijn we helemaal klaar voor de top 10. De hoogste 10 van deze Best of Belgium Top 100. Om deze nationale feestdag 21 juli helemaal gepast te vieren hier bij Joe.

0: 2 Belgen en Lena, nummer 11 in jouw Best of Belgium top 100. Dat betekent dat we zo meteen klaar zijn om onze top 10 in te duiken. Mieke die stuurt toch op weg naar Keulen met onze vrienden Turkije. Here we come. Met zo'n super muziek. Hoe wijs kan de vakantie beginnen? En Sandra die laat ook nog weten. We hadden daarnet Margriet Hermans voor het eerst in onze Belgische Best of Belgium top 100. Met lekker blijven hangen. En zij stuurt heel veel Vlaamse hemelse helden in deze top. Zometeen op nummer 10 kan ik jou vertellen. Wat als knokken of... Zo moet ik het zeggen, knokken of en aardrijkskunde het vak op school samenkomen. Dan heb je nummer 10 in de lijst zometeen.
1: Een goed verhaal is nooit ver weg. Kiosk.be bezorgt je de populairste kranten en tijdschriften voor de allerbeste prijs. Met deze week Dag Allemaal. Spraakmakende primeurs en verhalen die raken. Nu voor maar €1,95 per week en altijd opzichtbaar. Tot zo op kiosk.be.
2: The Best of Belgium Top 100. Good times, great music, it is the show. Nummer 10.

0: Een van mijn slechtste vakken was dat. Aardrijkskunde. Pommelien Thijs en Atlas nooit goed mee kunnen werken. Maar de muziek...
1: Dit is de Best of Belgium Top 100.
0: Ja, die vinden we wel heel goed natuurlijk. Zeg, we hebben hier nog iets weg te geven. Hè? Maar niet zomaar. Nee, nee, je moet er iets voor doen. Vandaag is er de Best of Belgium Top 100. Maar als we het dan hebben over het beste van België... dan mag natuurlijk onze ultieme nationale trots absoluut niet mankeren. En dat is het Atomium. Een prachtig, prachtig, iconisch monument. Telkens wanneer je het ziet, word je er toch een beetje door overdonderd. Dat het toch wel... Ja, het is indrukwekkend, hè. Als Belg ben je daar toch minstens één keer in je leven langs geweest. En als je dat nog altijd niet gedaan hebt... dan is dit misschien wel jouw ultieme kans om er wel eens naartoe te gaan. En niet zomaar. Want je maakt kans op een exclusief diner voor twee personen in het Atomium Restaurant. Heerlijk tafelen, helemaal van boven, in de Oostenbol, met een waanzinnig panoramisch uitzicht. En je portemonnee, die mag je gewoon, ja, die mag je thuis laten, hè. Want ook alle dranken en zo, die zitten allemaal bij dit diner inbegrepen. Nu, hoe sleep je die hoofdprijs in de wacht? Wel, we gaan even testen hoe het zit met jouw persoonlijke Belgische trots. Want je weet, onze voetballers, onze Rode Duivels, als die op het veld staan en de Brabant klinkt door de boksen van het voetbalstadion dan

voor vrijheid en voor recht. Voilà. Nu kun je bewijzen dat je beter kent dan de Rode Duivel zelf voor zo'n fantastisch etentje in de hoogste bol van het Atomium. En nu verder nummer 9 van je Oya Lele.

Ja, ons Kathleen Aert, die voelt er eigenlijk de laatste dagen zeker oja lele, want die zit op Tomorrowland, hè? Elke dag met een andere outfit heb ik gezien. Bijna onherkenbaar. En nu we het over K3 hebben, de nieuwe K3, die komt binnenkort hier. Of die komen, moeten we dan zeggen, want ze zijn met drie natuurlijk. Op ons Joe Paradise Beach, dat zal doorgaan op 5 augustus om 6 uur. Zolang moeten we niet wachten voor de volgende kerels.

0: dikke ambiance. Ik zie ze hier al meedoen van links naar rechts. Van ja, ik moet de tekst nog een beetje leren. Maddy Wodo, Gert en James, die komen morgen langs hier op ons Joe Paradise Beach. En dat zal om 6 uur doorgaan. Ook Berre, die komt eraan. Dat is op donderdag 30 juli. Om 5 uur komt hij langs. En dan op dinsdag 28 juli, volgende week dinsdag, dus precies over 1 week, om 5 uur, komt deze jongeman.
1: Heb je alles geprobeerd of had je dat alleen beloofd?
0: Ja, ik durf niet vragen wie zijn schuld het deze keer is, hè, maar

want their lips are sealed. Meteor, die komt langs. Eigen schuld zal die waarschijnlijk brengen, maar ook deze. Zeg, Hannah May, die gaat er waarschijnlijk niet bij zijn, maar ik zie dat anders ook wel zitten om de lyrics van haar voor mijn rekening te nemen. En ik ben ook zeker dat deze Wat wil je van mij door de boksen zal klinken, net zoals...

Babette. Het zal zonder Babette zijn, maar nogmaals, ik offer mij met heel veel plezier op. Volgende week dinsdag dus, 28 juli, om 5 uur. Een summer session van Meteor hier op ons dak. En nu, jouw nummer 8 in onze Best of Belgium Top 100. Dit is wat mijn mama zei.

0: Op zoek naar een dagje, avondje of weekendje weg? Ga erop uit en maak samen de mooiste herinneringen. Jouw zoektocht naar het ideale uitstapje begint bij leukstetickets.be. Bezoek een pretpark, dierentuin, museum of verwen jezelf met een dagje wellness. Zolang je maar geniet. Boek je tickets nu op leukstetickets.be.
1: Sleep World, uw slaap houdt ons wakker.
2: Nu solden bij Sleep World, met kortingen tot min 50%.
3: Zometeen op nummer 6, een groep die al meermaals in deze Best of Belgium Top 100 een uur heeft mogen openen. Clouseau en Nobelprijs. Maar eerst het nieuws van 5 uur, dat krijg je nu van Julie Isabeau. Goedemiddag.
4: Goedemiddag. Nieuwe vakbondsacties na de zomervakantie. Trump bekijkt nieuwe importtarieven en rode duivel Onana begint aan zijn lange revalidatie. De christelijke en socialistische vakbonden plannen nieuwe acties na de zomervakantie. Dat kondigen ze samen aan in een persbericht. Ze zijn nog steeds ontevreden over de besparingsmaatregelen van de regering. Je hoort Bert Engelaar van de Socialistische Vakbond.
5: Elke actie maakt een klein verschil. We hebben toch gezien, zowel in het pensioendebat als in verschillende andere dossiers, dat er toch kleine aanpassingen gemaakt zijn door die regering. Wij blijven natuurlijk hopen dat wij de kans krijgen om samen te zitten met de regering, om samen die plannen te bespreken, om samen met alternatieven te komen en tot een evenwichtig akkoord te komen.
4: Het zou gaan om acties in september en oktober. Hoe die er precies zullen uitzien is nog niet duidelijk. In Spanje is de politie nog steeds op zoek naar een Belg die brand heeft gesticht in de bed and breakfast van zijn ex-partner aan de Costa Brava. Daarna vluchtte hij op de motorweg en is sindsdien spoorloos. De man had een contactverbod wegens kindermishandeling en partnergeweld, maar dat hield hem dus niet tegen. Mogelijk is hij nu naar het buitenland gevlucht. De Vlaamse vrouw en haar zoon zijn intussen ondergedoken. Amerikaans president Trump wil nieuwe importtarieven invoeren voor tientallen landen. Dat schrijft de Britse krant Financial Times. Trump voerde eerder al tarieven van 10% in over de hele wereld, maar die vervallen vrijdag. Hij zou de nieuwe tarieven ook hoger willen maken. Gisteren legde Trump al een extra invoertax van 50% op aan Canada, omdat hij vindt dat Canada de VS oneerlijk behandelt. Het verlengde weekend was een topweekend voor onze kust, dat zegt de Westtour. Iets meer dan 8 op de 10 hotelkamers waren volzet. Michel Martens van Westtour.
6: Normaal gezien is dat ook traditioneel 21 juli wel een van de topweekends voor de kust. Maar dit jaar kunnen we wel spreken van een topweekend opnieuw. 950.000 overnachtingen over de 4 dagen. En ook 425.000 dagtoeristen hebben we mogen ontvangen tijdens dit verlengde weekend. Dus dat zijn wel hele mooie cijfers.
4: Ook voor de rest van de zomer wordt er nog heel wat bezoek. Verwacht. Rode duivel Amadou Onana is met succes geopereerd aan zijn knie na de blessure die hij opliep tijdens het WK. In de achtste finale tegen de Verenigde Staten scheurde hij zijn voorste kruisband. Onana begint nu aan een lange revalidatie. Naar schatting zal hij zo'n 9 maanden buitenstrijd zijn, waardoor hij bijna het hele seizoen moet missen. Vrij zonnig deze namiddag en tot 24 graden. Morgen meer wolken en lokaal kans op een bui, maximaal tot 23 graden. Ook donderdag bewolkt met af en toe regen en opnieuw tot 24 graden. Vanaf vrijdag dan zonniger en ook wat warmer.
3: Ik heb weer één file. Richting grens met Frankrijk. 9 minuten verlies je daar op de E40 tussen Gistel en Jabbeke door een ongeval.
7: The Best of Belgium Top 100
8: met Anne van Elzen.

0: de Nobelprijs. Nobelprijzen kan ik hier niet uitdelen, maar wel een etentje van boven in een Oostenbol van het Atomium.
1: Dit is de Best of Belgium Top 100.
0: Maar om het beste van België te gaan eten in die Oostenbol, moest je natuurlijk ook een beetje bewijzen dat je mee bent met ons volkslied. De Brabanson, daar had ik daar net een stukje uit voorgelezen. Alleen was er één woord wat niet klopte. Ik had bloei o land in Eendracht niet te breken, wees immers uzelf en oprecht gelezen. En dat oprecht was natuurlijk fout, want dat moest zijn. Bloei o land in Eendracht niet te breken, wees immers uzelf en ongeknecht. Het woordgetrouw dat gewoon bevreesd mocht spreken voor vorst, voor vrijheid en voor recht. En voor Jessica de Potter uit Hemiksem, geweldig goed nieuws, want zij mag het gaan doen. Hè. Ah, gaan eten in die bol. Het is drank inclusief, hè? Dus je mocht de portemonnee gewoon thuis slaan.
2: Pump up the jam, pump it up, while your feet are stumping. And the jam is pumping, look ahead, the crowd is jumping. Pump it up a little more, get the party going on the dance floor. See, cause that's where

Deze Pump Up the Jam heeft gedaan wat heel weinig Belgische nummers of Belgische producties gekund hebben. En dat is doorstoten in de bikkelharde Amerikaanse Billboard hitlijsten tot de absolute top. Die hit uit 1989 die letterlijk de hele planeet veroverde. Nog één plaat. En dan zijn we beland aan de top 3, de beste 3 van deze Best of Belgium top 100. Om 10 uur vanmorgen eraan begonnen samen met Astrid. En nu schuiven we op richting nummer 1. Wie net naast het podium valt, maar eigenlijk ja, had hij er evengoed helemaal van bovenop kunnen staan, wat mij betreft. Maar op een bepaald moment moet een plaat natuurlijk gespeeld worden. En als je plannen hebt om naar de Gentse feesten te gaan, passeer dan zeker eens aan het Sluizeke. Dat is in de buurt van Patershol. En daar vind je een huizenhoge muurschildering van de zanger van de groep die nu klaarstaat. Met daarbij de iconische quote: niemand gaat verloren uit dit iconische nummer. En dan zijn we gewoon beland aan nummer 4. Inderdaad, net geen podiumplek, maar in feite draait het daar nu niet meer om. Hè. Het is steen voor steen, stuk voor stuk, zijn het parels uit ons Belgisch repertoire. Gorky en Mia.

Bernard die stuurt toch haar. Ik had hem graag op één gezien, deze Mia van Gorky. Maar toch een hele mooie prestatie, ja, eens dat je in die top 10 bent beland. En eigenlijk heb ik dat gevoel al meermaals gehad vandaag van... Oh, dat had ook even goed de nummer 1 kunnen zijn, hè. Dat zijn zo van die nummers die heel vaak gevierd worden en die nooit verjaren. Vind ik eigenlijk een mooie vergelijking, want die woorden, die nummers, die blijven gewoon in de eeuwen en eeuwigheid meegaan. Eén plek hoger belanden we nu echt wel op het schavot, hè. Op de derde plek, en brons... Voor twee mannen die toch ook nog altijd zorgen voor ambiance op het podium. Ook wel een wereldhit uit 1988. Paul Michiels en Jan Meijers met hun onweerstaanbare sound. Motown sound eigenlijk. Met deze Way to Your Heart. Hopelijk vindt deze Best of Belgium Top 100 de Way to Your Heart vandaag.

0: Eén plekje verlies ten opzichte van vorig jaar voor deze Soul Sister, The Way to Your Heart. Zilver gewisseld voor brons. En mocht het nummer dat zo meteen op zilver staat toekomen in een verpakking, dan zou erop staan opgepast fragile.
1: Joe Paradise Beach. Dat is het grootste ijssalon op het strand met de allerbeste artiesten. Terwijl jij geniet van een heerlijk ijsje, zorgen wij voor de strafste optredens. Met nu vrijdag, live at the beach, Belle Perez. Joe Paradise Beach. Nog tot en met 9 augustus op het strand van Westende.
2: Even tijd voor jezelf? Laat je inspireren door het magazine Margriet. Dompel je onder in persoonlijke verhalen. Laat je raken door herkenbare columns. En lees alles over gelukkig en gezond ouder worden. Met Margriet wordt het leven nog leuker. Want je beste tijd is nu. Haal Margriet nu in de winkel voor maar €3,99.
3: Is je badkamer niet toe aan meer dan alleen een geurkaars? Profiteer nu in juli van de mega-solde bij X2O Badkamers. Ontdek badkamers in elke stijl voor elk budget. X2O Badkamers. Dubbel zo blij mee. Nu zondag zijn al onze showrooms uitzonderlijk open.
2: Ontdek het magazine Margriet. Nu in de winkel voor maar €3,99.
4: Zelfbouwmarkt. Bouwen aan je thuis.
5: Vandaag zijn we uitzonderlijk open. Kijk snel op zelfbouwmarkt.be.
6: The Best of Belgium Top 100.
7: Dit is
6: Nummer 2.

Ze klimt en klimt en klimt. En wie weet is er volgend jaar goud weggelegd voor dit porselein van Jasmin. De Best of Belgium Top 100. We zijn eraan begonnen om 10 uur vanochtend. Het was stuk voor stuk echt genieten. En weer nummers waarvan je denkt, och ja, dat nummer. Lang geleden dat ik het nog heb gehoord, maar dan is er die Best of Belgium Top 100. Nummer 1 is er eentje die 3 plekken gestegen is ten opzichte van vorig jaar. Sommigen zullen zeggen, nou, niet verdiend. Anderen gaan zeggen, natuurlijk, absoluut, wel verdiende nummer 1. Ja, het is natuurlijk een top die door jullie samengestemd is. Begin jaren 90 was het een rock anthem dat tot op de dag van vandaag in elke feesttent, jong en oud, luidkeels wordt meegezongen. De zanger is echt een toffe, toffe, toffe, toffe mens. Goud dit jaar in de Best of Belgium Top 100. Voor onze kreuners en Ik Wil Je. Je mag het meezingen, hè, van A tot Z. En daarmee is het afgerond. Maar we gaan hier nog verder genieten natuurlijk. Maar niet meer van de Best of

0: En met dit hoogtepunt van de Best of Belgium Top 100 naar de hoofdpunten van het nieuws van 5:30. Die krijg je nu van Julie Isabeau. Goedemiddag.
1: Goedemiddag. De christelijke en socialistische vakbonden plannen nieuwe acties na de zomervakantie. Dat kondigen ze samen aan in een persbericht. Ze zijn nog steeds ontevreden over de besparingsmaatregelen van de regering. Het zou gaan om acties in september en oktober. Hoe die er precies zullen uitzien is nog niet duidelijk. In de buurt van Bordeaux in Frankrijk zijn twee brandweermannen omgekomen tijdens het blussen van een brand in een gebouw. Het gaat om een natuurbrand die is overgeslagen op gebouwen. Het is al een tijdje erg warm en droog in Frankrijk. In het zuiden geldt vandaag in 5 departementen code rood voor brandgevaar. In een 30-tal andere departementen is code oranje van kracht. Rode duivel Amadou Onana is met succes geopereerd aan zijn knie na de zware blessure die hij opliep tijdens het WK. In de 8e finale tegen de Verenigde Staten scheurde hij zijn voorste kruisband. Onana begint nu aan een lange revalidatie. Naar schatting zal hij zo'n 9 maanden buiten strijd zijn, waardoor hij bijna het hele seizoen moet missen. Vrij zonnig deze namiddag en tot 24 graden. Morgen meer wolken en lokaal kans op een bui, maxima tot 23 graden.
0: Geen files meer te melden op onze snelwegen. Dus voilà, toch nergens een plek waar je meer dan 5 minuten verliest. Joe
2: Paradise Beach. Met Anne van Elzen.

0: Ja, het is van horen zeggen, hè, maar kanonstart voor Remco Evenepoel. Ja, en het schijnt Tadej Pogacar, die staat 6 seconden in het krijt aan het eerste tussenpunt. Is het ondertussen al veranderd? Ja. Zeg het eens. Hij loopt nog meer uit, dus ten voordele van Evenepoel, hè, veronderstelling dan, zou het dan toch... Hè, want er straks was er een poll geweest hè, bij Jan van zou het niet? Ja, we zijn benieuwd. We volgen het op.
1: Vanavond bij VTM is het, behalve het weer, al Brits wat de klok slaat in Met Vier in Bed. En bij VTM 2 weer of geen weer, ze zijn klaar voor ronde 2 van World Matchplay Darts. Vanavond bij VTM en VTM 2.
2: Sommige Volkswagen-kilometers vergeet je nooit.
3: Zoals kilometer 65.000. Onze dochter haar eerste rijles met onze Polo. Paniek, echt aan elk kruispunt. Totdat hij ineens perfect inparkeert en zegt... Kun je iets van leren, hè, mama?
2: Ja. En dat er nog veel kilometers mogen volgen? Daar zorgen we samen voor. Vertrouw daarom op een officiële Volkswagen-concessiehouder... voor je onderhoud en herstellingen. Ook als je naar de keuring moet. Maak nu je afspraak voor een gratis keuringscheck. Volkswagen. Op nog veel kilometers samen.
4: Hoor je dat? Dat is het plezier van lekker eten. Euro Premium hondenvoeding. Vraag ernaar in jouw dierenspeciaalzaak.

moet hier even diplomaat gaan uithangen. Even mij mengen in een discussie tussen Veerle en haar man. Ze geraakt er niet uit, dus voilà. Ze schrijft, mijn man en ik hebben een discussie. Volgens hem bestaat er een duet. Ik weet niet hoe dat ze erbij komt nu, maar toch. Hè. Een duet met Marco Borsato en Andrea Bocelli met Margherita. Maar volgens mij is dat dus niet met Andrea Bocelli, maar wel met Riccardo Cocciante. Ik hoop dat ik dat een beetje juist en Italiaans uitspreek. Willen jullie ons voor ons deze discussie oplossen? Wel, ik los ze graag op met de volgende woorden. De dame heeft gelijk. Veerle heeft gelijk, want het is dus niet met Andrea Bocelli, misschien heeft hij dat voor een of andere gelegenheid wel eens gedaan of zo, Marco. En Andrea, maar het nummer Margherita is wel met Riccardo Cocciante. Nu iets helemaal anders.

Ja, Stijn heeft me toch even laten voelen hoe dat gesteld is met mijn zangtalent. Toen ik zo even mee de hoogte in ging met die mannen van Aha en Take On Me, zei hij van Elsen, die hoge noten die zijn niet voor u weggelegd. Ja, ik geef het toe. Ik geef het toe. Zeg, over de koers gesproken. Onze Remco heeft de concurrentie al kleuren van zijn regenboogtrui laten zien in de chrono naar Tonon-les-Bains. De wereldkampioen in tijdrijden zette zelfs gele trui Tadej Pogacar enigszins in de schaduw en doet met een tweede zege op rij opnieuw een formidabele zaak in het klassement. Dat is tof, hè? Ik kan dat zo'n beetje laten klinken alsof ik iets van de koers ken. Eigenlijk weet ik er niks van, maar ik ben wel heel blij met die puikenprestatie van onze Remco Evenepoel. Zo komt hij toch al een klein beetje aan de enkels van de persoon die hier zometeen om 6 uur zijn grote radiokunsten op je zal loslaten. Tot vanavond 10 uur. The one, the only, Stijn Spets. Zometeen naar deze Rosella.

0: Altijd leuk als er zo'n nieuwe nummer 1 is in een hitlijst. En dan ook nog eens een echte meezinger. De Kreuners helemaal bovenaan in de Best of Belgium Top 100. En zo meteen krijg je nog een meezinger. Paul Simon komt eraan. You can call me Al. Eerste nieuws van 6 en dat krijg je van Julie Isabeau. Goedenavond, Julie.
1: Goedenavond. Een nieuwe ritzege voor Remco Evenepoel in de Tour. Er komen nieuwe vakbondsacties aan en in Frankrijk blijft het branden door de hitte en de droogte. Een tweede ritoverwinning van Remco Evenepoel in deze ronde van Frankrijk. Hij was de snelste in de 16e etappe, een tijdrit van zo'n 26 kilometer. De Sloveense gele truidrager Tadej Pogačar werd tweede op 28 seconden. De Deen Matthias Kjelmoze eindigde derde. Pogačar behoudt het geel en heeft nu nog 4 minuten en 32 seconden voor op Evenepoel, die nu wel een uitstekende zaak doet in het klassement. De christelijke en socialistische vakbonden plannen nieuwe acties na de zomervakantie. Dat kondigen ze samen aan in een persbericht. Ze zijn nog steeds ontevreden over de besparingsmaatregelen van de regering. Je hoort Bert Engelaar van de Socialistische Vakbond.
2: Elke actie maakt een klein verschil. We hebben toch gezien, zowel in het pensioendebat als in verschillende andere dossiers, dat er toch kleine aanpassingen gemaakt zijn door die regering. Wij blijven natuurlijk hopen dat wij de kans krijgen om samen te zitten met de regering, om samen die plannen te bespreken, om samen met alternatieven te komen en tot een evenwichtig akkoord te komen.
1: Het zou gaan om acties in september en in oktober. Hoe ze er precies zullen uitzien is nog niet duidelijk. In Brussel is de politie vandaag zo'n 60 brandweermannen thuis komen ophalen met het bevel om wel te gaan werken. Dat laat de vakbond weten. Eerder had de Brusselse brandweer aangekondigd dat ze vandaag staken, maar de gouverneur wou een minimale dienstverlening om de veiligheid te garanderen. Je hoort Steven Gillissen van de vakbond.
3: We wisten dat de actie op 21 juli leggen, dat het effectieve zwaartepunt ging zijn, omwille van de festiviteiten die vandaag gepland zijn. Voor ons primeert nog altijd de veiligheid van de Brusselaar. Maar daarvoor ja, is het wel noodzakelijk dat onze dienst versterkt wordt of we gaan naar een situatie waarbij dat de situatie van vandaag dagelijkse realiteit wordt.
1: De Brusselse brandweer legt het werk neer omdat ze naar eigen zeggen te weinig middelen krijgen om de stad veilig te houden. In Frankrijk in de buurt van Bordeaux zijn 2 brandweermannen omgekomen bij het blussen van een brand in een gebouw. Dat laat de minister van Binnenlandse Zaken weten. Het gaat om een natuurbrand die is overgeslagen op gebouwen. Meer informatie over de precieze omstandigheden of de identiteit van de slachtoffers is er nog niet. Er is in Frankrijk op 20 jaar tijd nooit eerder zoveel natuur in vlammen opgegaan voor midden juli. Dat blijkt uit satellietgegevens. Deze maand alleen al werd 15.000 hectare natuur verwoest. Vandaag geldt in 5 departementen in het zuiden van Frankrijk ook code rood voor brandgevaar. In een 30-tal andere departementen is code oranje van kracht. Vanavond eerst brede opklaringen, later vannacht bewolkt met minima rond 16 graden. Ook morgen krijgen we wolken en lokaal kans op een bui, maximaal tot 23 graden. Donderdag af en toe wat lichte regen en opnieuw tot 24 graden. En dan vanaf vrijdag zonniger en warmer. Joe Paradise Beach. Met Stijn Smits.

0: Het is onze nationale feestdag en ik dacht, dat verdient een extra cadeautje. En toen ben ik beginnen denken, wat is er zo typisch een Belgisch ding? En naast bier, chocolade en mannekepis is dat natuurlijk het symbool van Expo 58, het Atomium in Brussel. En helemaal in de bovenste bol, Anne heeft het er straks ook al gezegd, van het Atomium zit een restaurant. Het Atomium restaurant met een prachtig panoramisch zicht over heel Brussel. En ik heb daar een tafeltje voor twee, voor een diner. En hoe ga ik dat uitdelen? Wel, daar heb ik iets nieuws voor bedacht. En daarvoor heb je de Joe-app nodig. Als je die op dit moment open doet, dan zie je daar mijn naam staan. En dan zie je daar dit.
1: De Playlist Bingo.
0: Inderdaad, de Playlist Bingo. Bovenaan in de app, dan staat daar mijn naam met daarnaast Playlist Bingo. En als je daarop klikt, dan kun je je eigen bingo card activeren. En die is voor iedereen hetzelfde, zo blijft het wel netjes eerlijk. En op die kaart staan 6 songs die ik het komende uur nog ga spelen. Telkens als je er eentje hoort, dan tik je dat nummer aan. En als je het 6e nummer hebt aangevinkt, dan wordt je volledige bingo-kaart doorgestuurd. Nu, voor de wijsneuzen die denken, oh, ik tik gewoon nu al die 6 nummers aan en ik stuur ze meteen door. Ja, zo slim zijn wij natuurlijk ook wel weer. Dus daar hebben we wel iets ingebouwd dat niet werkt. Dus je kunt pas doorsturen als het 6e nummer is geweest. Dus er komen tussen nu en 7 uur 6 nummers. Die staan op jouw persoonlijke bingo-kaart. Die moet je aanvinken. En bij de 6e heb je misschien prijs, een diner voor 2 in het Atomium restaurant.
1: Bingo!

Moest je deze plaat ook afvinken op je bingo card? Of stond die er niet tussen? Tja, maar één manier om erachter te komen. En dat is je bingo kaart open doen in de Joe-app. Het is super simpel. Als je alle 6 vakjes hebt kunnen aanduiden, dan maak je kans op een diner voor 2. Helemaal bovenaan in het Atomium, in het Atomium restaurant. En enkel en alleen dan kun je winnen. Je kaart sneller doorsturen, dat telt niet. En dat werkt trouwens ook niet. Staat deze er ook op? Ik zou het snel checken als ik van jou was. Michael Jackson.

0: Show Gold presenteert
1: Bruce Springsteen Forever. Rudy Franks duikt samen met jou in de muziekcarrière van The Boss.
2: Hey, ik ben Rudy Franks, jarenlang oorlogsjournalist, maar nu met wat meer tijd voor andere passies. The Boss.
1: Bruce Springsteen Forever met Rudy Franks.
0: Beluister Bruce Springsteen Forever en alle andere Forever-reeksen nu op joegold.be of in je favoriete podcast-app. Joe Gold.
3: Bij Van den Borre zijn we voor het leven, ook tijdens de solden.
4: Hoe dat?
3: Wel, Tine, bij ons moet je geen prijzen vergelijken voor je nieuwe frigo.
4: Oh, cool.
3: Wij vergelijken onze prijzen met die van andere winkels en we passen ze aan, zodat we jou de laagste prijs kunnen garanderen. En als je een product ergens anders toch goedkoper ziet, betalen we het verschil terug. Van den Borre, voor het leven.
5: Die vakantie is dichterbij dan je denkt. Want het is Live Happy Sale bij TUI. Met korting tot wel 50% per persoon en tot €150 extra korting per kind. Boek nu op TUI.be, in de TUI-app of bij je reisagent. TUI. Live happy. GIX merkt je op.
6: Mode voor haar,
5: voor hem
7: en voor ons.
5: Bij GIX vind je mode voor het hele gezin. Van trendy tot tijdloos, in iedere stijl en voor elk budget. Steeds met een persoonlijke service. Dus, waar gaan we shoppen?
7: Bij GIX.
5: GIX. Mode voor dames, heren en kids. Kom langs in een van onze winkels of shop online op GIX.be.
7: Dat is GIX.be, want...
5: GIX merkt je op.

Patricia, die stuurt in de app. Ja, deze staat er ook bij op mijn bingo-kaart. Ja, niet alleen bij jou, Patricia. De bingo-kaarten zijn voor iedereen hetzelfde. Dat maakt het natuurlijk eerlijker. Zeg, verblijf je dit weekend heerlijk aan zee of woon je hier gewoon misschien in de buurt en wil je jouw zondagvoormiddag op een leuke, nuttige manier starten? Dan moet je nu even de oren spitsen, want wij genieten hier op ons Joe Paradise Beach in Westende met volle teugen van het zand en de zee. Maar we willen dat strand natuurlijk ook graag kraaknet houden, dus wij hebben hier op ons terras alvast massa's vuilnisbakken staan. Maar goed, we zijn niet de enige strandgebruikers en daarom zijn we bij Joe helemaal fan van de propere strandlopers. Dat is een fantastische de Vlaamse vrijwilligersorganisatie die zich elke dag keihard inzet voor propere stranden en een gezonde Noordzee. En omdat wij bij Joe hun engagement ontzettend waardevol vinden, slaan we deze zomer de handen in elkaar. Nu zondag organiseren we voor de tweede keer deze zomer een opruimactie hier op het strand in Westende. En we roepen jou als Joe-luisteraar op om tussen 10:30 en 11:30 ochtends, als je in de buurt bent, gezellig te komen meehelpen. Zoals de propere strandlopers zelf zeggen, het is echt ontzettend laagdrempel. Gewoon het strand opstappen en je kunt gewoon beginnen. En de impact lijkt klein, maar die is eigenlijk enorm. Dus kom nu zondag 26 juli om 10:00 naar ons Joe Paradise Beach. En steek samen met andere luisteraars gewoon even 1,5 uur de handen uit de mouwen. Dat betekent eigenlijk in je tijd niks, maar het maakt een heel groot verschil. En daarna kun je rustig genieten met een extra goed gevoel van je welverdiende zondag op het strand. Dus nu zondag 10:00 hier op Joe Paradise Beach, de propere strandlopers.

Daarnet kwam Karin hier binnen wandelen. Die zat op ons terras en die zei... Ah, dit was de openingsdans van het huwelijk van Kenny en Janny. Mijn zoon en zijn aanstaande toen nog. Hè. I don't wanna miss a thing van Aerosmith. En hou ondertussen die bingo-kaart in het oog. Want voor je het weet zijn de 6 songs op de kaart gepasseerd. En dan kan je natuurlijk die volle kaart doorsturen. Een aantal pertinente vragen. Christel uit Bocholt die stuurt. Gaat het dan om ter snelste? Of wordt er gewoon random iemand uitgekozen? Het gaat niet om ter snelste, Christel. Er wordt gewoon iemand random uitgekozen. En ik had daar straks nogthans gezegd dat mensen die dachten bij de hand te zijn en al die 6 songs aantikken en dan meteen de kaart doorsturen... Dat geen nut heeft. Er zijn er toch weer een tiental die er nu al in geslaagd zijn om dat te doen. Maar dan komt er gewoon een rood vakje achter je naam. Dus dan kun je niet meer meespelen. Dat is dan heel jammer. Katje gewaarschuwd, Katje gewaarschuwd. Je moet gewoon een beetje geduld hebben en wachten tot ze alle 6 zijn langsgekomen. Elke plaats die op je bingo-kaart staat en die je hoort langskomen, die moet je gewoon aanvinken. Iets in mij vertelt dat deze er ook tussen zit. Dus als je je kaart hebt geactiveerd...

0: nu ook te horen op de nieuwe single van Snow Patrol. These Alarms heet die. Ja, dat is wel toch een samenwerking die ik zo niet meteen zag aankomen, maar het klinkt eigenlijk best wel goed, Kylie Minogue en Snow Patrol. Zeg, hoe zit het met je bingo-kaart? Hoeveel heb je er nog nodig? 3, 2 of nog maar 1? Wie weet is het deze wel, André van Duinen, als de zon schijnt.
1: Als de

0: jaar voor onze smakelijke promo. Nu bij Colruyt. 20% korting op Zeeuwse jumbo-mosselen van Boni.
1: Oh, korting op jumbo-mosselen. Oh ja, met frietjes.
0: Voorwaarden op Colruyt.be. Colruyt, laagste prijzen.
2: Attention luisteraars. Het vocabulaire van VTM Go wordt drastiekement uitgebreid. Dus hier alvast een paar eerste woordjes. Chasse patat, dat is tombonen die plat op zijn buik in het zwembad valt. Bidon collé, dat is Ruben van Gucht die zijn fles wijn niet meer wil afgeven. Congé payé, dat zijn wij die...
3: Mark, wat heeft dat met koers te maken, jong?
2: Koers? Hoe koers?
3: Ah wel, congé payé. Elke avond live op VTM Go.
4: VTM. Kleurt je dag.

0: 6 en Disappear, die stond niet meer op de bingo-kaart, want die andere 6 nummers, die hebben we allemaal al gehad.
1: De Playlist Bingo.
0: En ik heb Connie uit Paal aan de lijn. En Connie, jij had iets te vertellen, hè?
2: Bingo!
0: Ja, zeker. Connie had bingo. Je hebt ze alle 6 gehoord, Connie. En je had die netjes ingevoerd op je kaart en die dan doorgestuurd naar ons. En de computer heeft jou er zomaar uitgehaald. Dus jij mag naar het Atomium Restaurant op een dag naar keuze met 2 personen voor een 3-gangen diner met een prachtig 360 graden zicht over Brussel. Ben je er blij mee, Connie?
2: Ja, super blij. Ik heb nog nooit niks gewonnen. Dus goed, hè.
0: Connie, hier is de aanhouder wint. Laat dit een mooi bewijs zijn voor alle mensen die denken van goh, ik ga niet meespelen, want ze pikken mij er nooit uit. Jawel, het kan dus uiteindelijk toch eens een keertje gebeuren als de computer nu maar gunstig gezind is. En vandaag was dat het geval. Zeg Connie, Paal, daar woon jij. Heb je daar vandaag op je luie gat gezeten op deze nationale feestdag of ben je actief geweest?
2: Ik heb op mijn luie gat gezeten van mijn kleinkinderen.
0: Sowieso feest. Op 21 juli is op je luie gat zitten een prima idee, Connie. En dan mag je binnenkort nog eens op je luie gat gaan zitten, boven in het Atomium. En dan mag je op onze kosten daar een 3-gangen menu opsmikkelen in het Atomium restaurant. Veel plezier, dag Connie!

vriendin die stuurde een berichtje. Ik kreeg helemaal geen bingo-kaart op mijn app. Hoe kan dat? Wel, ja, dan blijft je app af en toe misschien eens hangen. Dan moet je die gewoon bij de volgende playlist bingo je app gewoon eens helemaal opnieuw opstarten. En dan krijg je sowieso helemaal bovenaan een bingo-kaart. Maar je moet ze wel activeren. Dus je ziet daar bingo-kaart staan morgen. En dan moet je daarop klikken en dan kun je ze activeren. Bas Berra kreeg je met zijn nieuwe single en meteen ook eerste single All Because of You. En die Bas Berra die zit nu vrijdag in de eerste aflevering van 10 om te zien aan zee. Met ook nog K3, Meteor, Sam Goris, Belle Perez, Stan van Samang en Berre. Die komen allemaal langs. Nu vrijdag om 8:30 op VTM. 10 om te zien, inmiddels.

0: We scrollen wat af. Elke dag opnieuw. Maar de mooiste momenten, die gebeuren niet op een scherm. Samen op uitstap. Even echt tijd maken voor elkaar. Op leukstetickets.be vind je inspiratie voor de leukste uitjes. Van dierentuin tot theater, van wellness tot avontuur. Makkelijk geboekt, altijd voordelig, meteen geregeld. Kies voor momenten die blijven. Leukstetickets.be. Jouw dagje uit begint hier.
1: Sleep World. Uw slaap houdt ons wakker.
2: Nu solden bij Sleep World. Met kortingen tot min 50%.
3: Dit is jouw.
4: Onze eerste playlist bingo is dan misschien wel afgelopen. Dat betekent niet dat de goede songs helemaal op zijn voor vanavond. Zeker niet. Nick Kershaw en Pink komen er bijvoorbeeld zo meteen nog aan. Eerste nieuws van 7, dat krijg je van Julie Isabel.
5: Goedenavond. Een tweede ritzege voor Remco Evenepoel in de Tour. In Frankrijk zijn twee brandweermannen omgekomen. En in Gent zitten er weer blauwalgen in het water. Een nieuwe ritzege voor Remco Evenepoel in de Ronde van Frankrijk. Hij was de snelste in de 16e etappe, een tijdrit van zo'n 26 kilometer. De Sloveense gele trui Tadej Pogacar werd tweede op 28 seconden. De Deen Matthias Kjellmeuse eindigde derde. Pogacar behoudt het geel en heeft nu nog 4 minuten en 32 seconden voor op Evenepoel, die nu wel een uitstekende zaak doet in het klassement. Het was voor Evenepoel zijn tweede ritzege in de Tour.
6: Dat was al een heel groot deel van mijn toerdoel dat afgevinkt is. Dus nu kan ik die laatste week echt beginnen met een behoorlijk ontspannen gevoel. En ja, met echt mijn tweede plek in het hoofd om die vast te houden. Dus daar ga ik nu alles voor doen.
5: In Frankrijk, dicht bij de luchthaven van Bordeaux, zijn twee brandweermannen omgekomen bij het blussen van een brand in een gebouw. Dat laat de minister van Binnenlandse Zaken weten. Het gaat om een natuurbrand die is overgeslagen op gebouwen. Meer informatie is er nog niet. Het is al een tijdje erg warm en droog in Frankrijk. Vandaag geldt in 5 departementen in het zuiden ook code rood voor brandgevaar. In een 30-tal andere departementen is code oranje van kracht. En op verschillende plaatsen in de Gentse binnenwateren zijn blauwalgen vastgesteld. Dat meldt het stadsbestuur. En dat heeft natuurlijk gevolgen voor activiteiten in het water, zegt burgemeester Matthias de Klerk.
7: Sowieso mag daar niet worden gezwommen. En watersporten zoals kanovaren is af te raden. Dat is op eigen risico. Het is zo dat blauwalgen kunnen irritaties veroorzaken aan de huid, aan de ogen. Ook hoofdpijn en ook maag- en darmklachten met zich meebrengen.
5: Vanavond eerst brede opklaringen, later vannacht bewolkt met minima rond 16 graden. Ook morgen krijgen we wolken en lokaal kans op een bui, maxima tot 23 graden. Donderdag dan af en toe wat lichte regen en opnieuw tot 24 graden. En vanaf vrijdag zonniger en wat warmer.
0: Joe Paradise Beach met Stijn Smits.

Andy Kershaw op deze mooie nationale feestdag. Wouldn't it be good? En wouldn't it be good om nog eens op vakantie te gaan? Wel, dat is dan ook exact wat ik straks ga doen samen met jullie. En onze hitbestemming ligt dichtbij vandaag trouwens. Want we blijven gewoon in België. Ook hier vallen vaste muzikale souvenirs te scoren. Dat is voor straks. Eerst krijg je nog Inner Circle en nu Pink.

0: volop zomer. En dan hoort daar natuurlijk ook een zomers plaatje bij. Zoals deze Inner Circle en Rock With You. Ik kreeg net een berichtje van Kevin, die zit hier op ons terras. En die stuurde een foto mee van zijn dochtertje. En die ligt heerlijk te slapen in een van onze heerlijke stoelen hier op het terras. Dus ofwel heb ik een rustgevende stem, ofwel ben ik een zager en is ze van mijn gezaag in slaap gevallen. Dat kan natuurlijk ook. Of ze had een heel actieve dag. Dat is misschien ook nog een optie. Zeg, Joe Paradise Beach is een heel goede bestemming voor zoete bekken. Dat weten de mensen die hier al geweest zijn al wel. Maar ik vertel het er graag nog even bij. We hebben hier heel lekkere Italiaanse cannoli voor bij de koffie. Ik heb er al een paar geproefd en ze zijn eigenlijk allemaal gewoon even lekker. En er zijn natuurlijk ook de ijsjes en de bubble waffles. En elke week is er ook een special. Vorige week was dat de keuze van Anke. Deze week is het de favoriete bubble waffle van Rani de Koning. Dat is de Bittersweet Strawberry. Dat is een lekkere verse wafel, vers gebakken. Met daarin een bolletje citroen sorbet, een bolletje aardbeienijs en als toppings verse aardbeien en speculaas crumble. Oh, het water loopt al in mijn mond, gewoon door er nog maar over te spreken. Ga ik vanavond of morgen toch nog eens proberen die bittersweet strawberry van Rani.
1: Dit is Joe Paradise Beach.

0: Joe Paradise Beach. Dat is het grootste hijssalon op het strand met de allerbeste artiesten. Terwijl jij geniet van een heerlijk ijsje, zorgen wij voor de strafste optredens. Met nu vrijdag, live at the beach, Belle Perez. Joe Paradise Beach. Nog tot met 9 augustus op het strand van Westende.
1: Goodbye bad hair days. Hello stralend kruidvat voordeel. Nu, veel Elsijf shampoo en conditioner. 3 voor maar €12.
2: Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
3: We scrollen wat af. Elke dag opnieuw. Maar de mooiste momenten, die gebeuren niet op een scherm. Samen op uitstap. Even echt tijd maken voor elkaar. Op leukstetickets.be vind je inspiratie voor de leukste uitjes. Van dierentuin tot theater, van wellness tot avontuur. Makkelijk geboekt, altijd voordelig, meteen geregeld. Kies voor momenten die blijven. Leukstetickets.be. Jouw dagje uit begint hier.

Supertramp en Give a Little Bit. Ik ga zo meteen ook nog iets geven, niet a little bit, want mijn gouden komkommer is niet zomaar iets. Het is trouwens een volledige nieuwe, want de vorige die ik had gemaakt, die was een beetje aan het vergaan op zijn stokje. Maar ik heb dus een nieuwe, dat is voor zo meteen.

Bedankt om ons trouwliedje te spelen, stuurt Doreen uit Hasselt. Ja, dat is wel een mooie, vind ik, om je huwelijk in te zegenen. Eternal Flame en de Bengals. Susanna Hoffs, de zangeres van de Bengals, die treedt trouwens nog altijd op. Hè. Ze doet dat met eigen songs, maar ook met klassiekers van de Bengals natuurlijk. En ze ziet er nog altijd, ondanks al die jaren die zijn verstreken, heel fris en fruitig uit. Onze gouden komkommer ziet er ook terug fris en fruitig uit, want het is dus een volledige nieuwe. Zo meteen deel ik hem uit. Eerst nog even één file meegeven. Die kun je vinden op de E40 richting Gent. Tussen Beernem en Aalter moet je er 35 minuten bij rekenen. Komt daardoor een defect voertuig waardoor de weg versperkt is.

0: Shebangs van Ricky Martin hier bij Joe.
1: De Gouden Komkommer.
0: Ja, we zitten nog steeds met een acuut gebrek aan nieuws. En dat betekent dus natuurlijk ook dat we hier de Gouden Komkommer nog hebben staan. Wie de Instagram van Joe volgt, die weet dat het een gloednieuwe komkommer is. Ik heb hem vandaag nog mooi met goud gespoten. Ik heb hem hier bij me. Het is een nieuw exemplaar. Hij staat nog heel mooi stevig op zijn sokkel. Ben benieuwd hoe lang het deze keer gaat duren. De vorige die heeft het net geen 2 weken uitgehouden. Dus ik probeer dat record te verbroken. Maar goed, we hebben dus een nieuwe komkommer en dat is nodig, want we moeten er weer eentje opsturen. Vandaag moeten we die sturen naar de USA. Daar heeft een man via een veiling een huis gekocht en hij kreeg daarbij een cadeautje, namelijk 3 lichamen. Het huis was via een veiling online gekomen omdat de eigenaars hun hypotheeklening niet meer betaalden. En de veilingsite vond het ook niet echt nodig om binnen eens te gaan kijken. Dus ze hebben gewoon het huis op de veilingsite gezet. En toen de man die het huis uiteindelijk gekocht heeft de eerste keer de deur opendeed, trof hij daar dus 3 lichamen aan. Nu, als het de oorspronkelijke bewoners waren, is wel meteen het raadsel opgelost waarom de hypotheek niet meer betaald werd. Nu, of het effectief die bewoners waren, dat is nog niet helemaal duidelijk, want er bleef niet veel meer over dan een skelet. Dus het onderzoek loopt nog. En wat er waarschijnlijk ook nog overbleef, was een hoop vliegen en stank.
1: De Gouden Komkommer.

0: het kruidvat ligt de wereld aan je voeten. En het voordeel ook. Nu, alle voetverzorging, tweede aan halve prijs. Ren dus snel naar... Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
1: Joehoe! Grijp de Swiss Sense Hot Deal. Nu tijdelijk met €200 extra korting op boksprings en bedden bovenop de zomersolde. Swiss Sense.
2: Met de superplusdeals van Delhaize gaan we...
3: Promo koken.
4: Ik heb zin in iets fris.
2: Een pastasalade met pruimtomaten? Want onze Datterino tomaten zijn nu 1 bakje kopen plus 1 gratis.
4: Ja, dat past dat voor mij.
2: Koken en besparen doe je met de superplusdeals van Delhaize. Nee, met het leven.
5: Even bollen. Iedereen moet het weten.
6: Het zijn zomersolden bij Bol. Met alleen deze week tot 25% korting op vuilbakken. En tot €100 korting op witgoed, nu gratis aangesloten. Dus even bollen voor de beste zomerdeals. De korting geldt voor de meest getoonde prijs.

Just Adele uit de James Bond film Skyfall. En ondertussen is het nog altijd een beetje gissen naar wie de nieuwe James Bond zal worden. Een van de namen die altijd werd genoemd was is Harris Dickinson, de jonge acteur die de meesten gaan kennen uit Baby Girl naast Nicole Kidman. Maar die Harris Dickinson, die mag je nu schrappen van het lijstje, want hij zou aan de producers van James Bond hebben laten weten dat zijn naam van de lijst mag, omdat hij het te druk heeft om er nu eventjes zo'n zware rol nog bij te nemen. Blijven over op het lijstje zijn onder andere Jacob Elordi en Callum Turner. Die laatste, dat is de man van Dua Lipa. En die Callum Turner is ook de man waar ik mijn geld op zou inzetten, hoewel ik dat eigenlijk nooit doe, zo gokken. Zometeen hier bij Joe, de Four Tops, Loco en Acapulco.

heel veel randanimatie. Een echte familiefestival is dat van 13 tot 16 augustus in Lievegem. Dat ligt tussen Gent en Brugge, vlakbij Eeklo. Ik heb er nog eentje voor het nieuws van 8.

0: Zometeen beginnen we aan onze zoektocht naar muzikale souvenirs uit ons eigen landje, België. Want dat is onze hitbestemming vanavond. Eerst krijg je nog de feiten van de dag. Die krijg je van Julie Isabeau.
1: Goedenavond. Na een nieuwe steekpartij in Gent ook nog een zware vechtpartij. Iran valt verschillende energieinstallaties aan in Kuwait. Remco Evenepoel pakt zijn tweede ritzege in de Tour. In Gent heeft de politie 4 mensen opgepakt na een zware vechtpartij afgelopen nacht. 2 van hen zijn minderjarig. Het gebeurde op de Gentse feesten vlakbij de Korenmarkt. Een man werd er geschopt en geslagen. Hij raakte gewond en moest naar het ziekenhuis. Enkele uren eerder was er verderop nog een steekpartij na een ruzie. Ook daarbij raakte een man gewond. De politie kon al 2 betrokken personen identificeren. Naar een 4e zijn ze nog op zoek. Het was al de 3e steekpartij in 2 dagen tijd. Iran heeft opnieuw verschillende aanvallen uitgevoerd op golfstaat Kuwait. Daarbij werden verschillende energie- en waterinstallaties geraakt. Dat melden de lokale autoriteiten daar. Kuwait en andere golfstaten werden de afgelopen dagen al meerdere keren het doelwit van Iraanse aanvallen, nu de spanningen met de VS weer zijn opgelopen. Iran viseert er dan Amerikaanse legercites. En in de Ronde van Frankrijk heeft Remco Evenepoel een nieuwe ritzege beet. Hij was de snelste in de 16e etappe, een tijdrit van zo'n 26 kilometer. De Sloveense gele truidrager Tadej Pogacar werd 2e op 28 seconden. Pogacar behoudt het geel. Hij heeft nu nog 4 minuten en 32 seconden voor op Evenepoel in het klassement.
2: Dat was al een heel groot deel van mijn toerdoel dat afgevinkt is. Dus nu kan ik die laatste week echt beginnen met een behoorlijk ontspannen gevoel. En ja, met echt mijn tweede plek in het hoofd om die vast te houden. Dus daar ga ik nu alles voor doen.
1: Vanavond eerst nog brede opklaringen, later vannacht bewolkt met minima rond 16 graden. Ook morgen krijgen we wolken en lokaal kans op een bui, maxima tot 23 graden. Donderdag dan af en toe wat lichte regen, opnieuw tot 24 graden. En vanaf vrijdag wordt het weer zonniger en nog warmer.
0: Vervelend nieuws voor wie van de kust naar het binnenland moet, want er staat 1 lange file op de E40 richting Gent. Tussen Oostkamp en Aalter moet je er 30 minuten bij rekenen. Komt daardoor een defect voertuig?
3: Joe Paradise Beach. Met Stijn Smits. Wow.

Madonna en Hang Up. Ze heeft net een nieuw album uit. Confessions Part 2, een vervolg op Confessions on a Dance Floor Part 1 natuurlijk. En daarmee heeft ze in de UK een record gebroken, die Madonna, met dat nieuwe album. Ze is namelijk de eerste Amerikaanse artieste die in de UK in de albumhitlijsten een nummer 1 album heeft in 5 opeenvolgende decennia. Dus zowel in de 80s, de 90s, de 0s, de 10s... als

De gevoelige kant van Bruno Mars en Risk It All. Onze collega's van Joe Gold die hebben een paar hele mooie Forever-reeksen gemaakt rond ABBA bijvoorbeeld en David Bowie. En Springsteen van Rudy Franks die maakte er eentje rond Bruce Springsteen en die kun je vanaf nu integraal als podcast beluisteren op alle podcastplatformen of via joegold.be. Dit is The Boss, Dancing in the Dark.

0: Snap, The First, The Last, Eternity. En nu gaan we met z'n allen weer inchecken.
1: De hitbestemming.
2: Ladies and gentlemen, this is your captain speaking.
0: En soms ligt onze hitbestemming ver weg. Ze hebben al eens een keertje Australië gehad en Hawaii en Nieuw-Zeeland en Puerto Rico. Maar soms is de hitbestemming ook vlakbij, zoals vandaag. Want de hitbestemming ligt deze keer gewoon onder onze voeten. Want ja, het is Nationale Feestdag. En ook in eigen land is het heerlijk om op vakantie te gaan. Hier aan zee bijvoorbeeld. Kijk maar eens hoe mooi het hier is. Of naar de Ardennen, of de Kempen, of het groene Limburg, of de mooie Vlaamse Ardennen, of onze kunststeden. Beter. Je hebt keuze genoeg, dus vandaag gaan we gewoon op vakantie in eigen land. Maar hier steek ik ook alles graag wat muzikale souvenirs in mijn valies. Dus wat stel je voor dat in mijn valies kan? En laten we deze keer de platgetreden paden zo eens een beetje verlaten. Hey, Clouseau en Natalia, allemaal heel goed, maar die draaien we al zoveel. Dus ik zoek zo wat andere songs die ook op en top Belgisch zijn en die zo netjes tussen mijn vuile onderbroeken en sokken passen. Heb je suggesties voor de hitbestemming Belgische hits? Dan stuur je ze gewoon door via de Joe.

Caro Soler en El Mismo Sol. Ik kreeg al een paar heel goede suggesties binnen voor Belgische hits die in mijn muzikale valies kunnen. Maar wie weet, heb jij er nog betere? Stuur die dan gewoon zeker door in de Joe-app. Zo meteen gaan we eens kijken wat er allemaal is binnengekomen. Eerst gaan we nog even een filetje meegeven. Ze is korter geworden op de E40 richting Gent tussen Beernem en Aalter. Daar verlies je nog 12 minuten op dit moment. Komt daardoor een defect voertuig wat daar eerder stond, maar ik zie net dat dat weg is. Dus die file die gaat snel opgelost.

zon ons terras hier streelt op Joe Paradise Beach. Kreeg je nog eens deze? Alana Miles en haar Black Velvet. Dat zijn ze van die hits zoals we ze graag hebben hier bij Joe. Van die hits die niet kapot te krijgen zijn. En zo heb ik er ook een paar gevraagd, maar die moesten dan wel van Belgische bodem zijn, want dat is onze hitbestemming van vandaag. En ik heb er zo'n paar leuke binnengekregen, onder andere deze. Bernard uit Deerlijk stelde die voor. Ja, dat is een hele mooie al meteen om mee te beginnen. The Wallace Collection en Daydream. Ja, ook plezant deze. Lang geleden hoor, Chris uit Balen, Hugo Matthijssen en de bomen en Blankenbergen. Niet zo heel ver hier van.

Top Gun en Dream, suggestie van Inge uit Balen. Ja, dat is ook wel een heel erg mooie. En deze kon uiteraard ook niet ontbreken. Iets heel anders, maar wel typisch Belgisch. Het enige muziekgenre dat we echt ooit zelf op de kaart hebben gezet. De New Beat met deze Sound of Sea van de Confetti. Cindy uit Adegem.

0: De Poix vind ik zo'n zalig nummer, stuurt Marco uit Antwerpen. Ja, die moet er eigenlijk ook in mijn valies. Oh, ook heel lang geleden deze. Allee, allee van Allee, allee. Sabine stuurde die door in de Joe-app. Oh, ik vind het zo plezant dat jullie wat dieper zijn gaan graven en zo niet de heel voor de hand liggende suggesties hebben doorgestuurd. En ook Peggy die stuurde een niet zo voor de hand liggende suggestie door, namelijk deze. Oh, Victor Laszlo met Breathless, het nummer dat ze nog zong toen ze in 87 het Eurovisie Songfestival in...
1: Joe's Sunset Request.

You Sexy Thing van Hot Chocolate. Hot Chocolate, dat is nu een van de dingen die je niet kunt krijgen hier op Joe Paradise Beach. Ja, we hebben veel op de kaart, maar geen warme chocomelk. Wel koffies in alle soorten en maten. En het is heel grappig, er zijn hier zo twee dames, ik schat ze zo rond de 70. En die komen hier elke ochtend een cappuccino drinken met cannoli erbij. Dat zijn van die lekkere Italiaanse koekjes die je ook hier kunt krijgen. Heel lekker, ik heb ze allemaal ook al eens geproefd. En ik wil er eigenlijk elke dag ook nog wel eentje, zoals die twee dames. Maar vandaag waren ze er niet. Misschien dat ze met de Nationale Feestdag iets anders zijn gaan doen. Of terug naar huis, na

Lori Estefan en de Miami Sound Machine 1, 2, 3. Zondag hadden we de finale van het WK met die felbesproken halftime show met Madonna, Shakira en Justin Bieber. En BTS en zelfs de Muppets die zaten er ook nog tussen. De meningen daarover waren nogal, laten we zeggen, verdeeld. Sommigen vonden het vermakelijk, anderen vooral storend omdat de rust daardoor veel te lang duurde. En omdat dat gewoon ook indruist tegen de regels van het voetbal. Of er valt voor beide kanten iets te zeggen. Nu Chris Martin, de zanger van Coldplay, dat was de man die verantwoordelijk was voor de creatieve en muzikale invulling van die show. En hij kwam op het einde ook nog even meezingen. En ook nu zingt hij nog eens, want je krijgt ze hier bij Joe, die Coldplay. Met Feels Like I'm Falling in Love.

0: twee keer jullie hulp nodig. Een keertje om de perfecte zonsondergang te plaat te kiezen en een keertje om douanier te zijn. Want jullie bepalen welke Belgische hit uit mijn valies straks door de douane mag. Eerst nog het nieuws van 9, dat krijg je van Julie Isabeau.
1: Goedenavond. In het Jubelpark in Brussel begint de Belgian Party. Na het nieuwe steekpartij in Gent ook een zware vechtpartij daar. En in Frankrijk stapt Marine Le Pen naar het Hof van Cassatie. Rond deze tijd begint het grote feest in het Jubelpark in Brussel om onze nationale feestdag af te sluiten. Op de Belgian Party zijn er optredens van heel wat Belgische artiesten, onder meer Natalia, Milkink en Netsky. Maar je kan er ook kijken naar een laser- en droneshow. Je hoort Kelly Koekuit van de overheidsdienst Kanselarij van de Eerste Minister.
2: De droneshow bevat 350 drones en die zullen de triomfboog van het Jubelpark doen schitteren. Wat dat we zullen zien zijn beelden van iconische Belgische gebouwen en locaties op de schermen. En dan ja, natuurlijk ook een paar thematische elementen zoals sport, ruimtevaart, film, stripverhalen en de gastronomie.
1: Daarna is er ook nog vuurwerk. Toegang is gratis, maar het wordt ook uitgezonden op tv. In Gent heeft de politie 4 mensen opgepakt na een zware vechtpartij afgelopen nacht. 2 van hen zijn minderjarig. Het gebeurde op de Gentse feesten vlakbij de Korenmarkt. Een man werd er geschopt en geslagen. Hij raakte gewond en moest naar het ziekenhuis. Enkele uren eerder was er wat verderop nog een steekpartij na een ruzie. Ook daarbij raakte 1 man gewond. De politie kon al 2 andere betrokken personen identificeren. Naar een 4e zijn ze nog op zoek. Het was al de 3e steekpartij in 2 dagen tijd. En in Frankrijk stapt de uiterst rechtse politica Marine Le Pen naar het Hof van Cassatie. Dat zegt een juridische bron aan Franse media. Le Pen werd ook in beroep veroordeeld voor het verduisteren van Europees geld. Le Pen kreeg 3 jaar cel, waarvan 1 jaar met een enkel band. Ze liet al weten dat ze zich hoe dan ook kandidaat stelt voor de presidentsverkiezingen. Door nu opnieuw in beroep te gaan, wordt straf uitgesteld en kan ze dus campagne voeren zonder enkel band. Het Hof van Cassatie wil wel uitspraak doen voor de eerste ronde van die verkiezingen in april volgend jaar. Vanavond eerst nog brede opklaringen, later vannacht bewolkt met minima rond 16 graden. Ook morgen krijgen we wolken en lokaal kans op een bui, maxima tot 23 graden. Donderdag af en toe wat lichte regen, opnieuw tot 24 graden. Vanaf vrijdag dan zonniger en warmer. Joe Paradise Beach met Stijn Smits.

Love is a Stranger van Eurythmics. Annie Lennox die treedt bijna nooit meer op, maar begin augustus dan maakt ze in de UK toch nog eens een uitzondering, dat is heel lang geleden. Dan vult ze een avond het podium op een event voor vrouwenrechten, dat is iets wat haar na aan het hart ligt. Net zoals het lot van de Palestijnen, twee zaken waar ze haar stem voor verheft. Zometeen hier bij Joe, Don Omar met Danza Kuduro, maar eerst gaan we met

0: toe. Een tijdje geleden Puerto Rico als hitbestemming hadden, zat deze in mijn valies. Don Omar en Lucenzo en Danza Kuduro. Vandaag gingen we niet naar Puerto Rico. We zochten het ietsje dichterbij. Het was natuurlijk vandaag onze nationale feestdag. En dus was België onze hitbestemming.
1: Yeah. De hitbestemming.
2: Ladies and gentlemen, this is your captain speaking.
0: En dan konden we natuurlijk heel veel kanten uit. Er zijn uiteraard heel veel en heel erg goede Belgische hits gemaakt. Maar ik had gevraagd zowat de dingen die we niet zo vaak meer spelen. Niet de Natalia's en niet de Clouseau's van deze wereld. En ik kreeg heel erg veel en heel erg leuke suggesties binnen. En ik dacht, misschien moet ik dan uit die suggesties ook maar de nummers halen die niet vandaag in de Best of Belgium Top 100 zijn beland. De hele lijst die kun je nalezen op joe.be. Dus daar ben ik wat in gaan snuisteren. En alles wat ik daar straks binnengekregen heb dat in die lijst stond, ja, dat heb ik er dan niet meer ingestoken in mijn valies. Want ja, die nummers die heb je al gehoord. Maar er waren genoeg suggesties van platen die niet daar straks in de top 100 zaten, maar die wel heel goed zijn en in mijn valies zijn beland.

0: can't live in a living room. Dat is keuze nummer 2. Dit is keuze nummer 3. Die zat er straks wel in mijn suggesties. En Steve die mailde nog graag dat nummer, want dat kun je niet eens op Spotify beluisteren. En dat klopt, van de Popguns staan er wel nummers op, maar niet dat. Dream, daar kun je voor stemmen. Dit is keuze nummer 4. Remo van het Grunewoud stond daar straks wel degelijk in de Best of Belgium Top 100, maar niet met dit nummer. En dus heb ik hem bij in mijn valies gestoken. Meisjes, welke plaat gaan jullie door de douane laten? Plastic Bertrand, Red Zebra, The Pop Gun of Remo van het Grunewoud? Stemmen kan nu in de Joe.
1: De hitbestemming.

0: en Crazy. Let's go!
1: De hitbestemming.
2: 21 juli vandaag, nationale feestdag. En dus was onze hitbestemming vandaag België. Ik had 4 platen in mijn valies zitten. Zo van die platen die we niet zo vaak meer draaien en die het ook niet geschopt hebben tot de Best of Belgium Top 100 die we deze namiddag hebben uitgezonden. Jullie hadden de keuze tussen Plastic Bertrand, Red Zebra, de Popgun en Remol van het Groenenwoud. Er was 1 grote favoriet. Het was niet de Popgun met Dream. Die haalde 16% van de stemmen. Het was ook niet Red Zebra met Can't Live in the Living Room. Die haalde 21% van de stemmen. En met 26% van de stemmen was het ook niet Plastic Bertrand. Dat betekent dat met 37% van de stemmen Remol van het Groenewoud vlotjes doorheen de douane mag. Het was de plaat die in mijn valies zat, die vandaag mag doorgaan. Remol van het Groenewoud en

0: Valley en Gold. En laat dat nu net de kleur van de zon zijn als ze ondergaat. We zijn weer bijna aan dat moment.
1: Joe's Sunset Request.
0: Om 21 uur 51, dan gaat ze hier in Middelkerke onder. Er zijn een beetje wolken, maar zo net boven het wateroppervlak is het zichtvrij. Dus ik denk dat we ze vandaag wel zullen zien ondergaan hier aan zee. En voor dat magische moment waarop de zon de horizon kust en vervolgens zachtjes wegzakt, zoek ik elke avond de ideale plaat, het Sunset Request. Gisteren had ik Bart, die wilde Sitting on the Dock of the Bay van Otis Redding horen. Ja, dat is zo'n fijn, kabbelend plaatje dat perfect past bij de zonsondergang. Maar wat mag het vandaag zijn? Dat moet niet opnieuw zo'n kabbelplaatje zijn. Dat mag ook iets zijn met wat meer pit. Alles kan, zolang het maar past bij dit mooie moment van de dag. Laat je suggesties maar komen in de Joe-app.
1: Joe's Sunset Request.

heerlijk nummer van David Bowie. Let's Dance. En fans van David Bowie die wrijven zich waarschijnlijk al in de handen. Want binnenkort komt er een compilatie uit met daarop allemaal niet eerder uitgebrachte nummers van voor de tijd dat David Bowie echt bekend was. Songs die hij opnam midden jaren 60, toen hij dat nog deed, gewoon onder zijn eigen naam, met Davy Jones. 18 september, dan komen die songs uit. Zullen er in totaal 10 zijn. Zometeen doen we de dansvloer nog eens open met Gala, Freed from Desire. Maar nu eerst een beetje rustiger. Teddy Swims hier bij Joe. Zo vlak voor de zon gaat ondergaan. Mr. Know-It-All.

0: Gala en haar Freed from Desire. Joe's Sunset Request. Het is bijna dat moment. De zon komt hier net piepen onder de wolken. Ze zit zo nog een klein beetje boven de zee. Dat betekent dat ze zo meteen gaat ondergaan. Om 21 uur 51 gaat dat gebeuren hier in Westende. In de rest van België is dat trouwens altijd een klein beetje vroeger. Dus als je denkt, die zit er helemaal naast met zijn ondergaande zon. Nee, dat komt omdat we hier aan de zee net iets langer kunnen genieten van de ondergaande zon dan in de rest van België. Dus dat is de reden. Ik zoek elke dag een Sunset Request, een plaat die we kunnen spelen bij die mooie zonsondergang. Vandaag moeten we daarvoor naar Erik in Erpenmeren. Goedenavond, Erik.
1: Hallo daar, goedenavond.
0: Erik, heb je de nationale feestdag vandaag een beetje gevierd of heb je moeten werken?
1: Ik ben eigenlijk gewoon in de tuin gebleven. Die is kei tof. Wel een beetje doorgras, maar dan nemen we dat maar bij. Maar ik heb eigenlijk thuisgenoten van jullie muziek en de tuin.
0: Ah kijk, meer moet dat soms gewoon niet zijn op de nationale feestdag. Gewoon heerlijk genieten van je eigen tuin en gewoon van het leven in je eigen plekje. Dat is prima. Zeg Erik, je had een bepaalde plaat die je graag wilde horen bij die zonsondergang die zo meteen gaat gebeuren. Welke plaat is dat? Want dat is niet zo'n voor de hand liggende plaat. En waarom precies die plaat?
1: Wel, ik had jou doorgestuurd Love on the Rocks van Neil Diamond. Huh? Omdat ik dat toch wel een vrij beladen plaat vind als je naar de tekst luistert. Maar als je dan eigenlijk gaat zitten en je kijkt naar de zonsondergang en je kan waarschijnlijk allemaal de woorden, dan heeft dat toch wel iets. En meer moet dat eigenlijk eens niet zijn.
0: Voilà, inderdaad. Ik kan er eigenlijk helemaal niks aan toevoegen dan, Erik. Ik kan je vertellen, de zon kust hier net de zee. Dus dat betekent dat dit het ideale moment is om die plaat van jou te draaien als Sunset Request. Geniet ervan, van je plaat en van de rest van de dag nog. Hè. Dag, Erik.
1: Dankjewel.
0: Dag. Dankjewel. Joe's Sunset Request.

Leuk om deze nog eens boven te halen. Bananarama en Cruel Summer. Maar in Cruel Summer is het voorlopig toch helemaal niet. Het is eigenlijk een hele goede zomer tot nu toe. En daarvoor hebben we de zon echt uitgewuifd met Neil Diamond. Een goede keuze blijkbaar van Erik, want ik kreeg heel veel hartjes binnen in de Joe-app. Zeg, binnenkort, dan zijn we vrijdag 31 juli. Dan beginnen de Lokerse feesten. Uiteraard in Lokeren. Deze man die staat daar ook op een van die 10 dagen die ze daar feest vieren. Tom O'Dell, op woensdag 5 augustus zal het zijn. En op die dag staan ook de Cooks en Oscar en de Wolf daar. Dit nummer zal hij ongetwijfeld ook wel spelen. Another Love.

0: studio zometeen de nacht in met onder andere Maroon 5, Duran Duran, Dolly Parton en ook nog Celine Dion. Die komen er allemaal nog aan. Eerst nog een nieuws van 10 en dat krijg je van Julie Isabel.
1: Goedenavond. In De Haan moesten redders een jongen van 14 reanimeren. Frankrijk verbiedt sociale media voor kinderen onder 15 jaar. En Mark van Bommel blijft de topfavoriet om nieuwe bondscoach te worden. In De Haan moest een jongen van 14 gereanimeerd worden nadat hij bedolven raakte onder het zand. Dat meldt de kustreddingsdienst. De jongen had een put gegraven, maar die stortte in en hij kwam vast te zitten onder het zand. De redders konden de jongen gelukkig snel bevrijden. Ze konden hem gelukkig ook reanimeren. De reddingsdienst benadrukt dat puttengraven op het strand gevaarlijk is, omdat het zand nu heel droog is en dus snel kan instorten. En een primeur in Frankrijk. Het verbiedt als eerste land in Europa sociale media voor kinderen onder de 15 jaar. Het Franse parlement heeft daarvoor een wet goedgekeurd. Daarin staat ook een verbod op smartphones in middelbare scholen. De Franse president Macron wil dat die regels ingaan bij de start van het nieuwe schooljaar in september. In ons land geldt er voorlopig enkel een leeftijdsgrens op sociale media voor kinderen tot 13 jaar. En het ziet er al maar meer naar uit dat de Nederlander Mark van Bommel de nieuwe bondscoach van de Rode Duivels wordt. Volgens verschillende media is hij de topfavoriet. Het is een logische opvolger van Rudy Garcia, zegt voetbalanalist Janko Beekman.
2: Dat is de man die met Antwerpen de dubbel heeft gepakt, kampioen is geworden en ook de beker heeft gewonnen. Dat is op zich een vrij logische naam. Van Bommel kent de Belgische competitie. Hij spreekt Nederlands, hij spreekt dus de taal. En het is ja, iemand die als speler echt wel ervaring heeft op het allerhoogste niveau. Hij heeft de Champions League gewonnen, heeft de WK-finale gespeeld met Nederland.
1: Volgens het nieuwsblad zouden de gesprekken zelfs bijna afgerond zijn. Van Bommel zou dan een contract tekenen tot en met het EK van 2028. Vannacht wordt het bewolkt met minima rond 16 graden. Ook morgen krijgen we wolken en lokaal kans op een bui, maxima tot 23 graden. Donderdag af en toe wat lichte regen, opnieuw tot 24 graden dan. En vanaf vrijdag wordt het zonniger en ook wat warmer.
3: Dit is Joe Summer.

0: Dit is Joe. Het nieuws van 11 uur.
1: Goedenavond. De begrotingsonderhandelingen na de zomervakantie zullen van een totaal andere orde zijn dan wat er zaterdag in het zomerakkoord is beslist. Dat heeft premier Bart De Wever vandaag gezegd tijdens de festiviteiten voor de Nationale Feestdag. Het wordt een enorm zware budgettaire oefening.
2: Door omstandigheden, geopolitiek, economie, oorlog, de rente die stijgt, zitten we tot onze oogballen in de problemen. En we moeten die oplossen. Want als die rentesneeuwbouw rolt, wordt het alleen maar erger. En dan ga je nog veel zwaarder moeten ingrijpen voor minder resultaten hebben. Dus er is geen keuze, het moet lukken. Maar ja, een akkoord met die vijf partijen, na alles wat we al gedaan hebben, ik ga niet liegen, het zal niet evident zijn.
1: In september zullen de onderhandelingen verder gaan. In De Haan moest een jongen van 14 gereanimeerd worden nadat hij bedolven raakte onder het zand. Dat meldt de kustreddingsdienst. De jongen had een put gegraven, maar die stortte in en hij kwam vast te zitten onder het zand. De redders konden de jongen gelukkig snel bevrijden en reanimeren. De reddingsdienst benadrukt dat puttengraven op het strand gevaarlijk is, omdat het zand nu heel droog is en snel kan instorten. En de Oekraïense president Zelensky heeft de opperbevelhebber van zijn leger ontslagen. Dat meldt hij op Telegram. Zelensky doet dat na dagenlang protest in Kiev en andere grote steden. Mensen waren het niet eens met het eerdere ontslag van de populaire defensieminister Fedorov. Dat was volgens Oekraïense media het gevolg van een conflict met de opperbevelhebber van het leger, die nu dus ook ontslagen is. Vannacht wordt het bewolkt met minima rond 16 graden. Ook morgen wolken en lokaal kans op een bui. Maxima dan tot 23 graden. Donderdag af en toe wat lichte regen en opnieuw tot 24 graden. Vanaf vrijdag dan zonniger en ook warmer.
3: Dit is Joe Summer.

ontzettend nietig. De stem die in mijn hoofd blijft zitten, mij geen moment met rust laat. En dat er mensen zijn die lachen.

0: Dit is Joe. Het nieuws van middernacht.
1: Goedenavond. De begrotingsonderhandelingen na de zomervakantie zullen van een totaal andere orde zijn dan wat er zaterdag in het zomerakkoord is beslist. Dat heeft premier Bart De Wever vandaag gezegd tijdens de festiviteiten voor de Nationale Feestdag. Het wordt een enorm zware budgettaire oefening.
2: Door omstandigheden, geopolitiek, economie, oorlog, de rente die stijgt, zitten we tot onze oogballen in de problemen. En we moeten die oplossen. Want als die rentesneeuwbal rolt, wordt het alleen maar erger. En dan ga je nog veel zwaarder moeten ingrijpen voor minder resultaten hebben. Dus er is geen keuze, het moet lukken. Maar ja, een akkoord met die vijf partijen, na alles wat we al gedaan hebben, ik ga niet liegen, het zal niet evident zijn.
1: In september zullen de onderhandelingen verder gaan. In De Haan moest een jongen van 14 gereanimeerd worden nadat hij bedolven raakte onder het zand. Dat meldt de kustreddingsdienst. De jongen had een put gegraven, maar die stortte in en hij kwam vast te zitten onder het zand. De redders konden de jongen gelukkig snel bevrijden en reanimeren. De reddingsdienst benadrukt dat puttengraven op het strand gevaarlijk is, omdat het zand nu heel droog is en snel kan instorten. En de Oekraïense president Zelensky heeft de opperbevelhebber van zijn leger ontslagen. Dat meldt hij op Telegram. Zelensky doet dat na dagenlang protest in Kiev en andere grote steden. Mensen waren het niet eens met het eerdere ontslag van de populaire defensieminister Fedorov. Dat was volgens Oekraïense media het gevolg van een conflict met de opperbevelhebber van het leger, die nu dus ook ontslagen is. Vannacht wordt het bewolkt met minima rond 16 graden. Ook morgen wolken en lokaal kans op een bui, maxima dan tot 23 graden. Donderdag af en toe wat lichte regen en opnieuw tot 24 graden. Vanaf vrijdag dan zonniger en ook warmer.